0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Ja! Hij gaat lekker.
4: Hoppa!

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3:00.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam zijn 2 voetgangers zwaar gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een tram, meldt RTL Nieuws. Het ongeluk gebeurde in het stadsdeel Delfshaven. De mensen in de tram kwamen met de schrik vrij. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Het protest op de Dam zijn bijna 60 mensen opgepakt. Er was een manifestatie voor Israël aan de gang, die werd verstoord door tegendemonstranten. 13 mensen zitten nog vast, onder meer voor openlijke geweldpleging. Het grootste deel is alweer vrij. Zij werden opgepakt omdat ze demonstreerden op een plek waar dat niet mocht. Franse vissers hebben gisteren urenlang de havens in het zuiden van Frankrijk geblokkeerd. Ze protesteerden onder meer tegen de hoge brandstofprijzen. De vissers noemden zichzelf een van de meest bedreigde soorten in de Middellandse Zee. Ze stopten pas toen een minister toezeggingen aan ze deed. En in de Europa League heeft NEC een flink pak slaag gekregen van Juventus. Ze verloren met 5-0. Alleen in de eerste helft kregen de Nijmegenaren 3 tegendoelpunten te incasseren. En NEC had nog meer pech. Clement Bischoff viel na een half uur uit met een hamstringblessure. Het Veronica weer van Weer Online. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden.

0: Veronica.
1: Ja, joh.
2: Dat is nog eens even lekker.
1: Helemaal happy met jullie.
3: Radio Veronica.
4: De beste muziek aller tijden. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big...

0: lekkere beat en goede tekst.
1: Veronica. Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
2: De beste muziek aller tijden.
3: Shine bright like a diamond.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4:00.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een horecazaak in Geldrop in Brabant is een explosief afgegaan. Het gebeurde midden in het centrum van het dorp. Er zijn geen gewonden, wel is er veel glasschade. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. In Frankrijk is een politieagent opgepakt die wordt verdacht van het plannen van een terroristische aanslag, melden Franse media. Hij zou extreemrechts gedachtegoed aanhangen en zelf wapens hebben gemaakt. De agent werd in augustus al opgepakt en zit nog steeds vast. Alleen al in het oosten van Nederland wordt er voor tientallen miljoenen gefraudeerd in de zorg. Dat blijkt uit een onderzoek van een regionaal centrum. Dat kwam in een paar jaar 770 verdachte gevallen tegen. Bijvoorbeeld dat er wel zorg was gedeclareerd, maar nooit geleverd. Het geld verdween naar buitenlandse rekeningen. En boekwinkels en bibliotheken vragen de komende week aandacht voor het vrije woord. Morgen begint de week van het verboden boek. De boekenbranche zegt dat boeken en schrijvers regelmatig worden gecensureerd, ook in Nederland. Er worden lezingen en debatten georganiseerd en er worden documentaires vertoond. Het Veronica-weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog en er is regelmatig ruimte voor de zon. In het noorden kan af en toe nog een bui vallen. De wind is matig en komt uit het westen. Het wordt 20 graden.

0: Club.
1: Radio Veronica.
2: Radio.
1: Goeie muziek.
2: Veronica.
3: Veronica.
4: Ja, hij staat bij mij. Hij kan gewoon niet op een andere zender. Hij staat gewoon vast.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een KLM-vlucht van Schiphol naar Curaçao moest gisteravond omkeren nadat er aan boord een powerbank in brand vloog. Dat gebeurde boven de oceaan. De brand kon door het vliegtuigpersoneel geblust worden. De mensen die aan boord waren van het toestel worden omgeboekt naar een andere vlucht. In de gemeente Heumen, waar Over Asselt onder valt, heeft de gemeenteraad voor het eerst sinds de schietpartij begin deze maand vergaderd. De burgemeester deed een oproep aan het kabinet om de zware criminaliteit aan te pakken. Hij vindt het geen lokaal, maar een landelijk probleem. Er lopen geen gesprekken tussen Nieuw-Zeeland en Brussel om een zogenaamd associatielid van de EU te worden. Dat zegt de buitenlandminister van Nieuw-Zeeland. Deze week werd bekend dat Canada dat wel wordt. De voorzitter van het Europees Parlement zei erop dat ze het wel zag zitten als Australië en Nieuw-Zeeland dat ook zouden doen. En een student is naar de Raad van State gestapt omdat hij het niet eens was met het cijfer voor zijn scriptie. Hij zou eigenlijk een 9 krijgen, maar omdat hij zijn scriptie te laat inleverde, kreeg hij een 8. De Raad van State gaf de student gelijk. Het was niet duidelijk wat de gevolgen zouden zijn voor het te laat inleveren van zijn scriptie. Het Veronica weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog en er is regelmatig ruimte voor de zon. In het noorden kan af en toe nog een bui vallen. De wind is matig en komt uit het westen. Het wordt 20 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6:00.
2: Goedemorgen. Op sociale media gaan oproepen rond om geweld te gebruiken bij een extreemrechts protest morgen op het Malieveld. Het heeft Vrij Nederland ontdekt. Zo willen ze de confrontatie zoeken met Extinction Rebellion, die op de A12 wil gaan protesteren. Precies een jaar geleden liep een extreemrechts protest op het Malieveld enorm uit de hand. Een KLM-vlucht van Schiphol naar Curaçao moest gisteravond omkeren nadat er aan boord een powerbank in brand vloog. Het gebeurde boven de oceaan. De brand kon door het vliegtuigpersoneel geblust worden. De mensen die aan boord waren van het toestel worden omgeboekt naar een andere vlucht. De BBB is toch wel bereid om verder te praten met het kabinet om samen te werken. Ondanks dat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Maar premier Jette maakt eruit op dat praten met de BBB niet meer nodig is. De BBB is een belangrijke speler om over rechts te gaan. Ze hebben 11 zetels in de Eerste Kamer. En in de Europa League heeft NEC een pijnlijk verlies geleden tegen Juventus. Ze verloren met 5-0. Alleen al in de eerste helft kregen de Nijmegenaren 3 tegendoelpunten te incasseren. En NEC had nog meer pech. Clement Bisschop viel na een half uur uit met een hamstringblessure. Het weer nog. Op de meeste plekken is het droog. En er is regelmatig ruimte voor de zon vandaag. In het noorden kan er wel af en toe een buitje vallen. Nou, de wind is matig, komt uit het westen. En dat alles bij zo'n 20 graden.
3: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
4: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
5: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
4: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via Busvan.nl.
6: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak... of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeerst is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeerst.
12: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
14: Smint.
15: Valt je iets op aan mij?
14: Nieuwe jas?
15: Nee.
14: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
14: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
14: Smint. Boost yourself.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
0: Let's go! Dit is Radio Veronica. Jeroen in de...

0: Zo, Jay Giles bent Centerfold. Goedemorgen. Ja, niet in je navel.
1: Word je nu al uitgefloten, ja?
0: Goedemorgen.
1: Nou, het is zover, dames en heren. Het is officieel vrijdag. Het is de finale dag van de Top 3000. En afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het zoeken naar mijn vervanger. Oh. Iedereen die een stem heeft uitgebracht op de Top 3000... die maakte er in principe kans op een eenmalig nationale ochtendshow-presentatie. Ze moesten likes verzamelen op Instagram. Ze moesten een intro volledig vol blaffen. En nou, zoals een echte DJ dat doet, er bleven vier toppers over. En vorige week vrijdag koos jij, lieve luisteraar, de winnaar. Het moment is daar, lieve mensen. Het is tijd om het stokje van dit programma over te dragen aan de enige echte man, uw host van vandaag. Mag ik het horen voor Jeroen van den Berg?
2: Ik klap even mee.
0: Zo, goedemorgen Gerard.
1: Ja, ik ga weg, dit is het, hè?
0: Dit is het, een fijne dag verder.
1: Bye bye, man.
0: Nee, je blijft even schuiven, dat is toch wel een beetje spannend. Maar dank in ieder geval voor nou ja, dat de keuze op mijn geval is. Met name de luisteraars natuurlijk.
1: Eén ding valt me wel op, je hebt helemaal geen verfspetters op je overhemd.
0: Nou, dan heb ik nieuws voor je.
1: Dit is een nieuw overhemd.
0: Nee, mijn overhemd niet. Nee, nee. Okay. Dit is de rouw en trouw overhemd.
1: De rouw en trouw.
2: Ja. Heb je hem nog even gestreken?
0: Mevrouw. Oké. Okay. Vanmorgen vroeg, 4 uur.
2: Nou zeg. Wat goed.
0: Ja, strak hè.
2: Ja, je ziet er goed uit.
0: Maar die kon je niet aanzetten gisteravond. Die zal ik nog wel even strijken voor je.
1: Maar heb je een beetje geslapen, Jeroen, of niet?
0: Ja, eigenlijk wonderbaarlijk goed. Ik was wel vroeg wakker. Dat wel.
1: Je was om 2 uur al op?
0: Ja, nee. Ik ging om 10 uur erin en ik was om 11:30 wakker.
1: Nou, de volle 30 minuten. Wauw.
0: Ja, nee. Viel wel mee. Zonder gein.
2: Maar hoe sta je hier nu?
0: Nou, een beetje wedstrijdspanning. Het is niet dat ik zat te bibberen van de zenuwen in ieder geval. Ik had er echt heel veel zin in vandaag. Echt. Jullie zijn ook een warm bad, voor de duidelijkheid.
2: Ik vond het heel mooi, want hij kwam binnen, onze Jeroen. En die begon ineens aan ons te vragen, zeg, hoe is het met jullie eigenlijk, jongens? Ja. Nou, hoe staat het ervoor?
0: Ik vind met name het feit dat de baas, tussen aanhalingstekens, Gerard, de winkel even weggeeft voor ons. Dat vind ik best spannend, maar ook voor jullie.
3: Ja, ja, dat is het ook wel. Max, dat snap ik ook wel. Weet je, het is ineens een heel ander programma, Jeroen, in de morgen.
0: Dan
3: moet
0: ik
3: elkaar een beetje leren kennen, die teentjes in het water voelen.
2: En dat leren kennen, dat gaan we zo meteen doen.
0: Oeh. Nou. Kom eens er een beetje af.
1: Ik denk dat jij de volgende paar moet aankondigen, Jeroen. Want het is nu jouw programma, hè?
0: Ja, nou, stap maar in.
1: Oké. Okay.
0: Hoe die de beloof is dit? Ik dacht eigenlijk al dat dit in de jaren 70 band was. Altijd Woodstock-achtig. Maar volgens mij niet per se. Maar wel ontzettend lekker. Nogmaals, hoe die de beloof is met Only Wanna Be With You.

0: The News van Bruno Mars. On My Soul. Fijne plaat, man. Jemig. Echt. En daarvoor hoorde je Hoodie in the Blowfish met Only Wanna Be With You. Moet ik altijd doen met je onmulderen rug.
1: Ja, jij mag alles doen. Het is jouw programma vandaag.
0: Ja, ik heb het begrepen, ja. Goedemorgen trouwens. 18 september. Je staat vandaag eens op met een andere stem dan die van Gerard. Hij staat wel stiekem een beetje naast me. Maar dat is alleen voor de kijkeraars.
2: En ook achter je.
0: En een beetje... Gelukkig, man. Vandaag dopen we Ekdom in de Morgen eventjes om tot...
2: Jeroen
0: in de Morgen.
3: Meeklappen.
0: De afgelopen weken zocht Gerard natuurlijk iemand die graag in de stoel van de ochtendshow zou willen delen. Ontzettend leuk dat ik hier dus aan mag schuiven. Er zit hij niet alleen, want Marcel is vertrouwd ook met M&M. Goedemorgen, ja. Max.
1: Hallo, goedemorgen Jeroen.
0: Goedemorgen Marijke.
3: Goedemorgen Jeroen.
1: Ja, het lijkt ons leuk om jou, voordat we echt verder gaan met de show, toch een beetje beter te leren kennen. En hoe doe je dat beter dan even met een vragenvuurtje? Dus wij gaan zo meteen even om en om, gaan we twee dingen bij je voorleggen. En dan moet je het ene kiezen, of het...
0: Andere.
3: Kijk.
1: Heel goed. Ja,
0: dit is een beetje deze vorig nu.
1: Ja. Ja, dat klopt inderdaad. Dan heb ik nog maar één ding te vragen en dat is... Ben je er klaar voor?
0: Hartstikke.
1: Wout of Frank?
0: Wout.
3: Prince of Michael Jackson?
0: Michael Jackson.
1: Wasbenzine of terpentine?
0: Terpentine.
3: Friet of aardappeltjes?
0: Friet.
1: Afplakken of rollen?
0: Team plakband.
3: Links of rechts?
0: Rechts.
1: Schoffel of bladhark?
0: Bladhark.
3: Hakbal of biefstuk?
0: Biefstuk.
1: Sandy Beach of 9010?
0: 9010, man.
3: Streeploos of naadloos?
0: Streeploos.
1: En plastic zak of Big Shopper?
0: Big Shopper.
3: Oh, dat was een moeilijke vraag.
1: Ik ben net binnen de tijd. Ja, hè? Dat is mooi, hè?
0: 41 seconden.
1: Ja, ik hoop dat de mensen jou nu een beetje beter leren kennen. We hebben trouwens nog wel wat voor jou geregeld. Want voordat we echt verder gaan met de show... zijn er wat mensen die wat tegen jou willen zeggen.
0: Nee, joh.
1: Luister even mee.
4: Hi, liefie. Goedemorgen. Ja, nu mag je het echt allemaal zelf gaan doen. Super gaaf. Heel veel succes en geniet ervan. Ik hou van jou. Doei.
0: Oh,
5: hi pap. Succes en veel plezier. De radio. Je kan het. Met de topper en laat ze een poepie ruiken. Goed zien en al wat je kan. Veel plezier. Ik hou van je.
0: Oh.
5: Doei.
6: Goedemorgen Jeroen.
7: Hier een berichtje uit Aalsmeer.
6: Wij wensen je veel succes met deze uitdaging.
7: Maar vooral heel veel plezier. Groetjes.
0: Stichters.
6: Succes.
1: Wie waren dit?
0: Mevrouw, liefde van mijn leven, mijn dochter en mijn ouders.
7: Ah,
0: super lief, man. Wat vreugde, met kipvel opwarmen, jongens.
1: Dan zie ik nou een beetje betraande oogjes.
0: Ja,
1: zie.
0: Toch wel een beetje, ja.
3: Beetje mijn dochter.
6: Hier is Robert en Benk.
0: Oh. Echt moment.
1: Hey, luister Jeroen, we willen dat het jou natuurlijk vandaag helemaal aan niks ontbreekt. Dus we hebben ook je favoriete ontbijt geregeld.
0: Oh.
1: En dat is beschuit met...
0: Hagelslag!
1: Ja! Ja,
0: daar ben ik oprecht heel blij mee. Ik heb trek, jongen. Foi. Jeebig. Maar goed. Ik moet niet veel uur zeggen. Oh, hoor eens, ja. Daar zat ik op te wachten. George Baker Selection. Dit is ook fijn, zeg. Het zat ook in Reservoir Dogs. En er zat ook mijn pitchplaat zat daarin. Ja, dus Little Green Bag. Onwijs veel zin in. En ik heb nu zin in koffie.
1: Nou, dan gaan we regelen.
0: Oh.
3: Dat mag je hier gaan zetten vandaag.

0: Zo, George Baker Selection met Little Green Bag. En zometeen het nieuws met Marijke Ketel. Marijke, wat zit er allemaal in?
1: Een oproep tot geweld op het Malieveld. En grote kans dat ook jij dit fout doet in de auto.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
10: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
11: Toen mijn moeder overleed, vonden we een passende manier om iedereen daarover te informeren.
12: Mensenlink is de plek waar een overlijden gedeeld wordt. Vind, deel en herinner. Op jouw manier, op jouw moment.
13: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow!
13: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
17: Download de app en start met vinden.
18: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
20: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
0: En nu het Radio Veronica Verkeer. Het is niet veel, het is vrijdag, dus het valt wel mee. Op de A15 Ridderkerk Oostvoorne tussen Brielen en de havens 6200, 7000, 23 minuten vertraging. De oprit is afgesloten, super vervelend. En op de A16 Breda Rotterdam tussen Moerdijkbrug en Schravendeel 33 minuten vertraging.
21: Marijke Ketel!
1: Daar zit ze hoor. Goedemorgen. Extreemrechtse organisaties roepen volgens Vrij Nederland op tot geweld. Morgen bij een grote rechtse manifestatie op het Malieveld. Er zouden oproepen rondgaan op de socials. Vorig jaar liep een rechtse demonstratie in Den Haag helemaal uit de hand. In Opheusden, Gelderland, zijn gisteravond meer dan 10 mensen opgepakt bij een anti-AZC-protest. Bij het gemeentehuis bekogelden ze agenten en staken zwaar vuurwerk af. Na ingrijpen van de ME werd het weer rustig. Een KLM-vlucht van Schiphol richting Curaçao moest gisteravond omkeren na 5 uur... nadat er aan boord een powerbank in brand is gevlogen. Het gebeurde boven de oceaan. De brand kon door het vliegtuigpersoneel wel geblust worden. De mensen die aan boord waren van het toestel worden omgeboekt naar een andere vlucht. En een rijinstructeur die trekt aan de bel over iets wat wij denk ik allemaal doen in de auto. Want zo hebben we het geleerd, hè. Op welk tijdstip houden wij ons stuur vast, Jeroen?
0: 6.
1: Met één hand doe jij op 6. Ja, nee, zo'n rijder onderin. Ben je.
0: Ja, maar dat is natuurlijk niet goed. Is het niet 3:15?
1: Nou, dan ben jij best wel bij de tijd. Ik heb namelijk 10:50 geleerd.
0: Ja, ik ook. Ik heb jongens bij me werken die zijn ermee bezig. En die zeiden 3:15. En dat vond ik bijzonder. En toen zeiden ja, net als Max Verstappen.
1: Ja, je bent heel actueel. Want eigenlijk is mijn hele nieuwtje inderdaad. Dat 3:15 is het nieuwe 10:50. Maar dat is dus niet zo nieuw meer.
14: Nou,
1: maar,
14: en dan nu het weer.
1: En dan nu het weer. Nou, ik ben wel benieuwd sowieso. Hè. Jeroen, jij staat hier nu voor het eerst. En daar zijn we ontzettend blij mee. Oh. Kan ik aan jou nog wel even vragen wat voor type chauffeur jij eigenlijk bent? De 6 uur hoor ik nu dus al.
0: Ja, een vrij nonchalant te rijden, maar ervaren, dat wel. En omdat ik een bus rijd met mijn naam erop, moet ik wel een beetje zorgen dat ik me aan de regeltjes hou. Want mijn telefoonnummer staat er ook op.
1: Ja, want word je wel eens gebeld? Dat je dan van, joh, kun je nou even die rechte baan op gaan?
0: Nee, dat heb ik niet. Ik heb wel een keertje gehad dat ik werd gebeld. Ik zag je rijden op de A10, kun je bij mij komen schilderen? Dat heb ik wel eens gehad.
1: Echt waar?
0: Ja. Superlollig.
1: Dat is ook gewoon goede gratis reclame. En dan moet je dus extra opletten dat je netjes rijdt.
0: Precies, netjes rijden.
14: En voor 1 keer deed het precies waar die bestikking voor bedoeld was.
0: Juist. Ja, letterlijk 1 keer, ja.
1: Goed. Het weer nog geregeld zonnig vandaag, maar ook stapelwolken met een noordenkans op een buitje. En het wordt 18 tot 20 graden.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Potverdikke, die is lekker zeg, hé. Hey. Ja, je luistert naar Jeroen in de morgen. De komende 3,5 uur vervang ik Gerard. En is hier eigenlijk wel aanwezig als technicus. En een beetje als geestelijk vader. Hi, Bob.
1: Ik ben jouw technicus.
2: Ja, hoe voelt dat nou, Jeroen? Want ik bedoel, Gerard die staat nu een beetje op je vingers te kijken natuurlijk. Voel je je nog wel relaxed?
0: Ontzettend relaxed, omdat hij naast me staat.
2: Ja?
0: Ja, zo moet je het eigenlijk zien. Ja.
1: Oh, ik voel me heel erg op mijn vingers gekeken.
2: Oh.
1: Want hij, ik,
0: nou, hij stuift links en rechts omheen. Dat is op zich wel lollig. Want ja, ik sta er een beetje in het midden met een microfoon. En links zit een panelenbord met schuifdingen en knoppen. En rechts ook. En hij moet er iedere keer omheen.
2: Ja, nou, maar ik kan me ook voorstellen dat het een beetje duizelt af en toe, al die knopjes.
0: Ja, dit is, ik zit naar al die nummertjes te kijken.
1: Jongens, lijkt wel lente, hè?
0: Je kent ook beter een deur schilderen.
1: Zoveel knoppen. Het lijkt wel lente hier.
2: Hey, wat gaan we doen, Jeroen?
0: Ja, wat gaan we doen? Het is nu tijd voor Ekdoms platenkast, maar ik wilde...
3: Ekdoms platenkast.
0: Dat wilde ik eigenlijk omdopen naar Jeroens platenkast. Mag dat,
1: Gerard?
0: Oh, lekker. Want ik wil hem heel graag een keertje overnemen. Want ik heb een heel speciaal plaatje mee genomen. Ik was samen met mijn gezin heel gelukkig in Almere. Ze zitten allemaal gekluisterd aan de buis. Die hoorden jullie trouwens net. Dat waren mijn dochter, mijn vrouw en mijn vader en moeder. Die luisteren allemaal. Alleen het gezin is niet helemaal compleet. Mijn zoon zit namelijk in Helsinki voor zijn minor. Die studeert daar. En die is al een tijdje weg. En ik mis hem. Maar we hebben even een lijntje met hem gelegd, als het goed is. Sam, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
0: Hey, Sam van den Berg. Hey. Daar is hij hoor. Wat verdikken we. Ik zie hem zo een beetje rechts in een hoekje. Ik zie je. Hey man, sta je buiten?
4: Ik zie je ook. Ja, ik sta even buiten, want ik woon pas net hier in Finland. En ik heb helemaal een bed, een bureau en een stoel. Dus een beetje gehoorig met een galm in mijn kamer. Dus dacht ik ga even buiten staan.
0: Nou, fijn. Ik weet niet of je het meegekregen hebt, maar ik krijg dus de platenkast van Gerard. En daar mogen wij ons plaatje inzetten.
4: Oh, wat leuk.
0: Ja, supergoed. Wil jij hem... We gaan hem nu in ieder geval vertellen waarom we ons plaatje is. Maar volgens mij, ik ga erover na te denken... Jij had hem op LP, toch?
4: Ja, ik heb hem op LP. Ik heb thuis een platenspeler staan en luister er graag naar. En het is nu een beetje ons plaatje geworden. We luisteren hem veel in de auto. En ja, het is echt een hartstikke mooi nummer.
0: Ja, we reden natuurlijk vorig jaar in een hele grote dikke camper door Amerika. En dan kwam die ook via de Spotify-lijst kwam die in ieder geval vaak voorbij. Hè?
4: Zeker, zeker.
0: Dus ik wil hem eigenlijk nu even starten. Dus wil jij hem aankondigen, Sammy?
4: Zeker, we gaan de komende bijna 10 minuten luisteren naar Lynyrd Skynyrd met Freebird.
0: Geniet ervan, maat.
4: Yes, jij ook.
0: Oké, love you, bye.

0: Nou, ik moet even bijkomen hoor. Mag jij?
1: Ja, ik ook.
0: Jezus.
1: Of samen de 10 minuten. Maar dat gaat toch snel hoor.
0: Zo is het dik op mijn rug. Ja, jongen, jongen, jongen, wat een goede plaat. Freebird. Lynyrd Skynyrd. Ik heb wat appjes gekregen net in de studio. Er staat hier, hey Jeroen, ik rijd dus nu in Amerika naar huis. En dit is een van mijn favoriete platen ever. En je klinkt top, maar vaker op de radio. Nou, blij. Cheers uit Californië trouwens, van Peter van Luffelen.
1: En had jij nou ook een appje gekregen van je zus?
0: Ja, mijn zus. Zit je nou beschuit te vreten?
1: Oh.
0: Dat is een beetje de relatie. Dank je, Bobby. Love you.
1: Hey, we hebben vanuit de redactie nog heel even extra contact gelegd met jouw zoon. Want jij wilde deze plaat natuurlijk horen voor jouw zoon.
0: Ja, onze plaat,
1: dat is een beetje jullie plaatje. Sam, ben je daar nog?
2: Ik ben er, zeker.
1: Sam, ben er. Hey, Sam, waarom is het eigenlijk jullie plaatje? Kan je dat nog één keer vertellen?
2: Ja, ik krijg er zoveel energie van. Het is hartstikke mooi. En nou, nogmaals, ik heb mezelf op LP. En dat is toch wel echt uniek, vind ik. Ja. Heel mooi om naar te luisteren.
1: Hey, en Lynyrd Skynyrd is niet de enige waar jullie samen fan van zijn. Want jullie gaan af en toe ook wel eens naar een concert van een Nederlandse artiest.
2: Zeker, ja. We zijn groot fan van Thijs Boontjes. Nu al 2 keer live gezien.
1: Nou, je raadt het nooit, maar dat weet hij dus ook. En er kwam iets van hem binnen.
3: Nee.
1: Luister even.
3: Goedemorgen Jeroen. Thijs Boontjes hier op deze bijzondere dag. Ja, de dag van jouw allereerste ochtendshow ooit. Ik vind het al knap dat je niet verslapen hebt. En ik zie dat de luistercijfers as we speak door het dak gaan. Dus
1: ja, dat klopt.
3: Proficiat had met dit alles. Ik heb trouwens vernomen dat je samen met je zoon vaak naar mijn muziek luistert. Waarvoor dank. Daar kun je wat mij betreft vanuit deze nieuwe machtige positie als radio-dj gewoon rustig mee doorgaan. Live in de ether. Zet hem op daar. Liefs je boontje.
0: Oh, super lief.
2: Wat cool.
0: Dat is echt te gek. Die zag ik even niet aankomen. Leuk Thijs, bedankt man. Ik weet niet of die in de playlist staat, maar misschien kunnen we hem even tussen frutten.
1: Ja, we kijken. Thijs Boontjes kan jou altijd ergens tussen frutten. Dat er staat nu bekend.
0: Godverdomme. Hey man, leuk zo hè.
1: Hey Sam, het eerste uurtje van je vader zit er bijna op. Wil je nog wat tegen hem zeggen?
2: Ja, nee, ik heb met dit eerste uurtje al heel erg genoten. Ik ga zeker de komende uren nog luisteren. Ik heb er heel veel zin in. Je doet het heel goed.
0: Dank je, man.
2: Succes nog. Ik mis je, maar gelukkig kom je binnenkort deze kant op.
0: Tot over een paar weken.
2: Tot snel.
0: Ja, dan gaan we genieten. Wat ga je doen vandaag eigenlijk nog?
2: Straks nog even de sauna in. Echte Finse experience. Hoort er toch wel bij.
0: Ja, die gast die studeert in Finland zit de hele dag in de sauna. Nee, gek.
2: Geweldig.
0: Succes, man. Love you.
2: Yo, love you.
0: Ip.
4: Nou, jongens.
0: Oh, I'm even buren. En dit is dus hoe het voelt.
4: Zo voelt het, hè?
0: Ja, als je je zoon aan de telefoon hebt over de bijna andere kant van de wereld. Fijn, man. Komt-ie.

0: Boys Don't Cry. Dit is alweer uur 1, Gerard.
1: Dit was het.
0: Vind je het goed dat ik nog een uurtje blijf?
1: Nou, omdat je zoveel koffie drinkt, omdat je zo doordrinkt.
0: Aandrinkt. Ik wil nog wel een bakje trouwens.
1: Ja, ik heb er net één voor je klaar.
0: Dan neem ik even een slokje.
1: 4 seconden geleden.
0: Tot aan de andere kant van het nieuws, hè? Tot
2: zo. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
9: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
10: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Liever kips, vega, broodbeleg dan gewoon vega, broodbeleg. Omdat kips, vega, broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega, broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
10: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Let's
14: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: De maaltijden van Kippie. Zoals kip en cashew saus. Lekker!
16: Kippie!
17: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
18: Oh. Goedemorgen allemaal!
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Een dononier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
16: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
20: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
21: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
22: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
23: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
24: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
25: Marijke Ketel.
26: Goedemorgen. Extreemrechtse organisaties roepen op de socials op tot geweld. Morgen bij een rechtse demonstratie in Den Haag. Het heeft Vrij Nederland ontdekt. Het is onder meer een oproep om in actie te komen bij een protest van Extinction Rebellion op de A12. Een rechtse betoging vorig jaar op het Malieveld ontaarde in een enorme geweldsexplosie. Het gaat niet goed met de nieuwe manier waarop mensen asiel moeten aanvragen in Nederland. Dat meldt onder meer Vluchtelingenwerk. Sinds juni moeten asielzoekers hun aanvraag doen op een tablet, maar vaak snappen ze de vragen niet en weten ze ook niet dat ze om hulp kunnen vragen als ze er niet uitkomen. Na de Israël-manifestatie gisteravond op de Dam in Amsterdam zitten nog 13 mensen vast. Ze verstoorden de manifestatie en gebruikten geweld. Bij een pro-Palestijnse tegendemonstratie werden 45 mensen aangehouden. Die zijn inmiddels weer vrij. Ook zij demonstreerden op de Dam, maar de gemeente had ze een andere plek aangewezen. En de familie van de pas overleden acteur Kees Geel heeft aangifte gedaan van identiteitsfraude. Op internet gaat een nepartikel rond waarin zijn naam en foto worden gebruikt om mensen naar een frauduleus crypto-platform te lokken. De familie heeft ook melding gedaan bij Markt Waakhond AFM. Het weer dan, geregeld zon vandaag, maar ook stapelwolken met een noordenkans op een buitje. En het wordt 18 tot 20 graden.
25: En dan het weer op Radio Veronica. Op de A15 Ridderkerk Oostvoorne tussen Brielen en Havens 6200 en 7000. 23 minuten vertraging. De oprit is nog steeds afgesloten. Op de A16 Terbrechtseplein Ridderkerk tussen het Terbrechtseplein en de Van Brielen Noordbrug. 9 minuten vertraging op de A16 Rotterdam Breda tussen de Terbrechtseplein en Kralingen. 10 minuten vertraging. En de laatste, het is vrijdag, A20 Gouda Hoek van Holland tussen Gouwen en Moordrecht. 7 minuten vertraging.
27: Wat een weer.
28: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
29: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
28: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
30: De Beter Pikken Bunnies.
31: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.

0: deal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.

0: Something Happened on the Way to Heaven van Phil Collins. Ja, weet ik veel. Normaal gesproken hoor je de zalvende stembanden van Gerard Ekdom, maar vandaag is het even anders. Je hoort het tot 10 uur namelijk, mijn gelikte stem, of gelijkte, net hoe je het bekijkt. Een week geleden werd ik door de luisteraar gekozen om eenmalig de ochtendshow van Radio Veronica te presenteren. En daar staat hij. Dus ik sta hier, 46-jarige schilder uit Almere, ineens een programma te presenteren op de Nationale Radio. En ik ben gelukkig niet alleen, want Max is er ook gewoon bij. Morgen, Max.
1: Hey, goedemorgen, Jeroen.
0: En onze vertrouwde nieuwslezer zit er ook bij, Marijke. Goedemorgen.
2: Hallo, Jeroen.
0: En Gerard is hier ook aanwezig voor het technisch advies. Ik heb inmiddels mijn mond wel voorzien van een stukje froktape. Sorry, Gerard, maar je moet eventjes... even stil.
1: Nee, ja, dat lag nog in de bus, hè?
0: Ja, dat lag nog in de bus. Gewoon meegenomen, standaard in mijn kontzak.
1: Hey, maar je krijgt fantastische appjes binnen, hoor. Mensen vinden het hartstikke leuk. Deze Reep bijvoorbeeld, die zegt: goedemorgen Jeroen en team. Natuurlijk, wat doe je het goed. Oh. Alsof je dit al jaren 's morgens doet. Het lijkt me alleen maar gepast dat jij zijn vakantievervanger wordt.
0: Nou, lijkt me... ik had het nog even niet zonder je, Geert, dus dat wordt hem even niet. Maar Ramon, lief dat ze het zegt, deze, dankjewel.
1: Ramon vindt dat je een goede radiostem hebt. En Gerda die zegt: wat heb je een fijne stem om naar te luisteren. Wat een goed eerste uur heb je achter de rug. Je bent duidelijk aan het genieten. En wat een heerlijke muziekkeuze. Geniet er nog van de komende 3 uur. En daarover gesproken, wat gaan we doen?
0: Nou,
1: jij bent in de lead.
0: Ja, nou, Douwe Bob die komt straks een nieuwe single spelen. En hij doet de koffer van een van zijn favorieten uit de top 3000. En ik heb nog iets anders heel leuks. Oh. Wat ik eigenlijk even graag wil doen. Zoals ik al zei, een paar keer verteld, ik ben ook schilder. Eigenlijk, dat is mijn core business natuurlijk. En dat leek me leuk om mijn schilderskills naar de mensen toe te brengen.
1: Okay.
0: Ik heb eerder op mijn Instagram al een geschilderde deur verloot in ruil voor likes. Van, nou ja, als je stemt, dan trek ik je uit de hoge hoed. En dan kan je een geschilderde deur winnen. En as we speak gaat deze deur dus naar Niels de Jong.
1: Oh, Niels.
2: Niels.
0: Niels, jij krijgt een fantastisch mooi geschilderde deur waar je haar in kan kammen.
1: Kanariegeel had hij gewild, hè, geloof ik.
0: Ja, de kleur bepaal ik. Dat is wel even een... Ja, dat is... Wat zeg je?
2: Wat zeg je nou? Waar je haar in kan kammen?
0: Ja, ja. Als je een goede schilder bent, dan kan je dat zo strak doen dat je haar erin kan kammen. Echt waar.
3: Maar niet jouw haar.
1: Maar hoe doe je dat dan?
0: Mijn haar niet. Mijn haar is vrij breed in het midden.
1: Hoe kam je je haar in een deur?
0: Als je hem afgelakt hebt met een hoogglanslak, dan krijg je hem zo glad als een spiegel.
1: Oh, en dan kan je erin kijken.
2: Ja, precies. Dat de deur de kam was. Dat ik denk, wat bedoel je nou? Maar je bedoelt dat het spiegel glad wordt.
1: Hé, maar dat is hartstikke leuk dat Niels de Jong van jouw Instagram-followers een deur krijgt. Maar je staat hier nu wel te presenteren voor 45 miljoen mensen, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Nationale radio. Ga je daar ook nog wat voor doen?
0: Ja, daar heb ik ook wat over nagedacht. Ik vind het absoluut niet erg om het land in te rijden. Want ja, ik ben natuurlijk hartstikke dankbaar dat mensen op mij gestemd hebben.
1: Natuurlijk.
0: Dus dat gaan we doen. Het idee is eigenlijk simpel. In de geest van Gerard. En dan wil ik de luisteraar oproepen om hun beste schildersplaat door te sturen via de Veronica app.
1: Oh.
0: Gerard, heb jij nog voorbeelden behalve Adele met Rolling in the Deep?
3: Ik dacht aan de band Wit.
0: Oh, Wit.
3: Wit. Ja. Painted Black.
0: Ja, The Verve. Ja, niet te veel, want anders kunnen mensen niet meer... Dus kies er een, stuur via de Veronica app jouw beste schildersplaat door. Plus je woonplaats, ook niet geheel onbelangrijk. Draai bij jouw plaat. Dan kom ik bij jou langs om je deur te schilderen. En dan wordt er ook wel even gefilmd door Veronica. Super grappig. En als we dan toch lekker in de kleurenpalet zitten... Hier is Tom Brown met Funkin' for Jamaica. Hey. Hey. Dit.

0: Katy Perry, I Kissed a Girl. Ik vanmorgen ook trouwens, maar dat was mijn vrouw. Een vrouw, geen girl. Afgelopen zes minuten, konden jullie allemaal stemmen. Huishoudelijke mededeling. Daarvoor Funking for Jamaica van Tom Brown. En deze afkondiging trouwens wordt nog steeds verzorgd door de 46-jarige schilder Jeroen van den Berg, dat ben ik. En niet door Gerard Ekdom, want die heeft zijn plekje even afgestaan voor een ochtendje.
1: Ja, hij is de technicus op dit moment, hè?
0: Hij is technicus, ja. Dit is de schuiver. Ja. Hoofdschuif. Een week geleden won ik deze ochtendshow en nu staat Gerard achter de schuiftafel en ik achter de microfoon. We gaan iets leuks doen. Namelijk een schildersbeurt weggeven. Je kon dus de afgelopen 6 minuten de beste schildersplaat insturen en de beste inzending krijgt van mij een bezoekje. En dan schilder ik persoonlijk je voordeur.
1: Niet de achterdeur, hè?
0: Nee, niet de achterdeur. En ook niet de binnenkant.
1: Okay.
0: De buitenkant van de voordeur. Inclusief kozijn, daar moeten we het nog even over hebben, maar in principe alleen de voordeur. En side note, ik bepaal de kleur.
2: Okay. Maar niet de achterkant ook erbij?
0: Nee, die hoort er niet bij. Die hoort bij binnen.
2: Oh.
0: Andere soort verf, maar nou wordt het een beetje technisch.
2: Oh, is dat zo?
0: Ja.
2: Oh, dat wist ik niet.
0: Ja, bij wet verboden, maar goed. Max, wat is er allemaal binnengekomen?
1: Nou, Don McLean bijvoorbeeld met Vincent. Ik denk door Vincent van Gogh. Marco, die zegt Purple Paint.
3: Purple Paint.
1: Heel veel painted black van de Stones kwam binnen. Even kijken. Verf niet wit. Verf niet zwart.
2: Verf niet zwart-wit.
0: Ik heb nog nooit iets zwart geschilderd.
1: En deze vond ik zelf wel leuk. Painter Beense kwam nog binnen.
2: Wow. Ja, is leuk.
0: Die was origineel, zeg.
1: Maar ze hebben allemaal niet gewonnen, hè?
0: Nee. We hebben wel iemand aan de lijn. Penny uit Amsterdam. Penny, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
4: Ja, goed. Ik zit te genieten van je show, man.
0: Oh, echt? Oh, dat is superlief. Ja, ik sta hier ontzettend mijn best te doen, stemtechnisch. En gelukkig wordt er geschoven. Daar wil ik het graag bij laten.
4: Gelukkig maar.
1: Ja. En waar geniet je dan precies van, Penny?
4: Nou, dat hij het zo natuurlijk doet. Weet je, niet geforceerd. Alsof hij dit al jaren doet, zeg maar.
0: Oh, superlief, Penny.
5: Sorry nog.
4: Ja.
0: Sorry. Nee, hoor. Maar vertel, welke plaat wilde je horen?
4: Nou, ik dacht aan Color Me Bad.
0: Wow.
4: I Wanna Sex You Up.
0: Dat is wel even lekker, een goede glijer nu, hè? Voor nu even.
4: Ja.
0: Nou, dan heb ik nieuws voor je. Dan win jij bij deze door mij geschilderde voordeur.
4: Oh, fantastisch. Ja, hartstikke leuk.
0: Kleurtjes komen we nog wel uit, maar wij gaan ondertussen even luisteren naar Call Me Bad. Oeh.

0: minuten inclusief aan uitkleden. Maar I Wanna Sex You Up, Call Me Bad. Dit was de plaats van Penny en zij heeft de voordeur gewonnen. Geschilderd en wel. Dus wij daten nog eventjes, Penny en ik. En dit... Oh nee, dat moet ik... zometeen Douwe Bob hier live op de bühne. Maar eerst het nieuws met Marijke. Marijke, wat zit er allemaal in?
1: Nou, asielaanvragen gaan technisch helemaal niet goed. En hoe gevaarlijk is dubbel dippen?
2: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld. Vanaf maandag speel je bij Radio Veronica mee met... De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
3: Je wint 32.000 euro.
2: Alle info radioveronica.nl.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Hijs de zeilen! Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
3: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
4: Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
5: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Kies slim op energiekiezer.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister op de A15. Gorinchem Ridderkerk tussen Gorinchem en Sliedrecht-Oost 11 minuten. Op de A15 Ridderkerk-Oostvoorne tussen havens 5500 en 5700. Medewerderweg en havens 6200, 7000. Kaleren, wat een logica.
5: Heel specifiek.
4: 11 minuten vertraging. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Dukenburg en Malden 24 minuten vertraging.
5: Goed hoor.
4: Thanks. Marijke Keet.
5: Goedemorgen. Een aantal extreemrechtse kopstukken roept via sociale media op tot geweld. Als ze morgen in Den Haag gaan betogen, dat doen ze op Malieveld, dat meldt Vrij Nederland. Vorig jaar liep een anti-immigratiedemonstratie op het Malieveld al uit op heftige rellen. Bij een demonstratie tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. Er was een grimmige sfeer, mensen gooiden ook met vuurwerk. Sinds juni moeten asielzoekers in Nederland zelf hun aanvraag invullen op een tablet, maar dat blijkt helemaal niet goed te werken. Veel mensen snappen de vragen niet of welke hulp ze kunnen krijgen, dat weten ze ook niet, meldt onder meer Vluchtelingenwerk. En het is weer vrijdag, dus wie weet komt die bruine dampende fruitschaal nog wel ten tonele vandaag. Ben jij dan, Jeroen, een dubbeldipper?
4: Nee, absoluut niet. Wat is een dubbeldipper?
5: Nou, dat jij een bitterballetje pakt en dan zo... Ja? En dat je dan met dat stuk waar je net een hapje van genomen hebt... nog even in die saus...
4: Nog een keer.
5: Ja, is niet een dubbeldipper. Dat doe jij niet, Jeroen?
4: Nee, absoluut niet.
5: Jij dan, Max?
6: Ja, ik wel, maar ik pak dan het kontje van het bitterbal.
5: Ja,
6: dus je doet hem door de helft en dan de crust... Die doe je dan weer in de mosterd.
4: Ja, de lifehack. Ja, slim.
5: Nou, mocht je wel een dubbeldipper zijn... uit nieuw onderzoek blijkt dat je daar zoveel bacteriën mee binnenkrijgt... dat je eigenlijk nog beter je tanden kan poetsen... met de borstel van je buurman. Ja, het is echt ongelooflijk.
6: Dan kunnen we toch allemaal beter ook maar stoppen met tongzoenen, denk ik, of niet?
5: Nou, dat doe je met iemand, met één iemand. Ik bedoel, dat is misschien... Ah, daar wissel je ook ontzettend veel bacteriën mee uit. Dat klopt inderdaad. Lekker goed voor de weerstand, hè, Max? Nee, dat is het ook.
4: Nou, nee, maar dat lang niet verkouden.
5: Maar dat is toch echt anders dan met de 50 collega's... met wie je staat te borrelen op vrijdagmiddag. Ga je toch niet helemaal mee tongen?
6: Nee, maar hoe goed is dat dan wel niet voor je weerstand?
5: Zegt dat inderdaad wel. Nou, mocht je wel dunne salsa ook eten... dat doe je vaak bij die kaasdippers.
6: Dunne salsa?
5: Ja, zo'n salsa zoet, zure saus, dan is het nog erger.
6: Waarom?
5: De overdracht van de bacteriën. Ik denk dus omdat dat dus de substantie, dat meer bacteriën bevat.
6: Dat kleverige.
5: Dat kleverige en dat een beetje dunnerige. Je wordt er niet
6: drinken!
4: Ik neem nog een beschuitje.
6: Gerard is er nog. Dat kan je horen.
5: Die probeert nu met de knopjes nog wat toe te voegen.
6: Heb je er nog geen keer?
7: Meer niet.
5: Je wordt er trouwens niet per se meteen heel ziek van. De meeste mondbacteriën zijn onschuldig. Maar goed, de kans op een infectieziekte zijn wel groter. Dan nog
8: Breek me de bek niet open.
4: Gerard.
5: Geregeld zon vandaag, maar ook stapelwolken. Met in het noorden kans op een bui. En het wordt 18 tot 20 graden.
4: Lekker.

0: Oh, dat mag niet doen. Ik mag nooit meezingen, hè? Dat heb ik al gehoord. Dr. Elben, sing hallelujah. Goedemorgen. Hallo? Ja, dank je. Opletten.
1: Ja, wil de technicus wel even een beetje opletten? Ja,
0: dat is een minnetje achternaam. Minnetje achternaam, Gerard. Maar een minnetje kan altijd nog een plusje worden, hè?
2: Doe mijn best.
0: Je hoort nog steeds Jeroen van den Berg, dat ben ik. Een week geleden won ik de ochtendshow voor een dag. En ik mag hem helemaal invullen zoals ik dat zelf wil. En wat mij betreft is er één ding wat niet mag ontbreken in een leuke ochtendshow. Live muziek natuurlijk. En ik val met mijn neus in de spreekwoordelijke boter. Want voor mij staat de man die onlangs nog in het voorprogramma stond van niemand minder dan Amerikaanse country legend, Zac Brown. En gelukkig heeft hij nog tijd voor ons. Dus geef hem een groot applaus. Douwe Bob.
3: Ja, dankjewel.
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, hé man. Ik zie daar een. Je begint goed, Jeroen, want ik zie daar een fles Samari op tafel staan.
0: Ja, ja, ja, dat is, het is alcoholvrijdag, noemen ze dat hier.
3: Alcoholvrijdag?
0: Alcoholvrijdag.
3: Nou,
0: ja.
3: Dat is mijn dag.
0: Ja, dat dacht ik eigenlijk ook. Ja. Voor mij natuurlijk, maar goed. Hey, maar ik heb wat vraagjes voor je. Allereerst gefeliciteerd met je zwangerschap. Maar belangrijke vraag vanuit professioneel oogpunt. Is de babykamer al af?
3: Nee, want we weten niet wat het wordt.
0: Oh, maar dat kan gewoon een beetje neutraal, een beetje Sandy Beach 90-10 of...
3: Ja, nee, daar hou ik niet van.
0: Oh, nee?
3: Dus we moeten echt, het wordt gewoon schilderen. Op de dag.
0: Op de dag zelf. Van.
3: Ik zei, oké, nou weet ik wat het is. Wat? Ik moet naar huis.
0: Waar is Douwe? Die staat nu te witten.
3: Nou ja.
1: Maar Jeroen is schilder, hè? Ik weet niet of je dat weet, Douwe. Maar als je nog kleuradvies of...
3: Ja, roze of blauw, hè?
0: Roze of blauw. Ja, vind je dat mooi?
3: Wat?
0: Vind je het mooi roze of blauw voor je kamer?
3: Ja, ik ben wel ouderwets.
0: Ja, ja.
3: Vooral voor baby's, weet je wel. Als ze op een gegeven moment op een leeftijd komen, dan willen ze natuurlijk allemaal raceauto's en, en dat soort dingen.
0: Allemaal raceauto's.
3: Maar ik bedoel, ik ben wel van roze. Wist je dat roze vroeger een jongenskleur was?
0: Dat wist ik niet.
3: Omdat rood een mannelijke kleur was. En de roze was daar de verwaterde versie, zeg maar, van. En dat was, daarom was roze voor honderden jaren lang altijd van oudsher is dat een mannelijke kleur.
0: In de kleding, of...
3: Ja, gewoon om de mannelijkheid aan te geven.
0: Ah, ja. Heb er iemand rood aan hier? Nee. Niemand?
3: Nee, nou dan weet je genoeg.
0: Ja, dan weet ik genoeg. Ik heb groen aan, wat is dat?
3: Ja,
0: zit een beetje zin. Ja, goed.
3: Wat jij wil.
0: Maar goed, ik sta nu als schilder, wat Max net zei, sta ik jou natuurlijk te interviewen.
3: Doe het erg goed.
0: Lief, dank je. Daarvoor zei ik het niet per se. Maar ik mag dus wisselen van baan als jij van baan zou mogen wisselen.

0: snap je punt. Maar goed, je bent hier natuurlijk om je nieuwe single te spelen, No To Self. Welke notitie aan jezelf is je het meest bijgebleven?
1: Ik schreef het liedje eigenlijk omdat ik nooit notities maak. Dus dat was een beetje het ding.
2: Dit is jouw No To Self?
1: Dit is mijn No To Self.
0: Dat liedje, ah. Want waar gaat hij precies over, Douw?
1: Nou, het gaat over duidelijk maken aan mijn kids, denk ik eigenlijk, wat de belangrijke dingen in het leven zijn. En ze dat meegeven voor als ik er niet meer ben.
0: Supermooi.
1: Ja, dankjewel.
0: Mijn vader zegt altijd, als je het opschrijft, hoef je het niet te onthouden. En dan word je moe van onthouden.
1: Ja.
0: Dus alles opschrijven. Dus ik, gerelateerd met...
1: Dat is ook wel goed. Dan zou je er dus vanuit gaan dat je dus als je iets moet onthouden, dat je er moe van wordt, dat je dus de hele dag rondloopt met iets, dat moet je onthouden.
0: Nou, dit is een beetje een side-step, maar naast mijn bed ligt een pen met een bloknootje. Als ik denk van, ik moet morgen mevrouw Jansen bellen, schrijf ik Jansen, dan denk ik niet meer aan slapen, Peter.
1: Echt waar?
0: Serieus?
1: Nou ja, dat is een heel slim ding. Dat is heel gaaf. En wat mijn idee daarvan dan was, is dat je dus in plaats van opschrijft van mevrouw Jansen bellen, of de boodschappen doen, of dat, is dat je opschrijft dat je zegt dat je van je vrouw houdt. Weet je wel? Of dat soort dingen. Juist eigenlijk de hele kleine dingen die uiteindelijk het allerbelangrijkste zijn in het leven. Dat je dat opschrijft en op de koelkast. Dat beeld, dat vond ik een heel mooi vertederend beeld.
0: Ja, dat is heel mooi. Als ik vannacht wakker word, schrijf ik op, schat, ik hou van je. En dan zeg ik het ook de volgende dag.
1: Dat vind ik een hele goeie.
0: Ja. Thanks voor de tip, man. Nou goed, als je er klaar voor bent, Douwe.
1: Ja, dan ga ik heel neurotisch nu naar mijn plekje lopen, toch?
0: Moet Gerard heeft dan een schitterend mooi muziekje voor. Je hoeft niet per se tempo aan te houden, Douwe.
1: Ik heb Gerard trouwens nog nooit zo zien zweten tijdens een uitzending.
3: Echt?
1: Goed, hè?
2: Wij ook niet. Wij ook niet, hoor.
0: Even Gerard.
2: We moeten even wachten, want hij moet nog heel even naar de studio lopen.
0: Ja, is dat hier verder dan eigenlijk?
2: Dat is hier om de hoek.
0: Oh, om de hoek.
2: Maar daar loopt Douwe er nu heen en moet even inpluggen.
1: Er gebeurt iets, geloof ik, hè?
2: Er zit nu een plug in. Ja, in de gitaar bedoel ik dat, hè?
1: Ja, precies.
2: Wat is
1: de Salmari?
2: Ja, ik hoor iets passen.
1: Ribbim, ribbim, bim en klaar.
0: Ah, wat een rust.
1: Ik ben er.
0: Oké.
2: Kom nog jij maar, Jeroen.
0: Hier is Douwe Bob met No To Self live op Radio Veronica.

0: laatste noot. Wauw, wauw, wauw, wauw, wauw.
1: Dankjewel.
0: Ontzettend fijn om wakker te worden, denk ik zo. Max, hoe zijn de reacties in de app?
2: Nou, Roy de Vries die zegt, klinkt heerlijk. Dennis die zegt, prachtig liedje, Bob. Jeroen, wat een stem. Douwe, fantastisch. Ja, ik heb zelf ook nog even een appje ingestuurd. Dus deze is van Max Schuiling uit Diemen. Jezus, Douwe, wat ben jij goed. Ik word er gewoon niet goed van.
3: Nou, dankjewel, man. Ja,
2: echt heel mooi. Nou, ik zit helemaal mijn kippenvel.
3: Wat ontzettend lief.
0: Douwe, wil je nog even blijven staan, alsjeblieft? Zometeen ga je de Top 3000 Classic spelen om de laatste dag mee af te trappen.
3: Ja.
0: Zullen we nog even stilhouden welke dat is?
3: Ja.
0: Fijn, nou, dan doen wij nog even Grease.
3: Een salmari.
0: En een salmari en een bakje koffie. Of met elkaar Frankie Valli. Die zag ik van de week optreden. Dat lijkt wel een man. Maar dan doe zo pop, man. Jemig.

0: Al fijn, man. We hebben met z'n allen gedanst, hè? Dat was leuk, man.
1: Mooi, hè?
0: Ja,
1: en synchroon ook. Ja, ja, je kijkt naar Gerard, maar die is techneut, hè?
0: Ja, maar die danst wel heel... Hij danst de hele tijd.
1: Ik dans.
0: Ik dacht altijd, dans is voor mensen die geen geld hebben om aan de bar te zitten.
1: Ja, dat klopt.
2: Dat is in Gerard's geval niet het geval, denk ik.
0: Maar goed, we gaan weer verder. Frankie Valli was het
1: net. Alleen maar aan de bar.
0: Ja. Met Grease. En op de bühne staat nog steeds Douwe Bob. Hij mocht net al even onze oren kietelen met zijn nieuwe single No To Self. Ik hoor hem nog steeds. Zometeen trappen we de top 3000 af met nummer 76. Maar voordat het zover is, worden we nog één keer getrakteerd door Douwe Bob. Douwe, vertel, welke top 3000 classic ga je spelen?
3: Nummer van John Denver. Ik ben de naam kwijt.
2: En iets met Annie.
3: Nee. Ik ga niet... Ik ga een andere doen.
2: Thank God I'm a Country Boy?
3: Leaving on a Jet Plane.
1: Oh, toch?
0: Die is ook fijn.
3: Sorry,
0: zeg.
3: Ja, die is mooi. Dat is het eerste liedje dat ik ooit speelde.
0: Cool. Nou, ik ben benieuwd.
3: Dus ik hoop dat dit is de tweede keer dat ik hem doe.

0: Dat is fantastisch.
1: Graag gedaan.
2: Dankjewel.
0: Heel, heel mooi. Zometeen gaan we verder met de laatste dag van de top 3000. Geer.
3: Ja.
0: Ben jij er dan ook bij?
3: Zal ik je helpen?
0: Leuk.
3: Of help je mij?
0: We helpen elkaar.
3: Helpen elkaar.
0: Van de regen in de druk.
3: Dat is het.
0: Tot zo.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon. Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO. 18 plus, speel bewust.
9: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
10: 18.000. Godverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en

0: Jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
1: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
3: Smint. Boost yourself.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel
9: kippie.
10: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tonk Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
9: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren... dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
12: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
13: Kom maar verder.
12: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin... tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
13: Wij zijn weer klaar.
12: QuickFit en weer verder.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo. Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk... met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen... langs het kortlopend krediet.
17: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf... met de onafhankelijke financieringsgids... vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
18: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals... met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
19: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 8 uur.
22: Jeroen, waar is Jeroen nou?
23: Daar, volgens mij is hij naar de wc.
22: Hij moet jou aankondigen.
23: Doe je gemakje, komt hij er nu.
22: Nou, dan komt... zie je, je moet toch even die mensen instrueren. Jeroen, je moet wel even Marijke aankondigen.
24: Sorry, ik moet heel nodig plassen net. Ik was helemaal zenuwachtig net voor de Douwbob natuurlijk. Maar hier is het nieuws met Marijke Ketel.
23: Goedemorgen. Een aantal extreemrechtse kopstukken roept via sociale media op tot geweld. Morgen bij een betoging in Den Haag heeft Vrij Nederland uitgezocht. We willen gewapende broeders op het Malieveld zien, wordt onder meer gezegd. De politie is op de hoogte, maar er zegt nog niks over welke maatregelen gaan worden genomen. Sinds juni kunnen asielzoekers in Nederland zelf hun aanvraag invullen. Moet dan op een tablet, maar dat gaat nog niet goed. Dat zegt onder meer Vluchtelingenwerk. Mensen snappen soms de vragen niet of wat ze moeten invullen. Maar er zijn ook andere problemen. Bijvoorbeeld dat ze niet weten dat ze een afspraak met een advocaat hebben. In het midden van Nigeria zijn bijna 40 mensen om het leven gekomen die na hun aanhouding wegens illegale mijnbouw waren opgesloten in een detentiecentrum. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, maar volgens een rapport zat het centrum overvol en was de ventilatie slecht. Er zijn 3 dagen van nationale rouw daar afgekondigd. En in de Europa League heeft NEC een flinke pak slaag gekregen van Juventus. Ze verloren met 5-0. Alleen al in de eerste helft kregen de Nijmegenaren 3 tegendoelpunten te incasseren. En NEC had nog meer pech. Clement Bisschop viel na een half uur uit met een hamstringblessure. Het weer nog geregeld zon vandaag, maar ook stapelwolken met in het noorden kans op een bui. Het is hier ook helemaal nat omdat Max alles ondergeniest heeft. En het wordt 18 tot 20 graden.
0: Potverdikkie.
23: Even dweilen.
24: Dan nu het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op de A4 Antwerpen-Dinteloord tussen de Nederlandse grens en Bergen op Zoom-Zuid. 15 minuten. Op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen Kortland Aquaduct en het Terbrechtseplein. 10 minuten op de A58 Vlissingen-Bergen op Zoom tussen Markiezaat en Bergen op Zoom-Zuid. 14 minuten. En tussen op de A73 tussen Nijmegen en Maasbracht tussen Wiegen en Malden. 16 minuten.
4: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
9: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
13: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
20: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
26: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
20: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
27: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
28: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
29: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
30: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
31: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
32: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
33: Nou, succes op je eerste werkdag, schat.
34: Dank je.
33: En waar moet je eigenlijk naartoe met die ID-bus cargo?
34: Geen idee.
33: Maar je bent toch voor jezelf begonnen?
34: Ja.
33: Waarin dan?
34: Weet ik nog niet.
33: Dus je hebt zomaar een bedrijfswagen gekocht?
34: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
33: Zo.
35: De Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID-bus cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijs.
36: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.

0: Daar gaan we. De laatste uurtjes van Jeroen in de Morgen. En de laatste dag van de Top 3000. Met op nummer 76, School van Supertramp.
1: Nummer 76.

0: Mooi, hè?
1: Dit is de top 3000 op Radio Veronica.
0: DJ
1: Jeroen en Gerard.
2: Dat zijn wij.
0: Dat zijn wij. We moeten het even samen doen.
2: Ja. Nou, daar had je hem. Van het album Crime of the Century uit 1974 was dit Supertramp met School. De kop is eraf, Gerard. De laatste dag van de top 3000 is nu echt los.
0: Nou.
2: Je hoort mij nog steeds, Jeroen van den Berg en Gerard Dekdom. En Geer...
0: Ja, we gaan elkaar een beetje helpen.
2: Een beetje samen, hè?
0: Ja, we doen een beetje samen. Is wel leuk?
2: Dat is goed. Ja, is goed.
0: Want het allerbeste gaat nog komen vandaag. Het zijn de hoogst genoteerde. De laatste 75 staan op stapel.
2: Godverdikkie me. Door naar plek 75 dus. De hoogst genoteerde van deze dame. Sterker nog, dit nummer stond nog nooit in de top 3000. Omdat het nog niet zo lang bestaat.
0: Hij is dit jaar een van de grootste hits.
2: Juist. Haar carrière is zonder enige twijfel stormachtig te noemen. Want 2 jaar geleden stond ze nog niet eens op het hoofdpodium van Popfestival Down the Rabbit Hole. Nu zou het me niet verbazen als eigenhandig de Amsterdam Arena vol zou krijgen. Hier is met ongetwijfeld haar grootste hit, Olivia Dean en Man I Need.
1: Nummer 75.

0: Nummer 74 in de top 3000.
1: Fleetwood Mac and the Chain van het legendarische album Rumours natuurlijk. En Geer, net buiten uitzending had jij nog gewoon over een andere versie?
0: Ja, je moet het eigenlijk vergeten, maar er is nog een versie gemaakt ooit. Ergens zwerft er nog een versie op deze aardkloot rond. Ken je de band Evanescence nog?
1: Jazeker.
0: Bring Me to Life en zo. Die hebben speciaal voor een game, de Xbox Gears of War 5.
1: Wow.
0: Hebben ze de Chain opnieuw opgenomen. En ik hoorde dit, ik dacht ja. Maar laten we dat toch eerlijk zijn. Dat origineel was toch fantastisch.
1: Ja,
0: dat
1: is fantastisch. Niks aan het doen.
0: Dan hoef je gewoon eigenlijk helemaal niks meer aan te doen.
1: Afblijven.
0: Gewoon afblijven. Fleetwood Mac, prachtig.
1: Maar goed. Door naar plekje 73. Haal de worstenbroodjes en de flessen schrobbelen. Maar uit het vet, zelf kom ik uit Almere. Maar als ik dit nummer hoor, kan ik me prima voorstellen dat je hier als Zuiderling een kruikwarm gevoel bij krijgt. Je zou het bijna een volkslied kunnen noemen van Brabant. En ik heb het natuurlijk over Guus Meeuwis van Brabant. En is onder andere opgestemd door Maaike. Maaike, ja. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Jij komt uit Brabant dan, neem ik aan?
2: Nee, ik kom niet uit Brabant.
1: Oh nee?
0: Waar dan?
2: Nou, ik kom uit Friesland.
1: Oh, en is dat om dat speciale zinnetje in het liedje?
2: Ja, dat inderdaad het ene zinnetje in het Fries, in het liedje dat hij zingt van was men maar op Brabant zo trots als een Fries.
0: Oh, en daarom dus, is het ook in jouw bloed gaan zitten?
2: En daarom is het ook in mijn bloed
1: gaan
2: zitten, absoluut.
1: Dat mag gewoon. Dank voor het stemmen, Maaike. Geniet ervan.
2: Graag gedaan.
1: Hier is speciaal voor jou en iedereen ander die luistert. Brabant op plek 73. Goed,
3: nummer 73.

0: heel Brabant heeft genoten. En in ieder geval één iemand in Friesland. Zometeen het nieuws met Marijke Ketel. En Marijke, wat zit er allemaal in?
1: Mogelijk veel geweld morgen in Den Haag. En wie maken kans op die gouden televisiering?
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
8: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
9: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow!
9: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Toen mijn moeder overleed, vonden we een passende manier om iedereen daarover te informeren.
14: Mensenlink is de plek waar een overlijden gedeeld wordt. Vind, deel en herinner. Op jouw manier, op jouw moment.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot 808 euro inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
18: Anders ga ik je mis.
0: Het Radio Veronica verkeer door Flitsmeiter op de A1 tussen Apeldoorn en Amersfoort bij
19: Hoevelaken!
0: 11 minuten, dankjewel. Door een ongeval trouwens, niet zo leuk. Op de A4 tussen Antwerpen en Dinteloord tussen de Nederlandse grens en Hoogrijden 15 minuten. Op de A73 tussen Nijmegen en Maasbracht tussen Dunkenburg en Malden 18 minuten. Verkeer wordt daar omgeleid.
20: Het is 1 over half 9 alweer. En wie zit daar? Marijke Ketel, hè?
1: Twee keer zelfs. Goedemorgen. De politie houdt rekening met geweld als morgen in Den Haag een extreemrechtse demonstratie wordt gehouden. Kopstukken roepen volgens Vrij Nederland via de sociale media op tot gewelddadige acties. Onder meer op de A12 bij een demonstratie van Extinction Rebellion. Op de eerste dag van de parlementsverkiezingen in Rusland zijn in Moskou honderden Oekraïnse drones onderschept. Dat zegt de burgemeester. Kiev zou zeker 350 drones richting Rusland hebben gestuurd. En we weten wie kans maken op de Gouden Televisiering, de felbegeerde tv-prijzen. 3 genomineerden zijn gisteravond bekend geworden. Kansmakers zijn de Bondgenoten, kassa en woeste grond. Nou, er zijn natuurlijk nog veel meer prijzen te winnen. Zo ook voor de categorie presentator. Daarop maken kans Jan Versteeg, Thomas van Groningen en Tim Hofman. En de prijzen worden uitgereikt op 8 oktober. Het weer dan, geregeld zon vandaag, maar ook stapelwolken met een noordenkans op een buitje. En het wordt zo tussen de 18, 20 graden.
0: Lekker.
20: Wij denken 19, hè?
1: Denk ik wel.
20: Wij denken 19.
10: Jeroen en Gerard. Yes, nummer 72.

Top 3000. Let's go, Veronica. Nummer 71.

0: verloop allemaal, hè. Moet dus meer blijven, hè.
1: Water. Hydrateren heet dat.
0: Ik wil namelijk even praten over de plaat die daarvoor zat, nummer 72. Queen en George Michael, Somebody to Love. De live-uitvoering. En ik, wat schetst mijn verbazing? Opgestemd door ene Jeroen, de stem van de berg.
1: Ja, dat was ik.
0: Ja.
1: En ik zag mijn eigen telefoonnummer er ineens tussen staan. Hé, verrek, dat ben ik.
0: Jij hebt gewoon gestemd op Somebody to Love.
1: Die vind ik echt goed. Ik vind sowieso, George Michael heeft geen enkele slechte plaat gemaakt. En Queen, ja, dat is een beetje all-time favorite. Dus die twee samen, ja, daar moest ik op stemmen.
0: Er komen nog een paar Queens aan.
1: Gelukkig.
0: Ja, er komen er nog eentje vrij hoog. En eentje over een uur nog, dus dat komt helemaal goed.
1: Ik blijf luisteren.
0: Maar eerst is het tijd om zeker levend te blijven. Want er zijn een hoop overleden artiesten die ook voorbij komen in de lijst. Maar we hebben er eentje die... ja, er is nog één BG over. Dat is Barry.
1: Barry.
0: En we hebben een stemmer gevonden die erop gestemd heeft. Dat is Asmara.
2: Hoi, met Asmara. Ik heb gekozen voor de Bee Gees, omdat ik dat gewoon echt een topnummer vind. Altijd als ik op de radio kom, zet ik hem altijd net even wat harder. En als die hoge uithaal komt, zing ik hem heel vals mee. Omdat ik het gewoon heerlijk vind. Dus vandaar heb ik gekozen de Bee Gees, Stayin' Alive. Fijne dag allemaal!
3: Nummer 70.

0: wat is die?
1: Nummertje 69, lekker nummertje trouwens.
2: Zo, wat een plaat, hè.
1: Zometeen nog een uur in de morgen. En verder met de top 3000.
2: Zeker, zeker.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
4: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
7: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
12: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
13: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: boek direct een proefrit.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
6: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
7: Echt lekker.
6: Met een mooie seizoensfavoriet.
7: Gaat hard.
6: En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
5: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 9 uur.
11: Met Marijke Ketel.
12: Goedemorgen. Na 2 dagen debatteren over de Prinsjesdagplannen gaat premier Jette vandaag uitnodigingen sturen naar 7 oppositiepartijen om daarmee te praten over eventuele samenwerking met het minderheidskabinet. Hoewel veel van die partijen boos zijn omdat Jette nog niet wil kiezen tussen links of rechts, kijkt Jette zelf wel terug op geslaagde dagen.
13: Ik vond het een inhoudelijk en goed debat. Liever eindig je dan hier meteen met de meerderheid op die begroting, maar we werken gewoon de komende weken dapper door.
12: Ja, dat begint dus vandaag met een uitnodiging naar Pro, Volt, Ja 21, SGP, BBB, ChristenUnie en 50+. Ook kritiek op de Prinsjesdagplannen uit een andere hoek, want er staat een pagina grote advertentie van Joop van den Ende in de Volkskrant vanmorgen. Hij is boos dat in die troonrede geen woord staat over kunst en cultuur. Dat is geen bijzaak, zegt Van den Ende. Kunst en cultuur zijn de ziel van de samenleving. Hij zegt daarbij, Nederland is een rijk land. Laten we zorgen dat we ook rijk van geest blijven, vindt hij. En in Opheusden, Gelderland, is een protest tegen de mogelijke komst van een AZC gisteravond uit de hand gelopen. In het gemeentehuis werd erover vergaderd. En doordat de sfeer grimmig werd, moesten de raadsleden binnenblijven. Nadat de ME had ingegrepen en de rust dus weer terug was, konden ze weg. Ruim 10 relschoppers zijn aangehouden. Het weer dan, geregeld zon vandaag, maar ook stapelwolken met een noordenkans op een buitje. En het wordt zo tussen de 18 en de 20 graden.
11: Lekker, goed schilderd weer. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister op de A20 tussen Gouda en Hoek van Holland, tussen Kortland, Aquaduct en het Utrechtseplein. 7 minuten. Voorwerpjes op de weg, let op. Op de A50.
14: Wat halen,
12: ja, ja, wat halen.
11: Let op, eromheen slingeren. Op de A50 Arnhem-Oss tussen Ewijk en Maasbrug, 9 minuten. En op de A73 Nijmegen-Maasbrug tussen Dukenburg en Malden, 23 minuten. Verkeer wordt omgeleid.
15: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
17: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op 1 plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandeloporde.nl.
16: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
19: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
18: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: De Beter Pick-a-Bellies.
14: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
21: Oh. Goedemorgen allemaal.
22: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
23: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
24: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.

0: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
1: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes
0: aller tijden. Nummer 67.

0: Oh, tot de laatste noot. Hier was het kleine orkest over de muur. Harry Jekkers, lekker man. Geschreven voor de vredesdemonstratie op het Malieveld in Den Haag in 1983. Zanger Harry Jekkers had eigenlijk niet eens verwacht dat het zo'n hit zou worden. Maar we zingen hem nog steeds mee. Zo kan het leven lopen. Ja,
1: dit is de Top 3000 op Radio Veronica.
2: DJ
1: Jeroen en Gerard.
2: En daarvoor op nummer 68. Het was Coldplay. Dan kon je je klok op gelijk zetten.
0: Klaks
2: heet het nummer ook. Het was Klaks. Zo, nou, het laatste uur van Jeroen hier op de zender.
0: Goedemorgen, Jeroen van den Berg hier samen met Gerard op Radio Veronica. Mocht je het niet mee hebben gekregen, ik mocht vandaag de ochtendshow presenteren. En daar hoort de Top 3000 natuurlijk ook bij.
2: Precies. En we hebben weer, het mooie is namelijk, we hebben een muziek vandaag. Het is de laatste dag, het is dus de finale dag van de Top 3000. En ik heb een stemmer op het nu volgende chanson. Dat is Martine.
3: Ja, goedemorgen.
2: Hallo Martine, hi, goedemorgen. Martine. We moesten jou even bellen.
3: Hallo.
2: Jij bent groot Prince-fan.
3: Ja, echt wel.
2: En er is iets bijzonders aan de hand met dit liedje.
3: Nou, vertel.
2: Je hoort Prince pas als derde zingen.
3: Ja.
2: Dat
3: maar
2: er komen
3: er nog meer toch, hoop ik.
2: Ja, nee, maar je hoort eerst Lisa Coleman. Daarna hoor je de gitarist Des Dickerson. En daarna hoor je pas Prince zingen.
3: Ja.
2: Wist jij dat als fan?
0: Wist je dat?
3: Nee, dat wist ik eigenlijk niet.
2: Ja zeg. Pik je er nog wat van bij.
0: Ik heb het geleerd.
2: Want het is 10 jaar geleden dat hij stierf, 2016 alweer.
3: Ja.
2: Wat moet jij gehuild hebben? Wat heb jij gehuild?
3: Ja, ik heb echt het tranen omgelaten, ja.
2: Vreselijk, hè? Wat een jaar, 2016. Ja. Iedereen ging. George Michael ging. Morris White ging. Ja. David Bowie ging.
3: Allemaal grote artiesten, hè?
2: Allemaal grote artiesten, ja. Kondig jij de volgende maand, want hij komt uit jouw lijstje.
3: Ja, hij komt zeker uit mijn lijstje, ja. Ik heb denk wel meerdere nummers van Prince erop gezet.
2: Ja, er komt er nog één straks. Er komt nog een heel lange aan. Maar eerst deze.
3: Ja. 1999, hè. De topper. Die gaat gewoon los bij dit nummer.
2: En die staat op.
1: Nummer 66.

Dat was Guns N' Roses op nummer 65. Mijn laatste half uurtje gaat zo meteen in. Jeroen van den Berg nog steeds, u 46... Waarom moet ik iedere keer mijn leeftijd zeggen? Maar oké, 46-jarige schilder uit Almere. Ik heb al zoveel mogen doen vanochtend. En ik ben verrast met alle appjes van familie. Ik heb een schildersbeurt weggegeven. Ik heb Douwe Bob aangekondigd en een handje gegeven. En hij ruikt lekker. Maar het allerliefste serveer ik de muziek alle tijden aan jou. En dat lukt aardig met de laatste dag van de top 3000. Wat dacht je bijvoorbeeld van Simon & Garfunkel? Die zijn toch wel een beetje de vaders, de tweede stem. En dat bewijzen ze steeds meer met deze plaat. Paul Simon was op zoek naar een plaatcontract toen hij dit nummer aan Tom Wilson van Columbia Records presenteerde. En Wilson dacht dat het misschien een geschikt zou zijn voor de toevallig Nederlandse band The Pilgrims. Maar met één leadzanger. Maar Simon wilde hem laten zien hoe het met twee zangers zou klinken. The rest is history. Op plekje 64, Simon & Garfunkel met The Sound of Silence.

0: Een bekende Nederlander. Met één zin is jouw kans op heel veel geld.
1: Vanaf maandag speel je bij Radio Veronica mee met...
0: Jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica app en pak die mega jackpot.
2: Je wint 32.000 euro!
1: Alle info radioveronica.nl.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
10: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
9: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
11: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
12: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
13: Zeg het!
12: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
14: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3x€5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Verkeersinformatie met Jeroen.
16: Ja, goedemorgen door Flitsmeister sowieso. A1 Apeldoorn Amersfoort bij
17: Hoevelaken.
16: Ja, 13 minuten en let op, er liggen voorwerpjes op de weg.
15: Artikel op de weg.
16: Ja, artikel aan de kant. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland 8 minuten. En op de A50 Arnhem-Os bij de Maasbrug 15 minuten.
18: Jeroen en Gerard.
15: Dit is Veronica. U2 op
18: nummer 63.

ik heb ook gestemd op de Veronica Top 3000. Op Earth, Wind & Fire. En al in al van het album komt het nummer Fantasy. Wat is het fantaserend om te kunnen bedenken dat een paar jaar later zo'n top tracks ook nog eens weer komen van Earth and Fire, maar natuurlijk de bekendste hits van hun, zoals September. Want het is natuurlijk veel leuker om de aanloop te horen in deze plaat, hoe je eigenlijk alles in terug in de latere bekendere hits van hen. Geniet ervan bij de Veronica Top 3000, met nu dus Earth, Wind & Fire en Fantasy.

0: motherfucker. Sorry.
1: Ben ik wel.
0: Och, die hoge noten.
1: Die zal gewoon.
0: Och, over hoge noten. Je hebt de hele ochtend heb jij hoge noot.
1: Ja, ik moet heel veel drinken. Anders krijg ik een beetje smakjes.
0: Dat klopt. Maar dit was de hoge noot van Philip Bailey uiteraard. Hoog genoteerd in de top 3000. Earth, Wind and Fire op nummer 62. Fantasy, U2 daarvoor. En Sunday Bloody Sunday op 63.
1: Ja, en Peter Vreeswijk die vond het ook een fantastisch nummer net. Dit vind ik muzikaal gezien wellicht het beste liedje van Queen.
0: Dat er nu aankomt.
1: De wisselingen van sfeer in dit liedje is fenomenaal.
0: Oh ja, precies. Geer zegt, een stemlijst zonder Queen is geen stemlijst. Maar ja, het is lastig kiezen welke. Dan ga ik voor dit nu volgende meeslepende meesterwerk.
1: Ja, en Dick Beek voegt er nog aan toe, mooiste nummer van Queen. Nou, meer hoef ik niet te zeggen.
0: Nou ja, laat het maar gewoon doen. Want het is echt een epos van 6,5 minuut. Het gaat alle kanten op. Je wordt compleet door elkaar geschud. Het is innuendo.
2: Nummer 61.

0: top 3000. En ja, Jeroen, het moment is daar.
1: Ja, het is the end of time voor mij.
0: Het is ongelooflijk, maar dit heb je gewoon gered. Je hebt het gewoon gehaald.
1: Nog één plaat. Woehoe!
2: Ja, en wij hopen natuurlijk ook als redactie dat dit iets is wat jij nooit zal vergeten.
1: Never.
2: Kan ik wel een beetje van uitgaan, toch?
1: Zeker.
2: Maar om toch zeker te weten dat jij de komende tijd nog een beetje aan ons denkt, hebben we iets voor je geregeld.
1: Nee.
2: Waar ontbijt jij ook alweer mee?
1: Waar ik mee om beschuit?
2: Ja.
1: Met hagelslag.
0: Beschuit met hagelslag.
2: Ja. Yes, sir. Elke ochtend.
1: Ja, ik moet...
2: Meeste ochtenden.
1: Het is te zeggen, niet elke ochtend.
2: Oké. Okay. Nou, we hebben geregeld dat jij het komende jaar op kosten van Bolletje onbeperkt beschuit hebt.
0: Ziek beschuit eten. Komt er in onvoorlopig.
1: Dan moet dus iedere dag beschuit eten en uitdelen en heel veel gehaktballen draaien.
0: Je kunt je hele bolletje volstoppen.
1: Door de bedankbolletje. Daar ben ik heel blij mee.
0: Waanzinnig bedankt, Jeroen. Ik vond het geweldig dat je hier was. Ja, ik hoop dat je het leuk vond ook.
1: Ik vond het ontzettend leuk. En dank voor iedereen die geluisterd heeft en op mij gestemd heeft. En dank voor het team, want jullie hebben het echt heel goed geregeld. Het was echt onvergetelijk dit.
0: Nou, met alle liefde.
1: Ik kom graag hier terug. Dus mocht je een beetje snotterig zijn, Gerard, ik kan het van je overnemen.
0: Er hebben zich al 15 lokale omroepen gemeld waar je meteen kan beginnen.
1: Oh, ik ga straks even bellen. Bedankt, jongens.
0: Tof dat je er was, Jeroen. Waanzinnig applaus. En ja, zometeen is Marisa hier. Die gaat door met de top 3000. En Wish You Were Here. Draaien wij nog even weg. Pink Floyd. Ja.
3: Op nummer 60.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123 Accu.nl. 123 geregeld.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.

Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Kampioen.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Hijs de zeilen!
2: Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
3: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
4: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad, Italiaans design badkamers, gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening en doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor...
13: Great.
12: Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie.
13: Great.
12: Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
14: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
15: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
16: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
15: Ah, check.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 10 uur.
19: En het nieuws van 10 uur krijg je van Marijke Ketel. Marijke, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Straks staat voor het eerst het 15-jarige meisje voor de rechter dat verdacht wordt van moord op haar beide ouders. Die werden afgelopen juni doodgevonden in hun huis in het Groningse Meerstad. Even later werd het meisje aangehouden. Nog steeds is niet duidelijk wat er nou precies gebeurd is. Een supportersgroep van Feyenoord boycott voorlopig wedstrijden van hun club. Ze zijn boos over de manier waarop 47 stadionverboden zijn opgelegd. Ook wie daar niet bij betrokken was, wordt buitengesloten, zeggen ze. Bij de wedstrijd eind vorige maand raakten 7 fans van Cambuur gewond door vuurwerk uit het Feyenoordvak. En Joop van den Ende miste aandacht voor kunst en cultuur in de troonrede en is daar behoorlijk boos over. Staat in een grote advertentie in de Volkskrant vanmorgen. Een land leeft niet alleen van wat er wordt verdiend, maar ook wat het denkt, maakt, speelt, schrijft, zingt en verbeeldt. Laten we ook rijk van geest blijven, zegt van den Ende. Het weer nog, het is zonnig, maar er komen straks wel wat stapelwolken bij. Op de meeste plekken blijft het droog. Alleen in het noorden en noordoosten kans op een buitje. En het wordt zo tussen de 17 en de 20 graden.
19: Marijke, dankjewel.
20: Graag gedaan. En,
19: rijk van geest blijven. Hè?
20: Rijk dus van geest, dat blijven we allemaal, dat ben jij zeker.
19: Nou, dat komt bij deze lijst ook wel goed. Hè? Dus muziek, de pure rijkdom is dit. Hi Marisa, goedemorgen.
1: Hey Nick, goedemorgen. Ja, het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 9 vertragingen. Veel langer. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. Dat doe je er een kwartier extra over. En de A50 Arnhem-Os bij de Maasbrug, een vertraging van 16 minuten. Ten slotte de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel. Vrachtwagen met pech, jij ook pech, namelijk 32 minuten.
19: Ontknoping van de top 3000 bij Radio Veronica. Met parels onderweg, zometeen Agda en de Munnik. En Pearl Jam komt eraan.
13: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
17: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
21: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
17: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
22: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
23: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
24: Oké.
23: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
25: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens.
26: Nee.
27: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
25: Phew, we kunnen weer.
27: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
28: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
29: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga dan.

0: broodje? Kom langs bij Kippie voor de lekkerste broodjes.
1: Kippie.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker.

0: Jansen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.

0: uitgegeven voor deze finale dag. Dat hoor je wel, Marisa.
1: Ja, wat heb je aan? Het mocht wat kosten niet.
0: Het mocht wat kosten allemaal. Welkom bij de finale dag. Ja, echt hele mooie platen gaan we vandaag draaien. En vooral hele lange. Dus wij kunnen af en toe gewoon... Ik heb een belastingformulier erbij genomen. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Die kunnen we even rustig in gaan vullen zometeen, denk ik. Zit je te luisteren? Hoe geniet je van deze lijst? Laat het vooral weten in de app van Radio Veronica. Leuk dat wij weer een keer zitten, Marisa.
1: Ja, dat vind ik ook. Ja. Hey, en dan ook nog eens een toepasselijke plaat, want dit is eigenlijk gewoon een weerbericht, hè, deze.
0: Ja, ja. Voor de komende week misschien wel zelfs. Inderdaad. Nummer 59 is voor Akte en de Munnik en het regent zonnestralen.

0: bij Veronica. And just breathe. Nou, dat komt op vrijdag wel goed. En die verder, Marisa, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: In deze top 3000. Nou, kijk, nu komen de verhalen op de finale dag. Wat heeft hij jou overlopen versieren?
1: Die ja, verder? Ja. Versieren. Ja, ik heb zijn artist backstage bandje heb ik gekregen.
0: Oh.
1: Ja, het was op Pinkpop. Dit is echt 400 jaar geleden. Hè. Dit is echt wel een beetje oma verteld.
0: Nou, maar niet uit.
1: En nou ja, goed, ik stond daar bij de ingang. Ik moest daar werken, dus ik wachtte op mijn accreditatie. En toen kwam er een busje langs gereden, geblindeerd. En er was een man die zwaaide naar mij. Nou, dan kijk je toch even.
0: Ja.
1: En toen dacht ik nog heel naïef, wat lijkt hij op Eddie Vedder? Toen dacht ik, oh my god, het is Eddie Vedder. En toen later backstage, toen zag ik hem. Toen kwam hij naar mij toe.
0: Mm-hmm.
1: En toen maakte hij een praatje.
0: Ja?
1: Ja, dat was wel duidelijk dat hij me wel zag zitten.
0: Dat was heel duidelijk. Ja. En jij dacht toen niet bij jezelf, weet je, ik ben een van de weinige mensen die kan zeggen hoe Eddie Vedder in een hotelkamer is of zo. Weet je wel? Dat je gewoon niet toch nieuwsgierig was.
1: Ja. Nee, ja, dat was ik wel, natuurlijk. Want zij gaf me zijn backstage bandje en ik moest na de show maar even langskomen en zo. Ik heb dat toen niet gedaan, omdat Ruud de Wild zei, dat moet je niet doen. Dat doet hij met alle meisjes. Ah,

0: bij Veronica in deze top 3000.
1: Ja, het is toch eigenlijk wel een van de mooiste, meest pure liefdesverklaringen uit de popgeschiedenis deze. Je krijgt spontaan vlinders van je buik, toch? Ook al of je ze nu hebt of niet, je voelt ze extra dan. Heb jij dat ook?
0: Ja, je wordt wel een beetje melancholiek van, ja.
1: Waar dacht jij aan?
0: Zojuist?
1: Ja?
0: En of de koffie wel goed is, die ik zo meteen krijg.
1: God only knows.
0: Maar het is wel inderdaad zo'n plaat, inderdaad, het universum bepaalt.
1: Dat is wel waar.
0: Ja. En dat noemen we dan in deze God. Zo, het is pas 10:30, Marisa. We hebben echt alle lasteringen wel gehad, zo'n beetje.
1: Nu wel.
0: Laten we even naar Lisette gaan over de volgende plaat.
2: Hey Marisa en Nick, dit is Lisette. Ik heb voor de top 3000 gestemd op Impossible from Nothing But Thieves. Een heel fantastisch nummer. En zeker met dat hele grote orkest erbij. Iedere keer als ik dat nummer hoor, krijg ik weer kippenvel.
0: Ze staan op.

0: Live at Abbey Road. De orkestversie van Nothing But Thieves in deze top 3000 bij Radio Veronica. Ik vind het genieten, die lijst. Er zijn zoveel mensen die goede muzieksmaak hebben die naar Veronica luisteren. Dat is gewoon zo.
1: Dat is bijzonder. Ja, ik vind het wel fijn dat al die platen van Nothing But Thieves in deze uren zitten. Daar kan ik er lekker van genieten.
0: Ja, heb je ze allemaal gehad?
1: Ik heb ze allemaal gehad, ja.
0: Nou ja, ik miste ze eigenlijk wel s'avonds.
1: Sorry daarvoor. Ja, maar jij had insomnia.
0: Mensen strategisch stemmen volgend jaar, alstublieft. Zometeen hier Bryan Adams en ook Dire Straits komen eraan. Brothers in Arms.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
1: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
0: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Ken jij dit?

0: direct een proefrit.
1: Dit is Veronica, de top 3000. Actuele verkeersinformatie op dit moment, Marisa.
2: A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, 18 minuten. A50 Arnhem-Os bij Ewijk, daar een vertraging van 9 minuten. En tenslotte de A58 Eindhoven-Tilburg bij Best. 27 minuten door een vrachtwagen met pech. Naar verwachting duurt dit tot 12 uur. Maar jongens, wat kan het ons allemaal schelen? Want we luisteren naar de top 3000 bij Radio Veronica.
3: Hey Marisa en Nick, Giel hier. Brothers in Arms van de Dire Straits heeft voor mij een bijzondere betekenis. Als ik dit nummer hoor, dan denk ik aan mijn broertjes Daan en Frank. Wat er ook gebeurt in het leven, we blijven altijd elkaars brothers in arms. Die prachtige gitaar van Mark Knopfler maakt het helemaal af. Echt kippenvel.
1: Dit is nummer 54.

0: Veronica Top 3000.
1: Anne van der Sluis, Sneek hier. Ik heb gestemd op de Summer of 69 van Bryan Adams, omdat ik in die zomer geboren ben. En omdat het een geweldige nummer altijd en overal door de speakers schouwt.
2: De Top 3000.

0: Adams. In deze top 3000. Radio Veronica. Richting het weekend. Lekker man. Zometeen Lady Gaga met Bradley Cooper. Het fantastische Shallow komt er aan.
1: Hey Marisa en Nick.
2: Hey. Ik heb gestemd op Fool's Overture van Supertramp. Dat komt eigenlijk omdat ik hem zelfs begin dit jaar nog helemaal niet kende. Mijn vriendin die kwam ermee, die zegt het is een fantastische plaat. Ik ben hem gaan luisteren en ik was er gelijk verliefd op. En natuurlijk ook op mijn vriendin. Echt een super plaat. We hebben hem inmiddels ook op LP. Dus buiten deze top 3000 staat hij veel vaker aan. Maar super leuk dat hij in de lijst staat. En ik ga er even voor zitten. Hoor. Groetjes, Robin.
0: Hoi, nou willen we daar niet te lang doorheen gaan praten. Maar dit is een Veronica classic, hè? Dit is echt... zonder Veronica had misschien deze plaats zelfs niet bestaan in de charts dan.
3: Het is leuk, want Roger Hudson, dat is natuurlijk gewoon de voornaamste singer-songwriter binnen Supertramp. Als hij in Nederland is, dan doet hij altijd de Fool's Overture als bedankje voor het publiek dat wij dit liedje zo waarderen.
0: Prachtig, toch? Vandaag op deze positie ook. 52, Supertramp.

0: concertagenda, hè. Daar komt hij nog vandaan ook.
1: Ja.
0: Ja, de concertagenda. Supertramp, False Overture in deze top 3000 van Radio Veronica. De volgende plaats, je hebt een mooie stem daar, hè?
1: Ja, dit is zo prachtig. We kregen een app van Sanne de Bruin uit Utrecht. Ze zegt, deze stond op tijdens mijn eerste weekend weg met mijn huidige vriend. We hadden tegen iedereen gezegd dat we gewoon vrienden waren. Nou, naar die nacht was vooral dat woord niet meer van toepassing. Ach, dat is toch prachtig.
0: Mooi.
1: En deze van Lady Gaga en Bradley Cooper. Dit is Shallow. Sorry. Niet Swallow, maar Shallow.
0: Veel te veel aan de wei gezeten gisteren.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
1: Veronica. Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
2: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je al 40 jaar.
1: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.

Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.

0: Business.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdruik. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay. Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini... met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5.000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
11: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
10: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
12: 18 plus, speel bewust.
13: Ja? Echt serieus?
14: Zo.
13: Wat een geld!
15: 18.000, wat verdikken me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
17: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is geen goed landelijk overzicht van incidenten bij moskeeën... en daarom komt er een online meldpunt. Volgens de NOS kunnen moskeebesturen daar vanaf zondag... meldingen doen van bijvoorbeeld bekladdingen of bedreigingen. Bij andere meldpunten kwamen nauwelijks meldingen binnen. Contactorgaan Moslims hoopt dat het nu laagdrempeliger wordt. De fractievoorzitter van de SGP in het Gelderse Opheusden... noemt het onacceptabel dat een AZC-protest gisteravond zo uit de hand liep. Boze betogers bekogelden agenten met zwaar vuurwerk. Door de grimmige sfeer konden de raadsleden het gemeentehuis niet uit. Ik snap de zorgen onder de inwoners, maar daar kunnen we over praten, zegt de SGP'er. Justitie in Frankrijk doet onderzoek naar mogelijke seksuele intimidatie met slimme brillen. Er zijn klachten over een trend op social media... waarbij vrouwen stiekem met camerabrillen op straat worden gefilmd. Sinds de brillen van social mediabedrijf Meta er zijn... nemen ook zorgen over de privacy toe. En voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig 2 maanden geschorst voor mogelijk wangedrag. Zaterdag speelde GVVV, waar die assistenttrainer was, tegen IJsselmeervogels. En in de rust zou van Beukering een speler van de tegenpartij 7 tanden uit zijn mond hebben geslagen. GVVV ontsloeg hem daarop. Het Veronica Weer van Weer Online. Zonnige periode, steeds meer stapelwolken. Vooral in het noorden kan hieruit een bui vallen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen meer bewolking, wel iets warmer.
0: Dankjewel, Ronald. Dit is de top 3000 bij Radio Veronica. Vandaag de ontknoping. En om 10 over 5 vanmiddag gaan we de eerste keer de fluisteraar laten horen.
9: Oh, ja. Mensen vragen mij dan vaak in het dorp waar ik woon. Oh, ja. Wie is het? Maar wij weten het ook niet. Hè. Dus wij gaan hem ook zo meteen voor het eerst, strakjes voor het eerst horen. Ik ben heel benieuwd. Ik ben er nooit zo goed in.
0: Wij mogen ook absoluut niet speculeren, want er wordt het alleen maar rommeliger van.
9: Dat staat dan heel groot met hoofdletters in de app. Niet speculeren, niet in de uitzending.
0: 10 over 5, ga je hem horen. Eerst Veronica Verkeer, waar staat het vast, Marisa?
9: De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. Dat doe je er 12 minuten langer over. En de A50 Arnhem-Os bij de Maasbrug. Een vertraging van een kwartier.
0: Johnny Cash. Oh, je was nog niet klaar.
9: Nee, ja, er zijn er 18, maar als jij naar Johnny Cash.
0: alle 18 de tijd. Ja.
9: We hebben wel tijd, toch? Nee, ik doe er nog eentje. Ja. Ik doe gewoon de 3 langste. Dan heb ik het nog steeds over files. De A58 Eindhoven-Tilburg bij Best, 36 minuten.
0: Johnny Cash, daar had ik het over. Die komt eraan zometeen met Hurt. En Angels van Robbie Williams, zometeen op 50.
14: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
20: De kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
21: Kippie.
22: Wat weet jij van de jaren 70? Test jezelf met een muzikale reis van 500 vragen. Het Top 40 Quizboek. De jaren 70. Nu overal verkrijgbaar.
23: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch.

0: Meneer?
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Weekend deal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
4: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
5: Toen mijn moeder overleed, vonden we een passende manier om iedereen daarover te informeren.
6: Mensenlink is de plek waar een overlijden gedeeld wordt. Vind, deel en herinner. Op jouw manier, op jouw moment.
7: De Beter Pick-a-Bully's.
8: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: Radio Veronica. De top 3000.
1: Dit is Veronica.
2: Ja, daar is die Robbie Williams met zijn nicotine-tabletten.

0: top 3000
1: op Radio Veronica.
2: DJ! Wacht even. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar.
0: Dit is de top 3000
1: op Radio Veronica.
3: DJ!
0: Marisa en Niek.
4: Ja!
5: Ja! Wauw. Ja, heb jij dat ook bij dat liedje Hurt van Johnny Cash? Bij mij snijdt hij echt altijd door merg en been. Ik denk altijd rauwer en intenser dan dit gaat muziek gewoon simpelweg niet worden.
2: Nee, dat is wel... Je weet precies nog waar een wondje zit, hoor.
5: Ja, precies, ja, één wondje. Het is gewoon een man die terugkijkt op een leven vol littekens. En ja, die pijn die voel je als je dit hoort. Ja.
2: Sella die stuurt Love Johnny Cash. En dit nummer echt tears in my eyes. Ook Jarina Walter die zegt Love This. Ja, prachtplaat. Over gesproken, hij wordt vaak aangevraagd. Ik weet dat Stenders er ontzettend fan van is. En ook de luisteraars van Veronica daardoor. Zometeen gaan we Michael Kiwanuka draaien.
5: Oh, in de extended album version.
2: In de extended version. Dus dat betekent zometeen 10 minuten Cold Little Heart.
5: Hey, zullen we gaan twisteren, Nico, ondertussen?
2: Ja. Twisteren ook. Ja, ik doe dat meestal zonder kleren, maar...
3: Nee.
2: We hebben ook Frank van het Hof voor, dus die kan je beter aan hem vragen.

0: Radio Veronica Top 3000.
1: Hey, topduo Marisa en Niek. Ik heb gestemd op Michael Kiwanuka's Cold Little Heart. De albumversie van deze plaat is geweldig. De eerste 5 minuten instrumentaal, het klinkt zo waanzinnig goed. Het snijdt door je ziel. En als na 5 minuten Michael Kiwanuka ook nog eens gaat zingen, dat maakt het plaatje echt compleet. Voor mij is dit de Bohemian Rhapsody van de laatste 10 jaar. Echt een geweldige plaat en mijn keuze voor Veronica's Top 3000.
2: Ugh.

0: Kiva Luka. Cold Little Heart bij Radio Veronica.
1: De top 3000.
2: Ja, op nummer 47, Dennis Syliakus die zegt... beste nummer van de afgelopen 20 jaar. Misschien wel een van de beste nummers ooit gemaakt. Dan wel de albumversie. Nou, dat hebben we gedaan en dat hebben we geweten, toch? En ja. Finn Hiemstra nog, beste nummer ooit gemaakt. Zonder deze plaat was muziek voor mij nooit zo bijzonder en belangrijk geweest. Mooi dat muziek dat kan doen voor mensen.
0: Zeker, zeker. Hier bijvoorbeeld ook, net een cortisonespuit in de schouder gehad. Ik weet niet of het de tintelingen zijn die daardoor komen... of door deze briljante plaat Cold Little Heart.
2: Ik denk gewoon door de... Nee, ik weet het niet.
0: Ik denk toch door de cortisone, jongen. Ja. Geef mij ook een beetje, alsjeblieft. Dit is Veronica, de top 3000. Vanmiddag om 5:10 gaan we de fluisteraar... voor de allereerste keer laten horen.
2: Ja.
0: Oh, je begint ook meteen te fluisteren.
2: Maandag beginnen we met 5000 euro.
1: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld. Vanaf maandag speel je bij Radio Veronica mee met... De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica app. En pak die mega jackpot.
3: Je wint 32.000 euro.
4: Alle info radioveronica.nl.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
8: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
2: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
3: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
4: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
6: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
7: I am Iron Man.
6: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Veronica, actuele verkeersinfo krijg je van Marisa. Goedemorgen, wat staat het vast?
11: Het staat vast op de A12 onder andere. Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, inmiddels een vertraging van 20 minuten. En de A50 Arnhem-Os bij de Maasbrug, 21. Ten slotte de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel. Auto met pech, jij pech, 25 minuten.
12: Marisa

0: gaan voor de volgende even naar Bernadette.
1: Hey Marissa en Nick, Bernadette hier. In mijn top 3000 stemlijst heb ik Yellow van Coldplay gezet. Ik krijg altijd kippenvel als ik dit nummer hoor en kan er helemaal in opgaan. Wat mij betreft een van de beste nummers die ze gemaakt hebben.

0: Ja, die is yellow inderdaad, Mark. Die banaan. Op een liep je met de banaan door de studio. Prachtig. Wat een goede plaat, zeg. Yellow, daar is veel op gestemd. Coldplay in deze top 3000 bij Radio Veronica. En ja, we hebben best wel wat soft tracks gehad. Maar nu gaan we toch wel eentje draaien.
1: Ja, ik wil je het eigenlijk de hele tijd al zeggen. Maar fuck you, I won't do what you tell me.
0: Nee, daar hou ik ook van. Een beetje assertiviteit kan geen kwaad. Maar Jeroen van Dijk zegt hier bijvoorbeeld. Deze draaide ik keihard in mijn eerste auto. Het was een Peugeot 205. En die begon bij 120 te trillen, alsof hij zelf ook tegen het systeem protesteerde. Raampjes open, volume uit. En dan inderdaad schreeuw wat jij net ook zei. Fuck you. I don't do what you tell me. En dan voel je jezelf in een Peugeot 205 de gevaarlijkste man van Nederland.
1: Verstand op nul.

0: stel, ik was bijvoorbeeld bij dat auto-ongeluk, Marisa, wel kassieweilen gegaan. Zou dan de HR-afdeling ook komen naar de begrafenis?
1: Nee, dat denk ik niet. Nee, sorry, okay, ik ga heel eerlijk tegen je zijn.
0: Oeh, dit is even bijkomen. Wat is een lekkere plaat dit, hè? Dit is echt, alles kan eruit.
1: Ja, ik zei tegen jou, we gaan slopen. Ik bedoelde dat wel figuurlijk, hoor. Dat, ik weet niet. Vind ik niet heel leuk, geloof
0: ik. Ja, ik heb je dat gesloopt ook. Eens even kijken wat hier allemaal binnenkomt.
2: Hallo. Hey, Maurice en Nick. Ja. En Carina. Ik heb gestemd op Careless Whisper van George Michael. Ja. Als ik dit nummer hoor, ben ik weer even 15 jaar en is het klasavond. Scharrebakken met de leukste jongen uit de klas. Hoe zou het eigenlijk met hem zijn?
0: Nou, best wel goed eigenlijk.

0: finale dag van de top 3000. En deze man, toch ook wel een flinke leverancier van deze lijst. George Michael en de Careless Whisper staat op 43. En vanavond, ja, tegen een uurtje of 6 gaan wij horen wat er op nummer de uno staat. Spannend, hè? Ik vind het heel spannend.
1: Dat is wel bekend, toch al? Of,
0: Ja, natuurlijk is dat bekend.
1: Maar je vindt het toch spannend?
0: Nou ja, ik wil dat niet voor de mensen die zeg maar, de lijst online niet hebben gelezen.
1: Dus een
0: niet
1: voetbalwedstrijd.
0: Ja, niet het feestje verpesten.
1: Nee, dat, precies. Nou, daar houden we onze mond nog even over dicht. Gewoon lekker blijven luisteren.
0: Zo is het. Ja, zometeen gaan wij onder andere nog ILO.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
1: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak. Of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
13: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
14: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
15: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
16: Ja.
15: En nu?
16: Domeinnamen kopen.
15: Voor je bedrijf?
16: Ja.
15: Welk bedrijf?
16: Ja, dat weet ik nog niet.
15: Welke domeinen dan?
16: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
15: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
16: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
17: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
18: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
19: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
18: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig.
20: Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van ethos.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
22: Anders ga je mis.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 12 uur.
25: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is nog niet met zekerheid te zeggen waardoor de Rotterdammer Alfredo Golu tijdens een arrestatie is overleden. Het onderzoek loopt nog, zegt het OM. Golu werd volgens de politie aan de kant gezet omdat hij op zijn fatbike te hard reed. Tijdens de aanhouding werd hij niet lekker en even later stierf hij. De KLM vindt het nog te vroeg om het beleid rondom powerbanks aan boord aan te scherpen. Er wordt eerst onderzoek gedaan, zegt de maatschappij. Gisteren vloog een powerbank in brand aan boord van een vlucht van Amsterdam naar Curaçao en daardoor moest het toestel terugkeren. Het cabinepersoneel bluste de brand. Een huis in Overasselt, waar de familie van drugscrimineel Jan G. zou wonen, blijft 2 weken langer gesloten. Volgens de burgemeester om de rust in de wijk te laten terugkeren. Het huis zou, net als het huis van Jan G., doelwit zijn. Dat werd op 1 september overvallen door ruim 30 mannen. De beveiliger werd doodgeschoten. En de benzineprijs blijft records breken. De adviesprijs voor een liter €95 is opgelopen naar ruim €2,72, zegt United Consumers. Prijsvergelijken loont nu meer dan ooit, zegt een regionale prijsvergelijker. Want soms kan je terecht voor €2,28. En in Duitsland tanken loont niet meer altijd de moeite, zegt RTV Oost. Het Veronica Weer van Weer Online. Zonnige periode en steeds meer stapelwolken. Vooral in het noorden kan hieruit een bui vallen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen meer bewolking, wel iets warmer.
26: Hij zegt, ja, sorry Ronald, je zegt het een beetje alsof het een straf is. Maar ja, ja. Wel wat warmer.
27: Wel wat warmer, hè.
26: Volgens mij vinden we dat wel fijn. Lekker nog even barbecuen. Dankjewel Ronald. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 20 vertragingen op dit moment. Dit zijn de langste 3. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven. Bij de hoogte doe je er 26 minuten langer over. En de A15 Gorkum-Ridderkerk bij Gorkum. Auto met pech, jij ook pech, namelijk 26 minuten. En tenslotte de A58 Eindhoven-Tilburg bij Best. 36 minuten pech door een auto met vertraging.
27: Zo meteen M&M hier, Lose Yourself in de top 3000. En John Lennon hoor je ook zo.
28: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
29: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
30: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
31: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
32: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
31: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
33: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
34: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
33: Ja, werkt wel.
34: Social Deal, deals die je niet mag missen.
35: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
34: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
36: De kippiepan. Woordenvol kippenhapjes. Klaar binnen 30 minuten.

0: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
0: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
0: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
2: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.

0: heb jij
1: dit, dit was ook weer een weerbericht, geloof ik.
2: Ja, dit was ook gewoon weer een weerbericht. Maar blauwe lucht in Amsterdam. Tenminste, dat is wat wij hier zien. Heeft ILO dat gedaan? Denk
1: ik
2: wel.
1: Ik denk het ook.
2: Dit is de top 3000. Welkom.
3: Dit is de top 3000.
4: Op Radio Veronica.
3: DJ Marisa en Nick.
2: Ja. Vandaag al compleet nieuwe duo's hier op de radio, hoor. Dit is ongelooflijk. Straks Tennis en Ekdom. Straks allemaal Wout en Frank.
1: Dat is, volgens mij zijn wij het enige nieuwe duo, als ik dit zo hoor.
2: Okay. Nou ja, goed. Dus, ik vind het leuk in ieder geval dat het zo ontstaan is. En veel mensen die zeggen, nee, jullie zijn een leuk stel.
1: Ja. Ja, mensen vinden wel meer. Nee, ik vind het ook heel leuk met jou, Miek. Ik vind het heel leuk met jou. Je hebt me net geslagen met een plant. Er zijn beelden van, die kan je nu zien op de socials bij Radio Veronica.
2: Dankjewel voor alle stemmen. Vanavond rond een uurtje of zes weten we wat er op nummer 1 staat in deze top 3000. En ik ga nu een plaat draaien. Ik weet niet, jij was weer flink aan het sporten ook, Maries, of niet?
1: Je kent mij. Sporty Spice natuurlijk.
2: Sporty Spice. Maar dit is er wel eentje die je ook echt kracht geeft als je... Ja, even wat. Als je over je grenzen heen moet op een positieve manier dan.
1: Ja, dat zeg je heel mooi. Ja. Het is eigenlijk gewoon. Het is een soort van soundtrack voor iedereen die alles op het spel durft te zetten. Gewoon één kans, één moment. Jezelf verliezen.
2: Deze draaide ik vlak voor mijn sollicitatie voor een baan waarvan ik dacht, hier ben ik eigenlijk helemaal niet goed genoeg voor. Vol open op de parkeerplaats, daarna naar binnen. Ik heb de baan gekregen.
1: Wow,
2: en sindsdien is Lose Yourself mijn muzikale schop onder de reet.
5: Look, if you had one shot, one opportunity.

0: Hey Marissa en ik, ik ben Abraham en ik heb gestemd op Imagine van John Lennon. Ooit ontdekt in een hitlijst en al jaren mijn favoriete liedje alle tijden. Vanwege de indrukwekkende en idealistische tekst, de melodie van het liedje en uiteraard de stem van John Lennon. Groetjes!
1: Nummer 40.

0: Imagine, John Lennon in deze top 3000 van Radio Veronica. En daarmee trappen we de top 40 af van deze finale dag van de top 3000.
1: Ah, dat is wel even een plechtig momentje.
0: Plechtig is dat, hè? We hebben Wouter in de app, die heeft wat ingesproken.
2: Hey Marissa, Aniek, Wouter hier. Tuurlijk heb ik gestemd op de top 3000 van Radio Veronica. En bij mij staat stevast bovenaan, altijd op nummer 1. Een nummer wat ik vanaf dat het in de top 10, nou ja, top 40 kwam. Ja, bovenaan sta ik, was 5 jaar. En ik heb er altijd van gehouden. Hier is AC/DC met Thunderstruck.
0: Ja hoor, inderdaad in die top 40 van deze top 3000. Standje buren, Dizzy. Dit is Thunderstruck in de top 3000.

0: van deze in ontzettende ik rem voor niemand plaat.
1: Het is, ik krijg hier, dit is echt een whiplash aan emoties vandaag, hè?
0: Wat bedoel je? In de gewoon wat wij hier beleven qua muziek?
1: Qua muziek, weet je. Het ene moment is echt een supergevoelige ballad. En dan wordt er ineens weer gewoon keihard geramd door AC/DC in dit geval. En nu gaan we terug naar misschien wel een van de meest gevoelige liedjes ooit gemaakt.
0: Ja. Dus wat jij zegt eigenlijk, deze lijst doet me een beetje denken aan een bipolaire ex.
1: Ja.
0: Ja, maar dat geeft niet. Het voelt vertrouwd, hè?
1: Fijn dat ik er met jou over kan praten.
0: Ja, dat mag altijd. Er is veel gestemd op deze plaat. Tranen kan ik niet voor jou laten. Dat heb ik namelijk al in mijn vorige relatie gedaan. Daar gaat deze plaat over. Tom O'Dell en het prachtige Another Love.

0: Veronica, goedemorgen. Dit is de Klop die Druiven.
1: Goedemiddag, hè, middels.
0: Is het middag?
1: Ja,
0: oh, jezus. Ja, ik zit normaal gesproken in de avond. Ik heb echt geen idee. De zon schijnt. Ik raak helemaal in de war. Mooie lijst, hè, is dit jaar, vind ik.
1: Het is genieten.
0: Ja, de top 3000 die is na te lezen op radioveronica.nl. Dan kan je de lijst volgen. Zometeen, ja, bij sommige voetbalclubs gaat er toch het hart wat sneller kloppen zometeen op 37. En Radiohead komt er ook aan met Creep zometeen.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2 jaar.

0: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk Allesreinigers en Schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: De Beter Pick-a-Bellies.
6: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Het is 3 minuten over 12:30. Radio Veronica met de top 3000. We gaan zo meteen verder met Tina Turner. Na 22 vertragingen, waarvan ik er maar 3 ga vertellen. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord bij Kelp en Oler. Vrachtwagen met pech, 28 minuten extra. En de A15 Nijmegen-Ridderkerk bij Leerdam. Dat doe je er 34 minuten langer over. Ten slotte A27 Utrecht-Gorkum bij Everdingen. Ongeval gebeurt, 34 minuten.
8: Wat leuk. Hey Siets, jij bent ook binnen. Gezellig, man.
9: Hi Nick, Marisa.
8: Hi.
10: You're the best, hè.
8: Oh, bedankt.
11: Marisa en Nick. Dit is Veronica.
8: Ja, toch, ja, je moet, ja, wij moeten toch neutraal blijven daarin, hè? Over wie we dan de

0: I don't belong here. I don't belong. Ik hoor hier eigenlijk helemaal niet te zijn.
1: Nee,
0: maar alleen jij op vrijdag altijd natuurlijk. Ja.
1: Maar kom nog eens langs, Niek.
0: Ja, nou, ik zit eraan te denken. Moeten we dit niet vaker gaan doen? Gewoon de vrijdagmiddageditie. Heb ik op vrijdag tenminste ook een leven. Dus dat is wel leuk, toch? Nou.
1: Misschien moeten we het eerst even met de leiding overleggen voordat we het, het opzenden knallen meteen.
0: Leidinggevende functie, even iemand zoeken die dat...
1: Van de RJ.
0: Alright, nou, zo meteen hier. Als het goed is, komt Stenders en Ekdom, hè? Maar komt dan echt Ekdom of komt Jeroen de Luisteraar nog even 2 uur zitten? Of is die alweer naar huis?
1: We durven er allemaal geen antwoord op te geven.
0: Nou, het mooie is, dan kan je dan nog 13 minuten over nadenken of dat, of dat echt zo is. Want we gaan nu toch een parel draaien, dames en heren. Dit is nummer 35. En dit zijn de parts 1 tot 5 in één plaat gestopt.
1: Oh, part 1, 2, 3, 4 en 5. Ja. Dat staat echt in ons systeem ook zo.
0: Ja, serieus. Ze zitten er allemaal in. Shine on you, Crazy Diamond. Marisa, dankjewel. Was lekker gezellig weer.
1: Dankjewel, Niek.
0: Ik zie jou over een maand of 3 weer, denk ik.
1: Dat denk ik ook.
0: Ik heb plezier met Stenders en Ekdom. En deze fantastische lijst die jij hebt samengesteld. De Radio Veronica Top 3000.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon. Veronica.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja. Echt serieus?
9: Wat een geld.
10: 15.000. Potverdikke me.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Anders schrijf je mis.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedrag wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
14: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
15: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
16: Citytrippen?
17: Draken temmen in het Verre Oosten?
18: Of nee, juichen voor Oranje?
15: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
19: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
20: Van het bos tot in de tuin.
19: Zagen.
20: Snoeien.
19: Blazen.
20: Maaien.
19: Meer maaien.
20: En nog meer maaien.
19: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
20: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
19: Stiel. Sterk werk.
21: Autotaalglas zit echt overal.
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
24: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
25: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
26: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 1 uur.
12: Zoskan. Goedemiddag. Het meisje van 15 dat in juni haar ouders zou hebben vermoord in het Groningse Meerstad heeft volgens justitie geen hulp van anderen gehad. Ook zou ze niet online zijn beïnvloed in groepen die vooral kwetsbare jongeren aanzetten tot geweld. Vandaag was het eerste deel van de rechtszaak waarin de rechter besloot dat het meisje voorlopig vast blijft zitten. Bij het anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland zijn gisteravond 14 mannen aangehouden. Bijna allemaal uit de gemeente Neder-Betuwe zelf is nu bekend. Volgens de spreidingswet moet die gemeente ruim 130 asielzoekers opvangen. En daar werd gisteravond over vergaderd. Buiten het gemeentehuis werd met vuurwerk gegooid. Er is flinke schade aan het gebouw. En topscorer Memphis Depay is niet geselecteerd door de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, Xabi Hernandez. Op de lijst van 26 spelers voor de Nations League-wedstrijden van de komende weken ontbreken ook Wout Weghorst en Guus Til, die wel meegingen naar het WK. Virgil van Dijk is er wel bij en Joey Veerman keert terug in de selectie. Nieuwe namen zijn PSV'er Ruben van Bommel en Givay Zegiel van Feyenoord. Het weer dan af en toe zon, in het noorden nog kans op een bui. Het is rond de 18 graden. Morgen bewolkt, soms lichte regen. 19 tot 22 graden wordt het dan. Situatie op de weg met veel files van rond de 5 minuten, maar ook een paar uitschieters. In totaal zijn het er al bijna 50. Dit zijn de meest opvallende. A2 Utrecht Den Bosch voor knooppunt Empel 37 minuten. Dan de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar kom je in 26 minuten, omdat er wordt gecontroleerd door de Duitse politie. Dan een vrachtwagen met pech met een flinke file op de A15. Als gevolg van Nijmegen richting Rotterdam doe je er voor Hardingsveld-Giessendam 40 minuten langer over. En op de A27 tot slot Utrecht-Gorkum voor Lexmond 25 minuten.
16: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
27: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
28: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
29: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
30: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
28: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
31: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
32: Oh. Goedemorgen allemaal.
33: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
31: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.

0: ook direct een proefrit.
1: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
2: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.

0: Discjockeys houden van dit nummer, want ze konden altijd even naar het toilet tijdens de bruiloft. Als Meatloaf kwam en Paradise met een dashboard live.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Gerard en Rob.
0: Ja, Rob is onderweg. Het is mooi, want Meatloaf heeft ooit voor mij wat ingesproken.
3: Dus. Hi, this is Meatloaf. And this is Gerard.
0: Ja.
3: At Dom. What is he gonna do?
0: No.
3: He's gonna have the best radio show in the world, dude.
0: Nou, in ieder geval de beste muziek aller tijden. Dat is duidelijk. Paradise met een dashboard light op nummer 34. Met in de videoclip Carla DeVito. Maar het was gewoon Alan Foley die het ding had gezongen. En zou zelf ook nog een behoorlijke carrière hebben. What's the matter, baby? Komen wij niet meer tegen. Zeker niet. Het is van 6 uur de finale van de top 3000. En het is aanbeland bij de dame die al 15 jaar niet meer onder ons is. En het album waar het op staat is opnieuw uitgekomen natuurlijk. Want we gaan die dingen. Er komt er weer een special edition. Dan moeten alle fans en fansters hem weer opnieuw kopen. Ik heb het over het album Back to Black. En daar heeft Melissa op gestemd onder andere.
4: Hey Rob en Gerard. Hey. Melissa hier. Ik heb gestemd op Back to Black van Amy Winehouse. Sommige nummers mogen natuurlijk niet ontbreken in de top 3000. En deze is daar wat mij betreft één van. En ze heeft natuurlijk ook echt een fantastische stem.
0: Een ongelofelijke stem. En een hoop stemmen gingen daarnaar uit. Daarom staat ze op
1: nummer 33.

0: schijfje.
1: Waar ben je nou toch?
0: Kom terug.
1: Kom toch terug, ja. Geen probleem, het was Back to Black nummer 33 en hij is binnengekomen. Rob Stenders.
0: Met een stip.
1: Ja, niet alleen met een stip. Ook met een zwaarlicht, met een ander verhaal.
0: Ja. Back to Black van Amy Winehouse. Wij willen dat ze terugkomt. Hebben we dat in de... Nee, dat hebben wij. Dat kunnen wij niet controleren. Dat gaat niet.
1: Er zijn ook een hoop dames die proberen toch een beetje in haar stijl te hebben. Het is nooit van het niveau van Amy, hè?
0: Nee. Nee, zelden. Nee, we missen er. Zoals we heel veel mensen missen. Jouw vriend Meat Loaf ook.
1: Die missen we ook.
0: En ik moet altijd weer denken aan het moment dat jij met hem op het podium stond.
1: Ik heb ooit opgetreden met Meat Loaf. Ja, dat is een bijzonder verhaal.
0: Ja.
1: Hij was in de studio, hij nam de show over.
0: Ja.
1: En ik beloofde hem, want ik heb namelijk een cd van hem. Ooit opgenomen bij Motown. Hij heeft ooit een plaat opgenomen bij Motown. Stoney and Meatloaf heette dat album. Ja. En hij zei, I haven't got that. Can you bring it to me?
0: Ja.
1: En toen was het concert en toen bracht ik hem op illegale kopie.
0: Ja. Hebben we er tijd voor eigenlijk? Om een klein stukje Stoney te draaien, want dat is best wel leuk. Hè? Meatloaf gewoon bij Motown.
1: Nee, daar hebben we absoluut geen tijd voor. Nee, we hebben een gigantisch probleem namelijk. We moeten het halen. Ja. Dat redden we wel.
0: Ja.
1: Maar hoe dan ook, uiteindelijk, hij zegt... We're gonna do a song on stage. Ja. Toen kwam ik op de bühne en hebben we samen Johnny B. Goode gezongen.
0: Fantastisch.
1: Ongelooflijk.
0: Wie kan dat nou zeggen?
1: Nou, ik in ieder geval.
0: Jij.
1: Ja. Ongelooflijk. Ja. En dan nu. Hier heb ik nooit mee op de bühne gestaan. Jij denk ik ook niet.
0: Nee, met Dire Straits heb ik ook nooit op de bühne gestaan. Nee,
1: hè? Maar je hebt wel ooit een keer een prijsvraag gewonnen met Dire Straits.
0: Nee, verloren.
1: Oh, verloren. Ja. Oh, ik dacht je had gewonnen.
0: Nee, er moest een slogan komen inderdaad. Kwaliteit als steeds vindt u ook op Dire Straits. En uiteraard kon er over de uitslag niet gecommuniceerd worden. Ik heb geen prijzen gewonnen.
1: Ook niet het album?
0: Ook niet.
1: Nee. Troostprij?
0: Ook niet. Ik had niks.
1: Gelukkig hebben we dan deze nog. Dire Straits en Celtics of Swing. En die staat op...
2: Nummer 32.

0: Thank you. Now it's time to go home.
1: Zit niet in deze versie, want er is natuurlijk een oorspronkelijke singleversie uit 1978. Nederland was er vroeg bij. En die versie die hebben we nu niet gedraaid. We hebben nu de originele versie gedraaid van het album.
2: Deze staat op alle albums, alle best-ofs, alle greatest hits eigenlijk overal op. Ja. Die single is eigenlijk nergens te vinden.
1: Ja, maar Mark Reeman heeft ooit een linkje beschikbaar. Mark, doe ja. Ben je erbij? Ja,
2: we hebben hem hier.
1: Ja. Ja. Mark, op welk linkje kunnen mensen de originele 1978 singleversie downloaden van Sultans of Swing? Volstrekt illegaal. Dus voor eigen verantwoordelijkheid, dat zeg ik ook tegen mezelf.
3: robstenders.nl/sultans.waf.
1: Ja.
2: Nou, daar heb je hem gewoon. En ik heb een klein stukje, ik heb hem even snel gedownload net.
1: Ja. Hij is iets sneller.
2: Hij is sneller.
1: Gitaar solo aan het einde, een tikkie korter, hoor ik altijd. En
0: the night, thank you, now it's time to go home.
2: Ja. En andere drums ook, het is een compleet andere take. Ja. Ja, heel goed, hebben we in ieder geval, zijn we compleet. En dan is het tijd voor de klapper van de week.
1: Ja.
2: Want ja, dit staat niet zomaar ineens zo belachelijk hoog. We zijn ook haar kwijtgeraakt.
1: Ja, en dit nummer werd nooit een hit in Nederland. Behalve de afgelopen weken.
2: En die is een beetje ook ineens terug in de lijst. Want ze heeft niet meer. Maar gelukkig vereeuwigd in de top 3000.
1: Dolly Parton.
2: Jolene op nummer 31. Jolene.

0: In vele lijstjes, zij ging helaas hemelen tijdens de stemperiode. Dus dit is de reden om die zo hoog is geëindigd, deze Jolene tot nummer 31. Ja.
1: Soms is het wel zo dat je denkt, waarom moet iemand doodgaan om zo gewaardeerd te worden?
0: Stom eigenlijk.
1: Ja, bij Dolly heb ik dat ook wel een beetje.
0: Ja.
1: Jolene had natuurlijk altijd al een hit moeten worden en is pas de afgelopen 4 weken in de top 40 terechtgekomen.
0: Alsnog de credit die zij zou moeten krijgen.
1: Zo is het.
0: Geldt trouwens ook voor Siet, die krijgt ook de credit die hij verdient. Van zometeen het nieuws, maar eerst nog even de reclame minuut.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
0: Zo, 2:30. Het is allerlaatste nieuws. En hier is de legende zelf, Steve Roskamp.
6: Goedemiddag. Voor de moord op haar ouders blijft een 15-jarig meisje uit het Groningse Meerstad langer vastzitten, heeft de rechter besloten. Justitie denkt niet dat ze hulp heeft gehad van anderen. De doodsoorzaak van de man die na zijn arrestatie in Rotterdam overleed staat nog niet vast. Hij werd achtervolgd toen hij te hard reed op een fatbike en er vandoor ging. En daarna werd hij tegen de grond gedrukt. En Joey Veerman keert terug bij het Nederlands elftal. Ronald Koeman selecteerde hem niet meer, de nieuwe bondscoach Xabi wel. Niet bij de selectie voor de Nations League-wedstrijden zitten Memphis Depay en Wout Weghorst.
0: Kijk aan. En ik hoorde je net al zeggen dat het gezellig druk gaat worden. Dus het is weer vrijdagmiddag. Het weekend staat voor de deur. En waar heb je ze nou toch weer neergezet?
6: De meeste vertraging op de wegen van Utrecht naar het zuiden. In totaal bijna 40 meldingen nu. Dit zijn de meest opvallende. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel ruim een half uur extra. A15 Nijmegen richting Rotterdam voor Hardingsveld-Giessendam 17 minuten. En op de A27 Utrecht-Gorkum voor Lexmond. Drie kwartier vertraging.
1: Hoe kan het? Lexmond en Hardingsveld.
0: Ja, Lex Hardingsveld is ongelooflijk. Het is tijd voor Deep Purple.
1: Ja.
0: Maar er is iets bijzonders. Want we hebben natuurlijk de grote archieven hebben wij ingestruind. Dit is toch wel even een bijzondere, want er is stiekem een origineel.
1: Ja, het is ook zo dat zij ooit het voorprogramma van deze band hebben gedaan.
0: Ah.
1: It's a Beautiful Day heette ze.
0: Ze hebben gewoon een bladmuziek in de kleedkamer laten liggen, dat is het waarschijnlijk.
1: Ze hebben één min of meer redelijk klassieke track, een beetje uit die 1967 periode White Bird. Maar dit is eigenlijk het origineel van Child in Time. Let op wat er gebeurt, hè.
0: Mogelijk, hè? Ja. Dit was er dus eerder. Bombay Calling, It's a Beautiful Day.
1: Ja.
0: En iets later kregen we dan Child in Time.
1: Ja.
0: Dat is toch geinig?
1: Lijkt er verder helemaal niks op.
0: Nee hoor, het is puur toeval. Hij staat erin.
7: Gerard en Rob.
0: Yes.
7: Nummer 30.
1: Ja. En even voor Ivan, die wil dat we de hele versie draaien, doen we.

0: Star live in Ziggo met Ian Pace, Ian Gillan, Roger Glover. De sterrenkast van Deep Purple. Maar volgens mij wil hij geen Child in Time zingen, want zo hoog komt hij niet meer.
1: Nee, dat is een hoog keukenkastje om te halen op die leeftijd. Ja. Maar ja, misschien als iemand moet inhuren om dat te regelen. Ja,
2: Gerard Joling.
1: Oh, daar zijn we ook. Deep Purple en Child in Time.

0: Harry uit Harderwijk. Nu komt wel een van mijn favoriete nummers. En wel uit 1977. Een plaat die echt wel binnenkwam bij mij. En nog steeds. Het gaat om echt wel de geniale opbouw. Het gitaarwerk van Lindsey Buckingham. De liefde, de ruzies, de scheidingen. Echt alles hoor je er wel in. Dus pak je luchtgitaar erbij. En dan gaan we naar nummer 29. Fleetwood Mac met Go Your Own Way.
1: Beter hadden we die kunnen doen, hè?

0: 1991. Black Album kwam uit. Ja, die moesten we wel hebben. Hè? Daar stond deze op. Nothing Else Matters Metallica. Binnen een uur, ik weet nu al, de fans zijn blij. Ja, we zullen ze hebben. Over een uur draaien we nog een Metallica. Dat is wel mooi. Nothing Else Matters op nummer 28. Zometeen nog een uurtje.
1: Is dat een WAN-product?
0: Dat is WAN, ja.
1: WAN-muziek?
0: WAN.
1: Dinkers, ja.
0: Nee, dat,
1: nee, heel, nee, dat is het niet. Maar ik bedoel, qua woordspeling.
0: Ja, ik snap hem.
1: Ja, dan weten we wat het is. En Roze Vink, die meldt zich nog wel even. Die zegt, Nothing Else Matters is al jaren mijn wekker. En nog krijg ik kippenvel nu ik hem hoor op de radio.
0: En je hoeft niet eens op te staan.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
3: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Prijzenparade. De beste Siemens-deals. Nu bij Keukeloods.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: De Beter Pickabillies.
8: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus, gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
11: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
12: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
11: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
13: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
14: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
15: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
16: Mijn naam is Guus Valk, ik ben politiek redacteur van NRC in Den Haag. Als je de verhalen van NRC leest, als je de podcast van NRC beluistert, denk ik dat je een beeld van politiek krijgt dat je anders moeilijk zult krijgen. Dat je weet hoe de macht werkt in Nederland, hoe partijen functioneren, hoe de ministeries werken. Waar de luisteraar en de lezer denk ik vooral behoefte aan hebben is context, duiding, analyse. Die bieden wij. Als je het functioneren van de democratie en ook het controleren van de macht echt belangrijk vindt, dan raad ik je aan om toch eens te kijken op nrc.nl/abonnement.
17: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1.000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
18: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
17: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
19: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.

0: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 2 uur.
6: Met Siet Roskam.
7: Goedemiddag. Forse kritiek van de inspectie op hoe beveiligers omgaan met asielzoekers in de speciale opvanglocaties voor overlastgevers. Bijna allemaal zijn het alleenreizende mannen, vaak mogen ze hier ook niet blijven. Asielminister Van den Brink past de regels aan. Handboeien gebruiken mag niet meer, fouilleren bijvoorbeeld wel. Bij een aanrijding met een trein is een fietser omgekomen in Mantrum in Friesland. Het gebeurde op een bewaakte spoorwegovergang die volgens spoorbeheerder ProRail gewoon werkte. Tussen Leeuwarden en Sneek rijden nog zeker een half uur geen treinen. De verkiezingen in Rusland zijn nep en leiden tot een nep-parlement, zegt de Raad van Europa, een Europese mensenrechtenorganisatie. Die zegt dat de uitslag straks niet aantoont hoe de Russen er echt over denken. Waarschijnlijk gaat de regeringspartij Verenigd Rusland, die president Poetin steunt, dik winnen. De meeste oppositiepartijen mogen niet meedoen. Het weer dan, nog een paar buien in het noorden. Verder is het soms wat zon. Het is verder droog met zo'n 18 graden. Morgen bewolkt, soms lichte regen, dan 19 tot 22 graden. Het is vooral druk op de wegen naar het zuiden momenteel. Zo'n 50 meldingen zijn er in totaal in Nederland, dik 200 kilometer. En dit zijn de meest opvallende. A16 Rotterdam-Breda voor Dordrecht Centrum 12 minuten extra. A27 Utrecht-Gorkum voor Noorderloos 18 minuten. Dan de A50 Arnhem-Os voor Ravenstein ruim een half uur. En werkzaamheden op de A73 zorgen tussen Nijmegen en Maasbracht voor vertraging voor Malden 23 minuten.
8: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
9: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
11: 18 plus, speel bewust.
12: Ja. Echt serieus?
13: 7, 7, 7, 7.
12: Oh, wat een geld.
14: 18.000. Godverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: En jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Hij is de zeilen. Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
2: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
3: Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: De kippie pops, spare ribs of snack van. Wat is jouw favoriet?
5: Kippie.
6: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
6: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.

0: gun's still warm. When the bullet hits the bone. De lijst van Erik van Wankum zegt, fijn nummer, vooral live was dit een van de beste nummers van Ering. En ook Nicolien zegt, net even spannender dan Radar Love. Maar ja, dat is maar netjes maken, want die komt nog. Twilight Zone was
1: dit
0: ouder.
1: Dit is de top 3000.
2: Op Radio Veronica.
3: DJ
1: Gerard en Rob.
0: Yes! It's us, op de vrijdagmiddag. De laatste loodjes van de top 3000. En er komt nog wat aan, zeg hé, hey, oh, oh, oh.
4: Mag ik nog even wat reclame maken voor de avondshow?
0: Oh ja, want dit zou wel eens in de lijst kunnen staan.
4: Ja. Nou ja, om 6 uur begint de normale, reguliere programmering van Radio Veronica.
0: Dat is ook leuk hoor.
4: Ja, maar na de finale, dus die top 3000, hebben we de Pub 40 van vandaag de dag, 1982. En je raadt nooit wat daar heel hoog staat. Dus ik weet niet zo goed wat ik ermee moet, want er zit een uurtje of 4 tussen. Twilight Zone van de Golden Earring staat daar natuurlijk best hoog. Dat kan wel, toch?
0: Nog een keer.
4: Kan toch nog wel een keer.
0: Wat jij wil.
4: Ja, nou bedankt.
0: Of wat de luisteraar wil, bedoel ik. Wat jij wil.
4: Ja, die kan zich nog actief melden, maar dat komt allemaal later wel. Voorlopig zijn we bezig dus met de top 3000, de grande finale daarvan. Goedemiddag Radio Veronica. Mijn waardering voor de superlijst, dat wil Johan nog even kwijt. Bas Gerrit zegt, when the bullet hits the phone. Dat zou de moderne versie kunnen zijn van Twilight Zone. Natasha zit ontzettend te genieten. En Cilia die zegt, Rob en Geer. Hey, Geer en Rob. Het is zo mooi deze muziek te horen. Harry zegt nog even, wat een geweldige platen. Het is de beste lijst aller tijden. De top 3000 aller tijden. En dan hebben we trouwens ook nog een mooi audio-appje voor November Rain van de Guns N' Roses. En daar worden we toch ook wel een beetje gefeliciteerd, Gerard.
0: Ja, Linda heeft gestemd.
5: Hallo Rob en Gerard. Ik heb op het volgende nummer gestemd, omdat ik dit van begin tot eind een geweldig mooi nummer vind. Vooral met de solo van Slash erin. Ik ben dan ook zo blij dat ik met ons mam in 2022 naar een concert in Groningen ben geweest. Ik luister altijd alleen Radio Veronica en stem dan ook alleen op jullie top 3000. Maar altijd stem ik dit nummer op nummer 1. Geniet van Guns N' Roses met November 1. Lieve groetjes, Linda.
0: Dankjewel, Linda. Ja,
4: November 1 zou jij zeggen.
0: November 1, ja. Maar daar staat hij niet. Hij staat op
1: nummer 26.
0: Dat rijmt zo raar.

0: mooie post van Yoshi. November Rain, de nummer draaiden wij 5 jaar geleden op jouw crematie, lieve Raoul. Je mocht helaas 47 jaar oud worden, Ripwarder. Your body for life, Yoshi. Ik doe wel weer mooi, hè, dit soort berichten.
1: Tanja zegt ook, vriend, het liedje van mijn vader en mij knijt het hard in de auto aan, luchtgitaar en gaan van jongs af aan al ons nummer. En deze week, 35 jaar geleden, kwamen Use Your Illusion 1 en 2 uit. Deze week.
0: Ja, ik ook. Kom ook 35
1: jaar geleden. Ik kom ook 35 jaar geleden uit, ja. November Rain in september. Stel me niet erg, nummer 26 in de top 3000. Dus af en toe krijgen wij post.
0: Ja.
1: En dat vinden we leuk.
0: Fascinerende post van Fien bijvoorbeeld. Die zegt, fantastisch, top 3000 aan. En ik zit achter mijn drumstel en ik zit alles mee te drummen. Nou, komt er een iconisch drumpartijtje aan, jongen.
1: Ja, er komt er een aan. Dus we hebben even gebeld. Hallo, hallo.
2: Hallo.
1: Ja, Fien.
2: Ja, hoi. Ja, ik zit me net te bedenken. Dat gaat hem nu nog niet worden, want het is een elektronisch drumstel.
1: Nee, dit is met de hand gedrumd.
2: Ja.
1: Deze is met de hand gedrumd.
2: Dit kan je helemaal niet horen, joh.
1: Ja, dat is wel knap.
2: Ik zit ingeplucht.
1: Oh, je zit ingeplucht. Ja, jij hebt een elektronisch drumstel.
2: Ja, dus ik hing op met jullie collega's. Ik kan niks laten horen.
1: Oh, wat jammer. Wat jammer, oké. Okay.
2: Ja, daar baal ik ook wel van. Ja, okay. Maar aan de andere kant ook weer niet, want het is zo'n hele goede drummer, denk ik.
1: Maar je buren zijn daar blij mee, begrijp ik. Ja.
2: Hey, nee, want elektronisch. Dus ja,
1: die horen jou niet.
2: Die
0: zijn er dus echt letterlijk blij mee. Maar
2: ja, sorry jongens.
0: Ja, dus als je bij jou aan de telefoon hebt, kun je helemaal niks laten horen van wat je drumt.
2: Nee, nee, want het is geen akoestisch drumstel. Nee.
1: Wacht, ik hoor nog iets doen.
0: Ja, ik hoor ook iets.
2: Sorry. Heel dom.
0: Ja, nou ja. Ja, ik vind het ook jammer, want dat iconische drumpartijtje van Michael Jackson, Billie Jean, hadden we heel graag ook van jou gehoord, Fien.
2: Ja, daar had ik achter de akoestische moeten zitten en die staat elders, ja.
0: Elders.
2: Maar ik zit even goed terwijl te genieten natuurlijk, hè. Ja, ik zit goed. Alles mee te doen.
1: Nou, in gedachten doe je dit dus nu mee.
2: Sorry.
1: Nee, oké. Okay. Maar we weten in ieder geval, Fien, dat jij nu achter je elektrische drumkit zit en dit dus meedoet.
2: Ja. Dat doe ik zeker.
1: Leuk, leuk, leuk. Fijn dat je erbij bent.
2: Nou, bedankt voor bellen.
1: En fijn weekend vast, hè.
2: Hoi, hoi.
1: En geniet van Michael Jackson. Billie Jean staat op.
3: Nummer 25.

0: opnieuw in de hitlijst gekomen. Maar dankzij de film over het leven van Michael Jackson natuurlijk. Dat was mijn eerste single trouwens. Dit was mijn allereerste single.
1: Goeie keus.
0: Hier begon het mee.
1: Ja, beter dan dat ding van mij.
0: Want wat had Jacob Mistalopa of heet die ook alweer?
1: Mistaluba, ja.
0: Wat goed, ja, wat kon
1: dat nou? Van Cyan was iets minder klassiek dan deze, ja.
0: Dat wel, ja. Dus Billie Jean is not my lover.
1: Wat goed.
0: We hebben weer een...
1: Ja, ik moet lachen dat je dat weet.
0: Ja, sorry. Geen idee wanneer de slag bij Waterloo was, maar jouw eerste single heb ik onthouden. Annabel heeft gestemd op de volgende notering.
2: Muzieksmaak is blijkbaar ergens hangen in de zeros. Ik luister nog steeds bijna dagelijks naar Linkin Park. Het is echt jeugdsentiment.
0: Jeugdsentiment, denk ik dat ze hier zegt. Ja. Moest er even kort knippen. In the End staat ook gewoon keihard in de lijst met de beste muziek aller tijden. De top 3000 en wel op.
3: Nummer 24.
0: Precies.

0: Linkin Park. Op nummer 24 in de top 3000 en In The End. Nou, The End naderen we, maar we zijn er nog niet. Eerst komt zo meteen het nieuws eraan van half drie, maar eerst nog even de reclameminuut.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
1: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
4: Thuisbatterij.
5: Einde salderingsregeling.
6: Terugleverkosten.
7: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
0: Daar had je de
10: reclame minuut.
0: Dat was hem inderdaad, precies. Hoogtijd voor het nieuws. Precies, Roskam.
11: Goedemiddag. De man uit Overasselt van wie het huis eerder deze maand werd beschoten is aangehouden in Duitsland, melden verschillende media. Nederland had daarom gevraagd omdat Jan G. geprobeerd zou hebben bijna 4000 kilo cocaïne Nederland binnen te smokkelen. In speciale opvanglocaties voor overlastgevende asielzoekers moeten beveiligers minder streng optreden. Ze mogen na ingrijpen van de inspectie bijvoorbeeld geen handboeien meer gebruiken daar. En KLM wacht nog met eventuele nieuwe regels over powerbanks in vliegtuigen. Er wordt nog onderzoek gedaan naar het in brand vliegen van zo'n draagbare oplader tijdens een vlucht van Amsterdam naar Curaçao gisteren. De powerbank was volgens allerlei media van oud-KLM-baas Camille Eurlings.
12: Oeh, wat nog?
13: Is dat echt?
12: Ja.
11: Hij lag aan de lader en dat mag niet.
0: Ja, maar het mag ook ineens kosten, de goedkoop kleren ding. Maar dat maakt niet uit. Levensgevaarlijk.
13: Het is inmiddels wel een behoorlijk cv, hè?
12: Ja.
0: Nou, hè?
12: Ja.
0: Ondertussen is het ook weer gezellig druk op de weg. De vrijdagmiddagspits, waar heb je al die files neergezet?
11: Het lijkt erop alsof Nederland massaal zuiden opzoekt, want de meeste vertragingen in zuidelijke richting in totaal meer dan 300 kilometer op de Nederlandse wegen. Deze vallen het meest op nu, te beginnen met de A9 Alkmaar-Amstelveen. Voor Rotterpolderplein 40 minuten, 2 rijstroken zijn dicht. A27 Utrecht-Breda voor Werkendam 3 kwartier. En op de A50 Arnhem-Os voor Ravenstein 40 minuten.
12: Dankjewel.
14: Gerard erop.
0: Ja! We gaan luisteren naar de boss.
14: Nummer 23.

0: vertelden hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes aller tijden.
1: De top 3000 op Radio Veronica. Nummer 22.

0: die alles verbonden is met niet nader te noemen pandemie. De wereld ging op slot. En wij hingen aan dit nummer van Direct.
1: Ja, Mels van der Laan meldt zich er ook weer over.
0: Hè? Ja, we moeten denken aan de coronapandemie. Ja, dit was een beetje de gek genoeg soort van soundtrack daarvan.
1: Ja.
0: Maar het is in ons hart gaan zitten en de band sowieso al jaren in ons hart. Want ja, jongens, wat een orkest is Direct, toch? Er komt een nieuwe plaat aan, hè, volgende maand.
1: Ja.
0: Even wachten, dan komt hij er ook aan.
1: Ja.
0: Het was nummer 22, Soldier On, daarvoor Bruce Springsteen op 23.
1: Jolanda, die zegt nog, ik vind het allerbeste nummer van Bruce Springsteen. De live versie is nog beter, die duurt bijna 12 minuten. Dus ik snap wel dat jullie de single versie draaien. Maar oh, het is zo de moeite waard. Bij een stuk van zijn jeugd deelt hij allemaal met zijn fans. Ik heb er kippenvel van. Willem Dijkinga, die zegt nog even, bijna weekend heren. Maar krijgen we geen hele, hele goede middag. Nou, we hadden eigenlijk al geanticipeerd op Arjan. Die zei, ik mis nog even de jingle, de reclameminuut. Nou, die hebben we
0: Nog
1: even
0: gehad.
1: Ja, die hebben we even gedraaid.
0: 2 seconden, dat wel.
1: Dus of jij nog tijd hebt voor de hele goede middag. Want dan kunnen we wiesje. Voordat ze afscheid neemt. Want ze neemt afscheid omdat ze de liefde van haar leven gevonden heeft bij een Fransman. En ze gaat, dat is een klein detail, wonen in Thailand.
2: Ja, Thailand.
1: Oh. Dus die neemt vandaag afscheid. Dus het zou wel leuk zijn om jou nog even de solo te horen zingen bij een hele goede middag.
2: Oké, ik ga mijn best doen.
0: Ja. Even kijken hoe die
1: Hij heet gewoon Hele Goede Middag. Zo voorzichtig, hè?
0: Oh, Hele.
1: Hele Goede Middag.
0: Ik twee keer Hele in, en dan heb ik hem wel.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat ik hem heb.
1: Ja.
0: Even kijken, dit is hem dan.
1: Ja.
0: Doen we met

0: Love of My Life. Sarah heeft erop gestemd.
1: Ja, ha, lieve Rob en Gerard. Ik heb gestemd op Love of My Life van Queen. En niet omdat ik hier nou zulke warme, romantische gevoelens bij heb.
0: Maar
1: omdat dit het lied is dat mijn vriend gebruikt in zijn smeekbedes na onze fikse ruzies. Ik begeef mij op dat moment vaak in een andere ruimte.
0: Oh.
1: Hij zet dit nummer op. En inclusief interpretatieve dans probeert hij mij weer voor zich te winnen. Nou goed, ik laat de beeldvorming verder bij jullie.
0: Hey, jammer.
1: Maar ik kan je wel vertellen dat het eigenlijk altijd een succes is. Heel veel liefs van Saar. Doei!
0: Ik ben toch benieuwd naar de video, maar goed.
2: Nou, en wat was dit woord? Dat is een moeilijk woord, hè?
0: Daar kom ik zo nog even op terug.
2: Ja, dat is goed.
0: Ja, iets met een dans in ieder geval.
2: Ja.
0: Het is tijd voor onze laatste zometeen, zijn hier Wouter Frank. En dit is dan niet nummer 1, zoals de titel zou doen vermoeden. Maar het is nummer 20. Metallica.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
1: Veronica. Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1.299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
8: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
8: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
10: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde. We hebben liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Smint.
2: Valt je iets op bij mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
1: Smint. Boost yourself.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
7: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
8: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
9: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
10: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 3:00.
16: En daar is Siet Vroskamp.
17: Goedemiddag, Wout. Drugscrimineel Jan G. uit Overasselt is aangehouden in Duitsland, melden verschillende media. Voor zijn huis werd laatst een beveiliger doodgeschoten door een groep gewapende mannen. Nu hij is opgepakt voor bijna 4000 kilo cocaïne die hij naar Nederland wilde halen. De partij werd onderschept in Frankrijk. Na een dodelijke aanrijding tussen een trein en een fietser in het Friese Mantgum is het dorpsfeest daar aangepast. De verongelukte fietser kwam niet uit het dorp zelf, toch kiezen ze er daarvoor om het feest ingetogen verder te vieren. Hoe het kon gebeuren dat een fietser op een bewaakte spoorwegovergang werd geraakt door een trein, wordt nog uitgezocht. Bijna 2700 kilo vuurwerk is deze maand al ingeleverd bij de landelijke inzamelactie. De inleverpunten zijn elke dag weer in een andere stad. De komende dagen bijvoorbeeld in Rotterdam, Enschede en Deventer. De inzamelactie is bedacht omdat vuurwerk afsteken vanaf komende oud en nieuw niet meer mag. En een trotse vader is oud-international Mark van Bommel. Hij vindt het mooi dat zijn zoon Ruben voor het eerst is geselecteerd voor het Nederlands elftal. Zeker vanwege zijn zware blessure afgelopen jaar. De nieuwe bondscoach, Xabi Hernandez, heeft ook Feyenoorder Givay Zegia voor het eerst geselecteerd. Spitsen Memphis Depay en Wout Weghorst zijn er niet bij in de Nations League-wedstrijden van de komende weken. Het weer alleen in het noorden, nog kans op een bui, verder droog met soms zon en 18 graden is het. Morgen bewolkt, wat lichte regen, het wordt 19 tot 22 graden. Zondag van alles wat en iets frisser. Het is weer vroeg druk op deze vrijdagmiddag ook. Vooral vertraging richting het zuiden. Er zijn zo'n 70 files, bijna 400 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende nu. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel 41 minuten extra. A2 Eindhoven-Maastricht dan voor het vliegveld van Maastricht 17 minuten. Dan de A4 Den Haag-Rotterdam voor het Ketelplein 22. A27 Utrecht-Breda voor Werkendam 26 minuten. En de langste file staat nu op de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein is je vertraging 3 kwartier.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
14: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandeloporde.nl.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
6: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
7: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
8: Yes, hij doet het.
9: Ja hoor, dat kan zeker.
7: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: Phil Collins en In the Air Tonight.
1: Dit is de top 3000.
2: Radio Veronica.
1: Wout en Frank.
3: Allemaal waarheden achter elkaar, lieve mensen. Goedemiddag, welkom. De finale dag van de Radio Veronica top 3000. Phil Collins in the Air Tonight. Het is nummer 19.
4: Carina Roos die schrijft erover dat drumstukje, waar iedereen het altijd over heeft, dat er halverwege die plaat zit. Dat wil ik heel graag nog eens een keer leren op een echt drumstel. Nu tik ik het met name op de tafelrand dashboard of het aanrechtblad.
3: Ja,
4: maar ik wil het heel graag echt kunnen op een drumstel. Snap ik ook. Te gekke plaat. Daarom heeft Carina erop gestemd. Net als Erik van Wankum. Ik heb het ooit live gezien in de Jaarbeurs in Utrecht. 2 dagen geen stem meer gehad. Het was een topconcert. Dankjewel voor het uitbrengen van jullie stem op de nummer 19 in de Radio Veronica Top 3000. Phil Collins en In the Air Tonight.
3: Mooi verhaal is nog wel dat in het Goffertpark jaren geleden trad Phil Collins op. Toen was hij fragiel. En de mensen die erbij waren, die hebben dat toen gezien. Hij zat op een stoel en deed het concert. Maar zijn zoon was de drummer.
4: Oh.
3: En toen deed hij op een gegeven moment In the Air Tonight. Was jij er ook bij, Siets?
5: Nee, ik was er niet bij. Ik heb het wel gezien.
3: Het was fantastisch. Want toen moest zijn zoon dus die drum solo doen.
5: Ja.
3: En toen zag je vader instemmend zo van, goed zo, jongen.
4: Ja, deed je goed.
3: Ja, dat was fantastisch. Dat was mooi. Alright, we gaan naar de volgende. Die is van Nirvana. En daar hoort een mooi verhaal bij. Onder andere van Remco. Dit kregen we binnen van Remco.
6: Hallo, Remco hier. We gaan zo luisteren naar Nirvana. Smells Like Teen Spirit. Ja, dit nummer. Die rauwe stem van Kurt. Geweldig drumwerk van Dave. Fantastisch. En meer 90's dan dit wordt het ook niet. Dus veel luisterplezier.
3: Nou, mooi, duidelijk verhaal. En hij heeft helemaal gelijk. Meer 90's wordt het niet. Maar het is nummer 18. Nirvana en Smells Like Teen Spirit.

0: Radio Veronica Top 3000.
1: Mark Kanders die zegt erover: ik hou van nummers die niet te netjes klinken. Smells Like Teen Spirit heeft precies die rauwe energie die je soms nodig hebt. Even de volumeknop open en gaan. Hij is een van de stemmers op de nummer 18. Smells Like Teen Spirit van Nirvana.
2: Nou ja, kijk, soms is het inderdaad wel fijn als liedjes niet te netjes klinken. Een beetje rauw. Er zijn uitzonderingen. Tenminste, iedereen die houdt van de plaat die we nu gaan draaien weet dat deze groep Dire Straits dit altijd perfect speelde. Ja. Als er een optreden was van Dire Straits en ze deden welk liedje dan ook, dan klonk het alsof de cd opstond. Ja. Zo perfect speelden ze. En dat is ook een gave. En dit is perfect. Dit is fantastisch. Dit is het wonderschone Telegraph Road van het album Love Over Gold. Dire Straits staat op nummer 17.

0: dan moet je hier doorheen zitten blazen.
1: Nee, nu is hij afgelopen. Okay. Nu mag je hem afkondigen.
0: Telegraph Road, Dire Straits. Persoonlijk favorietje van jou ook, hè? Staat elk jaar in jouw lijstje ook. Op nummer 17 in de Radio Veronica Top 3000.
1: Sterker nog, ik denk als ik een top 3 zou moeten maken, dan staat hij sowieso in.
0: Maar niet op 1?
1: Misschien wel.
0: Oh.
1: Ja, vind ik lastig. Denk het wel. Daarna weet ik niet. Hangt een beetje per dag af. Kijk, Telegraph Road is een liedje waarvan je soms denkt, nou, nu ken ik hem wel even. En dan hoor je hem weer en dan ben je toch weer verkocht. En dan ga je toch weer 6-7 keer achter elkaar draaien. Ja, ik kan er niks aan doen.
0: Zometeen in de top 3000. Een van de favoriete platen van Yolanda Venhuizen, Ab Broers, Renze Boersma. Ze hebben namelijk gestemd op de nummer 16. En die hoor je zometeen, Die With A Smile van Lady Gaga en Bruno Mars.
1: Zeker. Wij zijn Wouter Frank en wij doen eigenlijk iedere middag hier de middagshow. En vanaf komende maandag doen we dat dus ook. Alleen, dan valt er bij deze radiozender behoorlijk wat geld te winnen.
2: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld. Vanaf maandag speel je bij Radio Veronica mee met De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app en pak die mega jackpot.
3: Je wint 32.000 euro!
4: Alle info radioveronica.nl.
1: En zometeen om 5:10 hoor je De Fluisteraar voor het eerst.
5: Woehoe! Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
9: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
10: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
11: Wow.
10: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
12: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
13: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
14: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1.500 winkeltegoed. IKEA.
15: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
16: Toen mijn moeder overleed, vonden we een passende manier om iedereen daarover te informeren.
17: Mensenlink is de plek waar een overlijden gedeeld wordt. Vind, deel en herinner. Op jouw manier, op jouw moment.
18: Nou, succes op je eerste werkdag, schat.
19: Dank je.
18: En waar moet je eigenlijk naartoe met die ID-bus cargo?
19: Geen idee.
18: Maar je bent toch voor jezelf begonnen?
19: Ja.
18: Waarin dan?
19: Weet ik nog niet.
18: Dus je hebt zomaar een bedrijfswagen gekocht?
19: Ja, €7.000
4: voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
11: Zo. De Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
0: Veronica Verkeer door Flitsmeister met op dit moment 92 meldingen. Totale lengte van 485 kilometer. Dit zijn de vijf meest opvallende. De A2 Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel, 52 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen het Prins Klausplein en het Ketelplein, 33 minuten. De A9 Alkmaar Amstelveen tussen Beverwijk Oost en het Rotterpolderplein, 32 minuten vertraging. De A27 dan, dat is Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam. Daar 27 minuten. En de A50 Arnhem-Oss tussen Grijzoord en Ravenstein. Daar sta je 48 minuten te wachten. Compleet overzicht waar ze echt allemaal in staan. Alle files en alle flitsers vind je uiteraard in de app van onze vrienden van Flitsmeister.
1: Grote, dikke vrienden zijn het.
0: Zeker.
1: Hey, moet je worden. Nee, niet letterlijk dik, hè. Maar gewoon, nee, ik wil...
0: Ben je het vet shamen?
1: Ja, nee. Luister, we gaan even... ik wil even iets doen.
2: De top 3000.
1: We zitten in de finale van de Radio Veronica Top 3000. En we werken toe naar de populairste. Daar zijn we nog niet, want we gaan zo meteen draaien. Welk nummer? Even kijken.
0: Die With A Smile, ja. Lady Gaga, Bruno Mars staat op nummer 16. En iemand die erop gestemd heeft, dat is Richard Wensink. Die hebben we nu aan de lijn. Richard, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
19: Een hele goede middag.
1: Hey,
19: allemaal daar in de studio.
1: Kijk, muziek heeft voor iedereen wel een verhaal. En bij ieder liedje heeft iemand wel zijn eigen verhaal of haar eigen verhaal. En jullie, jij hebt een mooi verhaal, vinden wij, bij Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Wat is het bijzondere daarvan? Wat is jullie verhaal?
19: Nou, 2 jaar geleden is mijn vrouw gediagnosticeerd met borstkanker.
1: Ja.
19: En precies op hetzelfde moment kwam dit nummer uit.
1: Ja.
19: En toen, ja, eigenlijk elke dag nou, naar de chemo hadden of met bestraling hadden, zetten we dit nummer op. Want ja, je daar je weer een smile. Als het dan moet, dan doen we het lachend.
1: Jezus, mina.
19: En zo zijn we eigenlijk 2 jaar lang door de delen malle molen heen gegaan.
0: Hoe is het nu met haar?
19: Nou goed, ze is gelukkig is het allemaal goed gekomen vooralsnog. Het is nou een revisie, hoe noem je dat? Ja, aan herstellen met hormoonpillen en zo en alles.
1: Okay.
19: Dus okay. Ja.
1: Hey, en want is het dan nog leuk om dit liedje te horen? Want je zou kunnen zeggen, dit doet je denken aan een hele nare, zware tijd.
19: Nou ja, maar het geeft ons heel veel kracht. Het geeft ons gewoon, weet je, we hebben een hele moeilijke tijd achter de rug. Tenminste, mijn vrouw zeker, ik zat me achterop.
1: Ja,
19: weet je, dus ja, en dat geeft gewoon ons heel veel kracht. Van, we hebben een moeilijke tijd gehad en... Ja, dat.
1: Ja, en dat. Ja. Mag ik vragen hoe je vrouw heet? Of zeg je van nee, dat hou ik liever voor mezelf?
19: Cindy.
1: Cindy. Cindy is een topper.
0: Is Cindy de buurt eigenlijk op dit moment?
19: Ja, ze zit. Ze zit hier in de kamer naast me. Ze zit naar mee te luisteren.
0: Oh. Wat leuk, ze zit ook naar de radio te luisteren. Wat ja, goed.
19: En wil je nog even spreken anders?
0: Nou, ja. Ja, misschien
1: als we nu zeggen nee, ja. Is ook heel onaardig.
0: Nee, ja, precies. Ja, geef de telefoon maar even aan Cindy.
1: Ja, geef maar eventjes.
19: Ja, ja. Ja, hier is ze.
1: Oké, okay, dat leuk. Is goed.
20: Hey. Met Cindy.
1: Hi Cindy, hallo.
20: Oh, hallo.
0: Hi, we hebben net je man uitgebreid gesproken. Nou, dat heb je gehoord op de radio.
20: Jazeker.
0: Goed om te horen dat het zo goed met je gaat.
20: Ja, fijn.
0: Ja. Hey, heb jij, want jullie hebben natuurlijk een lijstje ingediend via radioveronica.nl met jullie favoriete nummers daarin. Heb je die samen met je man samengesteld of hoe is dat gegaan?
20: Ik moet eerlijk bekennen dat hij het vooral alleen heeft gedaan.
0: Ja? Ja. Weet je wat hij daarbij ook heeft aangevinkt?
20: Nou?
0: Dat hij heel graag een cruise zou willen winnen voor 2 personen naar de Canarische eilanden.
20: Oh, wauw.
0: Ja, ja, ja. Hebben heel veel mensen gedaan.
1: Ja.
0: Via radioveronica.nl. Mm-hmm. En 1 iemand hebben we uit de Hoge Hoed mogen halen.
20: Ja.
0: En dat is jouw man geweest. Jullie gaan naar de Canarische eilanden! Yeah!
1: Kijk, dat wist hij ook niet.
19: Nee, wacht.
1: Oh, oh. Wat gebeurt daar nu?
0: Ja.
1: Hey, Cindy, jullie gaan lekker met z'n 2 op vakantie. Even lekker gewoon cruisen langs die eilanden. Genieten van de zon, van elkaar en van mooie liedjes. En dat vinden wij heel erg terecht.
0: 10 tot 17 december, aangeboden door Corendon en Radio Veronica. Oh. Jullie gaan die trip maken. Lekker met z'n 2. Jullie hebben het verdiend. En geniet van elkaar tijdens die trip.
20: Oh, super. Dankjewel. Oh, wat geweldig.
1: Veel
20: Ik
1: plezier.
20: Heb er geen woorden voor.
1: Nee,
20: dankjewel.
1: Dat hoeft ook niet. Stuur maar een kaartje. En dan als bonus gaan we ook natuurlijk die plaat draaien. Want die staat in Radio Veronica Top 3000. 2000. Jullie nummer van Lady Gaga en Bruno Mars. Die with a smile. Veel plezier met z'n tweeën.
20: Ja, super. Ah.

0: Die With A Smile van Lady Gaga en Bruno Mars in de Radio Veronica Top 3000. En daarvoor gaven wij een cruise weg aan Cindy en haar man Richard.
1: Ja, mooi.
0: Kijk, en weet je, als je zo'n cruise weggeeft, je weet nooit van tevoren hoe het balletje gaat rollen en wie je eruit haalt en hoe dat gaat. Maar dit was voor mij, dit is beter hadden we het niet kunnen doen volgens mij.
2: Mooi, wat mooi. Het is ook echt van harte gegund, die prachtige cruise. Ja. Langs de Canarische eilanden, aangeboden door Corendon en je vrienden van Radio Veronica.
0: Door met het lijstje, want we moeten uiteindelijk wel zo ergens rond 6 uur uitkomen bij de nummer 1. En zover zijn we nog lang niet. We zijn bij nummer 15 met een mooi verhaal erbij van Karin.
3: Met Karin, ik heb gestemd op Enjoy the Silence van Depeche Mode, omdat het gewoon een heel mooi nummer is. Het doet mij denken weer aan wat herinneringen uit de jaren 80. En ik kan zelf ook ontzettend genieten van af en toe helemaal stilte. Dus vandaar, succes, hoi!

0: dat ik deze muziek mooi zou vinden. Maar dit vind ik wel echt een van de allermooiste nummers die er is.
1: Aanstaande maandag beginnen we bij Radio Veronica met De Fluisteraar. En we beginnen meteen met serieus geld.
0: Ja, 5000 euro is hij meteen vanaf de start al waard. Dus het zou kunnen zijn dat meteen bij de eerste persoon die inbelt al meteen 5000 euro overmaken.
1: De Fluisteraar is nog geheim, uiteraard. Maar is ook nog niet, heeft nog niemand gehoord, wij ook niet. Maar wij krijgen hem straks om 4:50. Mogen we De Fluisteraar voor het eerst laten horen? Het spelletje houdt eigenlijk in dat je moet raden wie die fluisteraar is. En dat is een bekend iemand, anders dan gaat het spelletje heel lang duren. Dus wie is het? En dan kun je geld winnen. En iedere keer dat het verkeerd wordt uitgesproken, dat het niet wordt geraden, komt daar weer geld bij. De Fluisteraar hoor je straks om 4:50 voor het eerst op weg naar de nummer 1 van de top 3000.
2: Rij naar huis met Wout en Frank en sta maandag weer op met Ek Dom in de Morgen vanaf 6 uur. Veronica.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
6: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1

0: aanbiedingen.
1: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Kom naar de Meer Mini Weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek meer mini op mini.nl.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad

0: Vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, Vega broodbeleg. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: boek direct een proefrit.
1: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 4 uur.
8: En dat nieuws dat krijg je van Siet Roskam.
9: Goedemiddag. De drugscrimineel uit Overasselt, bij wie gewapende mannen een beveiliger voor de deur doodschoten, is opgepakt in Duitsland, melden verschillende media. Op verzoek van de Nederlandse politie is Jan G. aangehouden voor de bijna 4000 kilo cocaïne die hij naar Nederland probeerde te halen. De lading werd onderschept in Frankrijk. De BBB staat even buitenspel in de onderhandelingen over de begroting. De partij van Henk Vermeer stemde gisteren voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Daarom is het volgens premier Jette logisch dat de BBB nu niet meepraat en eerst andere partijen aan de beurt zijn. De BBB zegt het vertrouwen in het kabinet op vanwege het stikstofbeleid. Het overvolle stroomnet zorgt voor steeds meer onrust bij woningcorporaties en makelaars. De komende jaren kunnen honderdduizenden nieuwbouwhuizen niet gelijk worden aangesloten op het net. Door de onzekerheden moeten mensen die op zoek zijn naar een huis nog langer wachten. Enorme batterijen voor de hele straat kunnen helpen, maar zijn dan weer heel erg duur. En Cristiano Ronaldo keert toch weer terug in het Portugese voetbalelftal. 41 is hij nu en ook door de nieuwe bondscoach geselecteerd. Ronaldo zei op het WK na 233 wedstrijden nog niet zeker te weten of hij verder zou gaan als international. De bondscoach van Portugal waarschuwt wel, als Ronaldo niet presteert, speelt hij niet. Het weer dan bijna overal droog, af en toe zon, het is rond de 18 graden. Morgen bewolkt met wat lichte regen en 19 tot 22 graden, dat dan weer wel. Zondag in het zuiden wat regen, verder soms zon, het wordt 18 graden. Het is druk op de weg met zo'n 100 files, 538 kilometer in totaal. Vooral op de wegen richting het zuiden is het druk en rond Nijmegen. Dit zijn de meest opvallende vertragingen nu. De A2 Eindhoven-Utrecht voor knooppunt Empel 22 minuten. Door ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. Dan de A4 Amsterdam-Rotterdam voor het Ketelplein 50 minuten extra. De linkerrijstrook is afgesloten. Ook problemen op de A9 Alkmaar-Amstelveen voor het knooppunt Rotterpolderplein. Een uur extra door een pechgeval zijn twee rijstroken dicht. Dan de A50 Arnhem-Os voor Ravenstein. Een uur extra komt weer door werkzaamheden verderop op de A73. En op de N271 Nijmegen-Venlo is je vertraging voor Ottersum een uur en 3 minuten.
10: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
11: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
13: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je. Al 40 jaar.
14: Smin.
15: Valt je iets op aan mij?
14: Nieuwe jas?
15: Nee.
0: Nieuwe schoenen?
14: Nee.
0: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
15: Jij bent naar de kapper geweest.
0: Slaat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
16: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
17: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
17: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
20: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

0: gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Wat weet jij van de jaren 70? Test jezelf met een muzikale reis van 500 vragen. Het Top 40 Quizboek, de jaren 70. Nu overal verkrijgbaar.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.

0: Top 3000.
1: Op Radio Veronica.
2: DJ
0: Wout en Frank.
3: Pink Floyd. Comfortably Numb. Oh, ben ik blij dat dit goed ging. Maar dit is een titel, daar kun je mee op je mijl gaan. Hoe heet die nou, Frank?
4: Zo'n backbrekertje. Comfortably Numb.
3: Hoe zeg je?
4: Oh, Pink Floyd staat op nummer 14. In de Radio Veronica Top 3000.
3: Ja, jongens, mooi. We zijn onderweg naar de nummer 1, de populairste. En onderweg nog een interessante, straks om 5:10. Dat is over exact een uur. Gaan we de fluisteraar voor het eerst laten horen. Vanaf maandag mag je dan raden wie je denkt dat de fluisteraar is. We beginnen meteen met een startbedrag van 5 ruggen. 5000 euro. Dus ja, dat is best interessant. Maandagochtend spelen we voor het eerst. De fluisteraar hoor je over een uur. Om 5:10. Maar nu eerst. Purple Rain van Prince. Welk nummer staat die, Frankie?
4: Staat op nummer 13.
3: Ah, dan lopen we helemaal goed. En Rolf heeft daar een kort verhaaltje over. Luister even.
5: Hi, Wouter Frank. Rolf hier. Het nu volgende nummer doet mij denken aan vroeger. Ja, ja, lang geleden. Toen zat ik op internaat. En elke zaterdagavond was er een groot feest. En daar werd onder andere dit nummer gedraaid. Uiteraard schuifelen. En nee, geen contact meer met degene met wie ik aan het schuifelen was. Maar hoe dan ook, Prince, want daar hebben we het over, met Purple Rain, blijft altijd voor mij in mijn herinnering.

0: Wat wel een grappig verhaal is, dat Prince dit liedje ooit heeft geschreven als een soort country liedje. Het was bedoeld voor Stevie Nicks.
1: Ja.
0: Nou, die vond het...
1: Niks.
0: Vond niks. Nee, en uiteindelijk is het deze versie geworden. Prince en Purple Rain in de albumuitvoering met dat prachtige lange einde drama. Ik denk dat de mooiste samenvatting van Leon binnenkwam.
1: Ja, Leon die stuurt, dit is geen muziek, dit is kunst.
0: Ja.
1: Zo stuurt hij zojuist via de Radio Veronica app. Wim die zegt nog, oh, wat tof dat jullie Prince zo lekker tot het einde draaien. Hoor je niet vaak meer. Top, top, top. Nou, zijn we het helemaal mee eens. Lekker liedje nummer 13. Prince en Purple Rain in de Radio Veronica top 3000.
0: Gaan we door. Daar staat op nummer 12 het prachtige Rollercoaster. En dat is van Danny Vera.

0: Danny Vera en Rollercoaster. Nummer 12 in de Radio Veronica Top 3000.
1: Het liedje liep gelijk met de relatie van Janine Toes. Dat is ook de reden waarom ze gestemd heeft op deze plaat.
0: Want die relatie duurde, wat is het?
1: Nou, het was een rollercoaster, die relatie.
0: Oh, ik dacht die relatie duurde 4 minuten en 24 seconden.
1: Nee, ik denk ten tijde van het uitkomen van deze plaat... ja. dat redelijk gelijk opging met de relatie van Janine. En dat is de reden waarom ze gestemd heeft op deze plaat. Els Dekker die zegt... Man, wat kan die man toch fantastisch live zingen met die man... Bedoelt ze uiteraard Danny Vera, Rollercoaster op nummer 12 dus.
0: Die andere man heet Siet Roskam.
2: Hallo.
0: Hij is iets. En zou jij ook wat willen zingen?
2: Nee.
0: Je hebt zometeen nieuws. Wat zit er in je nieuws?
2: Ja, dat wel. BBB staat buitenspel en nog niet gelijk maatregelen tegen powerbanks in vliegtuigen.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar Domino's.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
3: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
4: De Beter Pick-a-Billies.
5: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
9: 18 plus, speel bewust.
7: Ja. Is echt serieus? Wat een geld.
10: 18.000, godverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
11: Veronica Weerbericht.
12: Ja, dat is een goede weerbericht. Dat moet ik er even uit mijn hoofd doen, want ik zie helemaal niks.
13: Hebben we een weerbericht?
14: Zal ik even een weerberichtje doen? Vind je dat leuk?
12: Doe eens.
14: Nou, veel stapelwolken en opklaringen. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe. Vannacht valt vooral in het noorden en westen wat regen. Temperatuur ligt zo tussen de 14 en 17 graden. Dit weekend 19 tot 22 graden. Dat betreft een prima weekend qua temperaturen.
12: Krijg ik nog een weerbericht om te kijken of het klopt? Ja, het klopt helemaal. 1 minuut over 4:30. Dit is het nieuws met Siets Roskam. Sietsie, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Bij de onderhandelingen om de plannen van het kabinet aan een meerderheid te krijgen, doet de BBB voorlopig niet mee. Volgens premier Jette is het eerst aan andere oppositiepartijen, nadat de BBB gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. De partij kan nog wel belangrijk worden vanwege het grote aantal zetels in de Eerste Kamer. 5 Brabantse kippenboeren moeten langer wachten voor ze weten of hun bedrijf vanwege de strengere stikstofregels moet sluiten. De provincie zou over 2 weken een besluit nemen over een natuurvergunning, maar heeft daar meer tijd voor nodig. En dan de ontplofte powerbank in een KLM-vliegtuig naar Curaçao gisteren. De vliegmaatschappij wacht het onderzoek nog even af voordat het bepaalt of er nieuwe regels moeten komen voor de draagbare opladers in vliegtuigen. Het meest opmerkelijke aan het hele nieuws is dat de powerbank volgens allerlei media van oud-KLM-directeur Camille Eurlings is.
14: Nou, sterker nog, in de periode dat hij directeur was, zijn die regels over die powerbanks redelijk opgesteld, toch? Exact, dat was die periode.
12: Ja, want dat is verboden. Je mag dat dan niet gebruiken in een vliegtuig.
15: Nou, je mag ze wel gebruiken om je eigen telefoon op te laden.
12: Ja, maar niet om dat ding op te laden.
15: De powerbank zelf niet opladen in het vliegtuig.
14: Dat ding warm en dan gaat het mis. Ja, dan kan dat ding ontploffen.
12: En ze roepen het ook. En ik heb ook de foto's gezien van zeg maar de stoel die hij had. Dat is redelijk zwart geblaakt allemaal. Ja. Ja, wat een afgang dit
15: eigenlijk. Ja, flinke vlammen kwamen eruit en het vliegtuig moest terug naar Amsterdam.
12: Ja, nou oké.
14: Dankjewel. Je hebt toch wel eens bij hem in het vliegtuig gezeten, bij Camille Eurlings, of niet?
12: Ja, dat klopt, ja.
14: En? Toen had hij veel powerbanks. Nee. Veel powerbanks bij zich toen.
12: Nou, ja. Dat is, ik ben geen fan van hem. Hoe zeg je dat? Nou, dat is...
14: Hij sloeg de boel kort en klein, of wat deed hij in dat vliegtuig?
12: De boel liet hij heen, heel. Nee, het was inderdaad... Nee, het is een ingewikkelde manier, ja. Ik heb een keer naast hem gezeten, een hele vlucht. Vanuit Bonaire, geloof ik, was dat. Het is iemand die continu aandacht van heeft. Laat ik het anders zeggen, ik las vandaag, want jij zegt nu het wordt door media wordt dat geroepen. Ja. En er stond vandaag in de krant, oud-KLM, directeur verantwoordelijk voor ontplofte powerbank. Toen wist ik meteen, dat is Camille Eurlings. Ja. Zo'n man is het.
14: Ja.
12: Het gaat een beetje vervelende kerel.
14: Waarschijnlijk hebben meerdere mensen tegen hem gezegd, joh, je mag die powerbank niet opladen, maar dan toch doen.
12: En continu allerlei dingen vragen. En er was op een moment, maar ik wil nu niet de crew van de KLM afvallen, maar ik zag op een zeker moment een aantal stewardessen echt diep zuchtend voorbij Camille Eurlings lopen. Het is gewoon een vervelende man.
14: Ja. Ja. Wouter van der Goes, dubbele punt. Ja. Aanhalingstekens. Camille Eurlings is een vervelende man. Radio Veronica verkeer.
12: En hij heeft ook geen powerbank meer.
14: 100 meldingen op dit moment. Totale vertraging van 504 kilometer. Dit zijn de vier meest opvallende. De A2 Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Empel. 62 minuten vertraging. De A2 Eindhoven-Maastricht tussen De Hocht. In Maastricht, daar komt Camille Eurlings vandaan, toch?
12: Ja, dat klopt. En dan moet hij gewoon weer lekker terug.
14: A2 Eindhoven-Maastricht tussen De Hocht en Valkenswaard. 27 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hofvliet en het Ketelplein. 32 minuten vertraging. En de A50 Arnhem-Os tussen Grijshoort en Ravenstein. 64 minuten vertraging. Wil je nou een compleet overzicht waar ze echt allemaal in staan? Alle files en alle flitsers. Dan moet je heel even naar de app van Flitsmeister.
11: Wout en Frank.
12: Het is inmiddels 4 minuten over 4:30. Dit is Veronica. De krantenfinale van de Radio Veronica Top 3000. Dit is nummer 11.

0: away to
1: heaven. Helemaal tot het einde Stairway to Heaven van Led Zeppelin. Rick die zegt genieten, maar dan genieten met allemaal hoofdletters, met een heel harde G. Wat een mooi nummer. Bumper, goede naam ook. Bumper is helemaal blij. Patrick die zegt wat een prachtplaat. Gaat allemaal over deze Stairway to Heaven. En die staat op nummer... Frank, zeg het maar.
2: 11.
1: 11.
2: Dat betekent dat we bij de top 10 aangekomen zijn.
1: Zeker. Ja, Jezus. Dat gaat hard, hè?
2: Ja.
1: We zijn bijna 3 weken geleden begonnen met de Radio Veronica Top 3000. En dan lijkt het nog heel ver weg voordat je de nummer 1 gaat draaien. Maar het komt inderdaad nu al dichterbij. Nummer 10 dus al. En daar staat... Tada, tada, ABBA en Dancing Queen.

0: zo'n slappe bas, hè?
1: Dat is een slappe bas.
2: Ja, slappe bas. Ja.
1: Slappe bas. Maar wel een mooie bas.
0: Ja,
1: de bas,
0: mooie
1: van,
0: bas.
1: Van The Forest, van The Cure. En die staat in de Radio Veronica Top 3000 op nummer 9. En daarvoor heel ander geluid van ABBA, Dancing Queen. Fijn dat die zo hoog staan. Dit is wel de hoogste noteren van ABBA.
0: Mooie vind ik, als het gaat om die plaat van The Cure, dat er best wel veel reacties binnenkomen van mensen die vinden het een enge plaat. Of vonden het vroeger een enge plaat. Bijvoorbeeld Pieter Kanters.
1: Ja.
0: Die zegt, als kleine jongen vond ik dit een verschrikkelijk enge plaat.
1: Ja.
0: Kreeg er de kriebels van. Nu geeft deze plaat me kriebels, omdat het misschien wel de beste plaat van de jaren 80 is. Het verstand komt met de jaren, zeggen ze dan.
1: En dat is waar, Frank. Dus het komt allemaal nog goed. En Therese, die staat te dansen in de keuken. Nou, dat vinden we ook mooi. Zometeen het laatste finale uur van de Radio Veronica Top 3000. En die beginnen we met een, je zou kunnen zeggen een nummer, maar het is eigenlijk ook een verhaal verteld door de pianoman. Billy Joel zometeen op nummer 8.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon. Rij naar huis met Wout en Frank. En sta maandag weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Ontdek Sport City, de city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
9: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow!
9: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 5 uur.
14: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
15: Goedemiddag. Een paar weken na het dodelijke geweld in Overasselt bij het huis van een drugscrimineel is die man aangehouden. Allerlei media hebben dat gehoord van bronnen. Jan G. werd gepakt in Duitsland op verzoek van de Nederlandse politie. Hij probeerde bijna 4000 kilo cocaïne ons land binnen te krijgen. Die partij werd onderschept in Frankrijk. Het blijven onzekere tijden voor 5 kippenboeren in Brabant die vanwege de stikstofregels misschien moeten stoppen. De provincie zou over 2 weken een besluit nemen over de vergunningen, maar heeft er meer tijd voor nodig. De 5 kippenbedrijven liggen dicht bij kwetsbare natuur waar veel stikstof terechtkomt. Nu Amerika erover denkt om tienduizenden militairen uit Europa te halen, zegt premier Jette dat meer geld naar defensie echt nodig is. De Verenigde Staten willen zich meer focussen op China en minder op Rusland aan de oostgrens van Europa. Binnen Europa moet dan flink geschoven worden met militairen, zegt Jette. En topscorer Memphis Depay is niet geselecteerd door de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, Xabi Hernandez. Op de lijst van 26 spelers voor de Nations League-wedstrijden van de komende weken ontbreken ook Wout Weghorst en Guus Til, die wel meegingen naar het WK. Joey Veerman keert dan weer terug in de selectie voor de duels tegen Duitsland, Servië en Griekenland. Nieuwe namen zijn PSV'er Ruben van Bommel en Givaj Zegian van Feyenoord. Het weer vanavond is het nog droog, vannacht al wat regen. Het koelt af naar 14 graden. Morgen bewolkt, soms lichte regen. 19 tot 22 graden wordt het. Zondag in het zuiden wat regen, af en toe zon en 18 graden. Het is behoorlijk druk deze vrijdagmiddag, vooral op de wegen richting het zuiden, zoals op de A2 en de A27. Van Utrecht naar Brabant en rond Nijmegen is het drukker. Ook deze files vallen op, de A4 Den Haag-Rotterdam voor het Ketelplein een half uur extra. A50 Arnhem-Os voor Ravenstein een uur komt door omrijders vanwege werkzaamheden op de A73. Daardoor is het ook druk op de N271 Nijmegen-Venlo voor Ottersum 3 kwartier vertraging. En op de N324 Nijmegen-Os voor Graven een uur en 10 minuten. Tot slot een file op de A59 Zonzeel Den Bosch, daarvoor Waspik 41 minuten.
16: Kijk eens aan. Zometeen het finale uur van de Radio Veronica Top 3000. Maar er is nog iets.
17: De Fluisteraar.
16: Komende maandag starten wij met de fluisteraar. Het idee is, je hoort iemand fluisteren en wij willen van jou weten, wie is het?
14: Ja, en als je dan weet, dan mag je het laten horen via de Radio Veronica app. Ja. 5000 euro is hij meteen al waard.
16: Ja, en dan komt er iedere keer per verkeerd antwoord komt er 200 bij, geloof ik. Hè? Ja, 200 euro, niet 2000, maar 200.000, nee, 200 euro.
14: Wout, doe dit.
16: 18 miljoen? Nee, komt er 200 bij.
14: Ja. Zometeen hoor je hem voor het eerst en dan aan jou de vraag, wie is het?
16: De fluisteraar zometeen rond 5:10 en Billy Joel.
10: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
17: Wee-hoo! Hoe klinkt werken in een wereldteam?
18: Yes, hij doet het.
19: Ja hoor, dat kan zeker.
20: Rozer!
17: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
21: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
22: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
23: Kippie.
24: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
25: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt, 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
26: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
27: Weekenddeal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
28: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
29: Opgelost, Autotaalglas.
30: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
31: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

0: Top 3000, zometeen hoor je de fluisteraar voor het eerst. Maar daarvoor Billy Joel en Piano Man met een mooi verhaal van Dien.
1: Hey, Wouter Frank, Dien hier. Trouwe luisteraar van jullie programma en ook van de Top 3000, een enorme liefhebber. En ik heb het nummer Piano Man van Billy Joel in de Top 3000 gestemd. En wel op nummer 1, want ik vind het een prachtige plaat. Het is, je luistert ernaar en je raakt eigenlijk meteen in je gedachten verzonken. Een lied dat eigenlijk ook een beetje voelt alsof er gewoon iemand jou 1-op-1 aanspreekt. In de kroeg bijvoorbeeld. En dat maakt het voor mij een heerlijke plaat die lekker wegluistert. En vandaar mijn nummer 1 voor de Top 3000, Billy Joel en Piano Man.
2: Nummer 8.

0: Jobel en The Piano Man in de lijst.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
3: DJ
1: Wout en Frank.
0: En dit was nummer 8.
4: Op deze plaat is uiteraard heel veel gestemd. Onder andere door Dien Scholten, die je zojuist hoorde. Maar ook Jeannette Huiskamp, Peter Seijnen, Mark Kingma, René van Overveld, Gerrit Gaal, Victor Wassink en vele anderen. Het is natuurlijk een plaat die een gigantische revival beleefd heeft. Doordat er heel veel studenten waren die ineens deze plaat weer gingen draaien. In een studentenkroegje in Tilburg was dat, geloof ik. Ja. Toen ging deze plaat weer viraal en werd ineens weer heel populair. Ook onder een hele jonge doelgroep. Billy Joel en de Piano Man op 8 dus.
0: Nou ja, geinig detail is, heeft nooit in de top 40 gestaan.
4: Bizar eigenlijk, hè?
0: Heel veel mensen denken, ja, dat was ooit nummer 1 in de top 40. Nee, hij heeft nooit in de top 40 gestaan.
4: En wel gewoon op nummer 8 in onze lijst.
0: Zeker wel. Met deze ook excuses aan Rick. Rick die zegt, bloody hell, Radio Veronica. Wat doen jullie mijn speakers aan? Ze staan op knappen. Nou, Rick, ja, ik zou kunnen zeggen, zet radio ietsje zachter. Maar doe dat eigenlijk maar niet.
1: De fluister.
0: Want met een beetje geluk, Rick, en dat geldt voor iedereen, kun je een hoop geld winnen met de fluisteraar. En dan kun je nieuwe boksen kopen.
4: Hey. Ja, nou, een goede box ook.
0: Zo is het.
4: Want het startbedrag is 5000 euro. Vanaf komende maandag, 7:15, kun je voor het eerst echt meespelen. En dan kun je wellicht meteen die 5000 euro in de wacht slepen. En dan kun je echt leuke spiekertjes van kopen.
0: Bij ieder fout antwoord komt er 200 euro bij. Wij hebben hier de allereerste opgave van de fluisteraar. En die gaan we aan je laten horen. Die komt over een paar seconden. De vraag is dus, wie is dit? Als je mee wil spelen, niet het antwoord geven. Want dat willen we nog niet van je horen. Dat willen we pas horen als ze je terugbellen. Stuur de fluisteraar naar de app van Radio Veronica. Die app is gratis. Dat berichtje sturen is gratis. En als je de fluisteraar hebt gestuurd, in principe, dat hoef je ook maar één keer te doen, dan doe je al mee. Dat gezegd hebbende, dit is de opgave voor de fluisteraar vanaf komende maandag dus. Wie is dit?
2: Sst. Dit is de fluisteraar.
5: Radio Veronica. I joined the club.
4: Nou, dit is weer zo'n lekkere puzzel.
0: Ja.
4: Ik denk het gewoon te weten.
0: Ja, dat is wel best, maar dat zeg je iedere keer.
4: Ja, maar dat heb je altijd. Op het moment dat ik had het vorig jaar ook tijdens de fluisteraar. Dan hoor je voorbij komen en dan denk je, ah ja, het is die persoon. En die blijkt het dan toch weer niet te zijn. Maar ja, het startbedrag is mooi. Het is 5000 euro. Elke keer komt er 200 euro. Dus elk fout antwoord komt er 2000, of 200 euro bovenop. Ja, dan kan het behoorlijk aantikken, Wout.
0: Komende maandag gaan we het spelen met deze opgave. Ja, ik wil hem heel graag nog een keer laten horen, maar dat mag echt. Dat doen we niet. Komende maandag, vanaf dat moment spelen we Wie is de Fluisteraar? Als je mee wilt doen, laat het ons weten. Stuur een berichtje met de fluisteraar. Succes, jongens.

0: fix you.
1: Miranda stuurt de mooiste van Coldplay. En altijd weer kippenvel en tranen bij dit nummer. En dan heeft het over de nummer 6 in de Radio Veronica Top 3000. Fix You van Coldplay. Ik vind ook, dit staat op YouTube. Onlangs heb ik die weer aangezet ook. Fantastische versie van deze plaat met Michael J. Fox. Die natuurlijk leidt aan Parkinson.
2: Ja, ja, ja.
1: En dat was echt...
2: Ja, dat klopt. Heb ik gezien, ja.
1: Ach man, ook kippenvel. Die dan op een gegeven moment een gitaar pakt en een stukje meespeelt. En nou ja, fantastische... Fantastisch nummer natuurlijk. Fix You, Coldplay op 6.
3: Daarvoor hadden we David Bowie Heroes op nummer 7 in de top 3000. Opmerkelijk detail is dat afgelopen nacht, om middernacht, is er postuum een nieuw album van David Bowie uitgebracht. En wat ze hebben gedaan is, het is een album met niet eerder verschenen nummers uit 1965. En dat staat dus nu overal online. Hij noemt zichzelf daar ook geen David Bowie, maar Davy Jones. Zijn echte naam. Kunnen we daar een klein stukje van laten horen?
1: Ik kan wel even kijken, hoor.
3: Wat ik net hoorde is, je hoort wel dat het wat ouder is. Maar
1: Davy Jones en de Lower Third.
3: Yeah. 65 dit, hè? Te gek. Doe nog eens eentje.
1: Even kijken, hoor. Ik heb hier... wat is dit nog?

0: Ja, je moet je voorstellen, dit is een paar jaar voordat hij het eigenlijk wereldwijd doorbrak met de Space Oddity.
1: Ik vind het mooi dat de kluis schijnt dus nog niet leeg te zijn. De schatkamers liggen nog vol met meer van dit oud materiaal van David Bowie. Ja.
0: David Bowie, maar dan met Heroes op 7 in de top 3000 die zo verder gaat. Tsitsi, wat zit er in jouw nieuws zometeen?
2: Geen medische evacuatie uit Gaza en tanken wordt goedkoper in Duitsland.
0: Oh, nou, we daar het doen.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
9: De prijs van

0: Kom naar de Meer Miniweken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je minipartner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
1: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
1: Milner.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Zijn we klaar?
4: QuickFit en weer verder.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Ken jij de nieuwe volledige

0: NCOI.nl en boek direct een proefrit.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op NCOI.nl.
2: Veronica Weerbericht.
3: Nou, vanavond nog droog. Vannacht is er dan regen. En morgen overdag zo'n 14 graden. Het is bewolkt. Nee, ik zeg het verkeerd. Vannacht wat regen, dan zo'n 14 graden. Morgen bewolkt. Soms lichte regen overdag. En dan 19 tot 22 graden. Dus best wel warm. Zondag in het zuiden wat regen. Af en toe zon. En dan zo'n 18 graden. Nou, zo klopt er niet helemaal. 6:02 bijna. Dit is het nieuws met Sietz Roskam. Sietz, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Ons land gaat niet opnieuw zieke kinderen ophalen uit Gaza, zoals vorig jaar gebeurde. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is het veel beter om de situatie ter plekke te verbeteren. En dat advies neemt het kabinet over. Er wordt dan ook extra geld voor medische hulp aan mensen in Gaza vrijgemaakt. Er is nog iemand aangehouden voor het geweld in Overasselt. In België is dat gebeurd. Het doelwit, drugscrimineel Jan G., is zelf inmiddels ook opgepakt. Melden verschillende media vandaag. Hij zou geprobeerd hebben bijna 4000 kilo drugs te smokkelen, cocaïne. Die partij werd onderschept door de Franse douane. En de brandstofprijzen zijn deze week weer verder gestegen. Duitsland neemt daarom alvast maatregelen. Volgens de krant Bild worden benzine en diesel binnenkort 17 cent per liter goedkoper.
3: Kijk.
4: Ook wil de Duitse regering met een maximumprijs komen.
3: Dat verschil in Europa blijft onverklaarbaar.
5: Ja. We zijn nog steeds de duurste, toch?
4: Ja, we hebben gewoon al enorme accijnzen.
5: Ja, ja, ja.
3: Echt. Ik ben vanuit Spanje van de zomer teruggereden naar Nederland.
5: Met een tankwagen?
3: Nee. Maar het verschil is zo groot. Je kunt dat niet meer uitleggen. De mensen besnappen dat gewoon. Ik begrijp daar ook helemaal niks van. Nee, ja, was dit overigens alles wat je te vertellen had?
4: Ja, in principe wel, maar bedankt voor je statement.
3: Nee, oké. Alright, dan gaan we over benzine gesproken. Naar de verkeersinformatie.
5: Er staan heel veel mensen met jerrycannetjes in de file. 69 meldingen, totale lengte van 361 kilometer. Dit zijn de vijf meest opvallende. De A16 Breda-Rotterdam tussen Ridderkerk en het Brechtseplein, 31 minuten. Door een ongeluk daar. De A50 Arnhem-Os tussen Grijshoort en Ravenstein, daar bijna een uur vertraging. De A58 Breda-Tilburg tussen Galder en Tilburg-Reeshof, daar ook bijna een uur door een ongeluk. De A59, dat is knooppunt Zonzeel. Tussen Zonzeel en Waspik, daar 54 minuten vertraging. Rechter rijstrook is dicht en de N271 Nijmegen-Venlo tussen Mook en Ottersum. Mook. Daar 3 kwartier vertraging. Compleet overzicht waar ze echt allemaal in staan. Alle files en alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister.
3: Dit is Radio Veronica Top 3000. Onderweg naar de nummer 1.
0: Wout en Frank.
3: En eens even kijken, we zijn nu bij...
0: Dit is Veronica.
3: Nummer 5. En daar staat Golden Earring.

0: in de geschiedenis. Zo gaaf om dit nummer op de radio te horen tijdens je roadtrip door de VS. Zo schrijft Yvette Preker. Inderdaad, ook zoals zo'n ultiem autorijliedje natuurlijk. Hè, deze
1: dat levert geheidboetes op.
0: Ja, precies, ja. Karel van Aarlen zegt ook beste Nederlandse rockband. Radar Love is echt wel mijn favoriete nummer van The Earring. En staat dus ook op nummer 5 in onze lijst. De Radio Veronica Top 3000.
1: Onderweg naar de nummer 1, die hoor je iets na 6 uur... komen wij op nummer 4 de Eagles tegen. En Hotel California.

0: 1982, Toto brengt Afrika uit. En vanaf dat moment is het liedje eigenlijk niet meer weg te denken in alle vormen van lijstjes die er maar bestaan. In de Radio Veronica Top 3000 is het nummer 3.
1: Oeh. Het neemt je lekker mee, een echte klassieker die heel fijn is en aangenaam wanneer je bijvoorbeeld onderweg bent ergens naartoe. Zo schrijft de Gerben Talsma over die Toto in Afrika. Inderdaad, op nummer 3 in ons lijstje.
0: We hebben er nog 2 te gaan. De nummer 1 in dit heerlijke verhaal hoor je zo meteen na 6. Maar dit is nummer 2, Pearl Jam en Black.

0: ik heb geen zin om dit te stoppen.
1: Nee, maar ik heb het niet, dat is echt precies
0: als,
1: zelf.
0: Als we nu zometeen gaan we dan nummer 1 draaien. Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, daarna hebben we meteen Rob Stenders. Die ramt meteen door met Pub 40. Dus het wordt gewoon een ontzettend lekkere avond met heel veel fijne muziek.
1: En sowieso, laten we even eerlijk zijn. Het is niet zo dat na deze lijst dat we die plaatjes niet meer draaien. Hè? Het is natuurlijk zo dat die hele top 3000, de muziek uit de top 3000... hoor je natuurlijk gewoon continu op Radio Veronica voorbij komen. Alleen dan in iets andere volgorde.
0: Maandagochtend beginnen we gewoon weer met nummer 3000. Daar hebben ze gewoon weer, maar dan zonder de nummertjes ertussen. Nee, jongens, eentje ontbreekt nog. Dat is de populairste. De plaat die helemaal bovenaan staat in de Radio Veronica Top 3000. Het voorprogramma van de Pub 40 zometeen met Rob. Die nummer 1, die hoor je zometeen.
2: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
4: De Beter Pickabillies.
5: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. Aan

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandeloporde.nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
4: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
5: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
8: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
8: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
12: Smint.
13: Valt je iets op aan mij?
12: Nieuwe jas?
13: Nee.
12: Nieuwe schoenen?
13: Nee.
12: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
14: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
11: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
15: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 6 uur.
19: En daar is Sietz Roskamp.
20: Goedenavond. Ruim 10 miljoen euro trekt het kabinet uit voor medische hulp in Gaza. Er worden geen zieke kinderen meer naar ons land gehaald, zoals vorig jaar gebeurde. Na advies van de Wereldgezondheidsorganisatie wordt nu voor hulp in de regio zelf gekozen. Zo kunnen veel meer kinderen worden geholpen, zegt minister Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking. Het doelwit van het geweld in Overasselt, drugscrimineel Jan G., is zelf aangehouden in Duitsland, melden verschillende media. Hij zou bijna 4000 kilo cocaïne geprobeerd hebben ons land binnen te smokkelen, maar de partij drugs werd onderschept in Frankrijk. Ook is een nieuwe verdachte voor het geweld tegen Jan G. aangehouden in België. Er komt een onderscheiding voor iedereen die na het neerhalen van vlucht MH17 naar Oost-Oekraïne is geweest om te helpen. Het is een wens van de Tweede Kamer en defensieminister Jesselgus neemt het over. Na het neerschieten van de MH17, 12 jaar geleden, hielpen militairen, artsen en agenten mee met het veiligstellen en terughalen van de slachtoffers, 298 in totaal. En weer een datalek. Dit keer hebben cybercriminelen de klantgegevens van drogisterijketen DA gestolen. Zoals telefoonnummers en mailadressen van mensen die iets hebben besteld in de webshop. DA waarschuwt klanten om extra alert te zijn op verdachte mailtjes en telefoontjes. Het weer vanavond meer bewolking, vannacht al wat regen. Morgen wordt een grijze dag met soms regen, 19 tot 22 graden. Zondag is er meer zon, in het zuiden nog wel wat regen. 18 graden wordt het dan. Het is nog behoorlijk druk op de weg. 50 meldingen, meer dan 200 kilometer voor overdraging richting het zuiden. Zoals op de A2 en de A27 van Utrecht naar Brabant. Ook rond Nijmegen is het nog behoorlijk druk. Dit zijn ook opvallende files. De A50 Eindhoven-Os voor eerder 26 minuten door een ongeluk. Dan de A50 Arnhem-Os voor Ravenstein, 53 minuten. Het zijn mensen die omrijden vanwege werkzaamheden op de A73. Daardoor is het ook druk op de N271 Nijmegen-Venlo voor Ottersum, 37 minuten. En tot slot ook een lange file op de N324, dat is van Nijmegen naar Os. Daarvoor Neder-Asselt een vertraging van 38 minuten.
13: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
21: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
22: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
21: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
22: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
23: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
24: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
25: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
23: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
26: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
27: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
28: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
27: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
28: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
27: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
29: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
26: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
30: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
31: Aquaparken voor tickets, 200 euro's, please.
32: Zei jij nou 200 euro?
33: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
30: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
34: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
35: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
34: Dus waar moet je zijn voor de magic?
35: Jojo.
30: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.

0: editie 2026 is bijna afgelopen. Zometeen de populairste in deze top 3000.
1: Maar eerst even een grote dankwoord richting alle mensen die gestemd hebben. Ik ga ze ook nu allemaal één voor één voorlezen. Ja. Dankjewel voor het samenstellen van een fantastische lijst. Het is een mooie lijst geworden, de Radio Veronica top 3000.
0: Zometeen de nummer 1, maar we dachten voor het gevoel zetten we nog even de bovenste 4 en dus dan zometeen de nummer 1 voor je op een rij. En die klinkt dan zo.

0: 3000.
1: En voordat zometeen de Pub 40 begint met Rob en Dennis en het jaar 1982. Dus dat is dan september 1982. Hebben wij nog één plaat te gaan. Bovenaan in de Radio Veronica Top 3000, Queen en Bohemian Rhapsody. Uiteraard is daar heel veel op gestemd.
2: Hoi, Wouter Frank, Karin hier. Ook ik heb gestemd op, voor mij de ultieme nummer 1 in de Top 3000.
3: Een fantastisch nummer met eeuwigheidswaarde.
4: Het bekendste nummer van de Britse rockgroep Queen was met 6 minuten zijn tijd ver vooruit en staat al generaties in de hitlijst. Hoe kan het ook? Het is zo'n energieknaller.
5: Klinkt gewoon het beste als je je radio keihard aanzet en vanaf het begin tot het einde volop meezingt.
6: Ik stem altijd op dit fantastische nummer omdat het echt de beste ooit gemaakt is.
7: Emotie, rock en opera in één nummer.
3: Vroeger stond deze al vele malen op nummer 1 in de top 100 aller tijden van Veronica. En ook nu weer in de top 3000.
7: Dit is de nummer 1 van de top 3000.
8: Bohemian Rhapsody.
2: Bij deze Bohemian Rhapsody.
9: Dit is Bohemian Rhapsody.
4: Bohemian Rhapsody.
7: Bohemian Rhapsody van Queen.
6: Dit is Bohemian Rhapsody.
0: De Radio Veronica Top 3000.
10: Nummer 1.

0: Queen en Bohemian Rhapsody.
1: De top 3000.
0: Helemaal bovenaan in de Radio Veronica Top 3000. En dat is leuk, want dat betekent dat ook heel veel jonge mensen weer op deze plaat hebben gestemd. En dat die dus eigenlijk voor de komende 40 jaar gewoon nog in ons leven is. Daar komen we nooit meer vanaf, Dennis. Nooit meer.
2: Gelukkig maar.
0: En dat vinden we helemaal niet zo erg. Daarmee is de lijst afgelopen, maar begint bijna de volgende lijst. En dat wordt minstens zo leuk. Zometeen de Pub 40 met Rob Stenders. Robbie.
3: Ik ben toch een beetje chagrijnig.
0: Ja.
3: Dat die de allerbeste versie van Bohemian Rhapsody staat niet op nummer 1. We hebben die waardeloze versie van Queen, terwijl natuurlijk die van Paul de Leeuw en Bas en Adriaan 1 had moeten staan.
0: Ja. Je hebt gelijk, er is verkeerd gestemd.
3: Ja, hier zit alle emotie in, hè?
0: Ja. Fantastisch dit, hè?
3: Ja, fantastisch.
0: Maar dit is niet uit 1982, denk ik.
3: Nee, dit is niet uit 1982. Wel bijvoorbeeld Twilight Zone van de Golden Earring. Zal ik maar gaan beginnen, want jullie zijn er nu toch?
0: Ja, wat mij betreft meteen doorknallen. Ga maar door.
1: Op Radio Veronica herschrijven we geschiedenis. Een hitlijst van toen beoordeeld met de oren van nu. Dit is de Pub 40. Het parallele muziekuniversum. Ladies and gentlemen, Rob Stenders.
3: Van het ene lijstje naar het andere lijstje. Hebben we net een einde gemaakt aan de top 3000. Gaan we nu naar de top 40 en de tipparade van 18 september 1982. En die mag je opnieuw samenstellen. Gaan we live doen. Als je een bijdrage wilt leveren, zijn we te vinden op de app van Radio Veronica. Op socials zie je de officiële top 40 en tipparade. Maar 18 september 1982 kent een nummer 1 die ik een uurtje of 4 geleden met Gerard Ekdom samengedraaid heb in de top 3000. Maar die kan gewoon best nog een keer. Hij ging in de echte

Ik kan het met gemak twee keer per dag aan, hoor. Twilight Zone. Golden Earring van 4 naar 1. Extra lang op schijf. 18 september 1982 opnieuw samengesteld. Dus zijn we bij nummer 2. Veronica's Countdown had de eer om U2 te mogen presenteren. U2 kwam via Countdown ook naar hun eerste Nederlandse hit. I Will Follow staat nu op 2.

Ja, zeggen Joost goed. He? Ja, zo, de echte hitlijst van 8 naar nummer 3. We hebben hem laten staan op 3. Don't Go van Yazoo, nummer 4. In de echte lijst van 23 naar nummer 8. Het zou nummer 1 worden. Dire Straits, Private Investigations.

mooi gevonden. Dire Straits, Private Investigations, van 23 naar 38 lijst. We hebben hem gezet op nummer 4. Even een paar introotjes tegen elkaar aanschuiven. Edge of 17, Stevie Nicks. Destiny's Child. Borderlicious. De inspiratie komt toch uit 1982, hoor. Ooit hem. Survivor, Eye of the Tiger.

0: Oud-tennis, welke Rocky?
1: Ik denk Rocky 3.
0: Rocky 3 is goed beantwoord. Ja. Survivor, the Eye of the Tiger. We moeten naar de reclame, hè?
1: We hebben een reclameblokje klaarstaan, ja.
0: Ja, doe dat maar, hè.
1: Oké.

0: Libri
1: Vuurwerken.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Dames en heren, de daluren beginnen.
4: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flexstal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
2: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
6: Hijs de zeilen.
7: Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
8: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Kaching. Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching. Corendon.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders schrijf je mis. Pak.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Gerard Ekdom.
14: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
15: En nu
14: Rob Stenders.
15: Met de beste muziek aller tijden.
16: Dit is Veronica. American Top 40.
15: Pup 40.

Ja, Dennis, we zaten volledig in de Twilight Zone. Het is ook op nummer 10 met BZN. Ook zij hadden een Twilight.

Die gaan we op zeker nog helemaal horen. Nummer 8, Dire Straits. Die heb je al helemaal gehoord.

ook hiervan denk ik wel dat we de lijst straks met FR David opsieren.

0: weer goed, hè? Ja. Ja. We draaien hem gewoon over een uur weer helemaal. Helemaal zo'n trailer. Twilight Zone, de echte nummer 1 vandaag de dag. The Golden Earring.
1: De Pub 40.
2: De muziek van toen met de oren van nu.

0: know there's something going on. En die drums, hè?
1: Ja.
0: Phil Collins produceerde en drumde natuurlijk op I Know There's Something Going On. Het collegaatje van Frida Anjeta had ook een single uit. Klein stukje dan. Met ene Thomas Ledin, Never Again. Ik denk dat hij het vandaag niet gaat halen. I Know There's Something Going On, uiteraard wel van Frida. Ga zo meteen verder met het pupje, 1982. Tot zo. Veronica.
2: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
3: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
8: Hack. Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
8: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
9: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
10: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
9: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Toen mijn moeder overleed, vonden we een passende manier om iedereen daarover te informeren.
15: Mensenlink is de plek waar een overlijden gedeeld wordt. Vind, deel en herinner. Op jouw manier, op jouw moment.
16: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
17: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
18: Bij Simpel hebben we groot nieuws.
1: Toon Grobbel.
18: We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
19: Zeg het!
18: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
20: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
21: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
22: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 7 uur.
25: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Supermarkten hebben te weinig voorraden voor noodsituaties, zoals cyberaanvallen, oorlog en noodweer. En dus moeten we meer eten in huis halen dan nu geadviseerd wordt. Niet voor 3, maar voor 8 dagen. Dat zeggen onderzoekers, die ook waarschuwen dat de schappen bij noodsituaties binnen 2 à 3 dagen leeg kunnen zijn. Weer een recordprijs aan de pomp. Diesel wordt morgen duurder dan ooit. Een liter gaat langs de snelweg €2,82 kosten, dat zegt een consumentenclub. Op andere plekken betaal je wat minder. Het vorige dieselrecord is van april en vooral de laatste weken stijgt de prijs hard. In Duitsland wordt brandstof door maatregelen juist goedkoper. Na de onrust bij een Israël-manifestatie gisteravond in Amsterdam zitten er geen verdachten meer vast. De laatste 13 zijn vrijgelaten. De manifestatie op de Dam werd verstoord door pro-Palestijnse tegendemonstranten. Sommigen gebruikten geweld. Het kan zijn dat ze voor de rechter moeten verschijnen. En voor het eerst sinds het begin van de Russische oorlog in Oekraïne kiezen de Russen een nieuw parlement. President Poetin heeft zijn stem nu ook uitgebracht. Partijen die de oorlog afkeuren mogen niet meedoen. Sowieso is er bijna geen oppositie in Rusland. Veel van Poetin zijn tegenstanders zitten gevangen. Het Veronica Weer van Weer Online. De zon laat zich nog af en toe door de bewolking zien. Vannacht op de meeste plekken droog, behalve in het noorden en westen. Morgen is er veel bewolking en hier en daar wat regen. Er staat flink van het wind en wordt rond de 20 graden.
26: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
27: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
28: Yes, hij doet het.
29: Ja hoor, dat kan zeker.
27: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
30: De kippieplank. Gevarieerde hapjes in een handomdraai op tafel.
31: Kippie.
32: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
33: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
34: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
35: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
36: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
37: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
38: Ja.
37: En nu?
38: Domeinnamen kopen.
37: Voor je bedrijf?
38: Ja.
37: Welk bedrijf?
38: Ja, dat weet ik nog niet.
37: Welke domeinen dan?
38: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
37: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
38: Ja. €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
39: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Hallo,

30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: is en zo worden.
1: Ladies and gentlemen.
2: De Puk 40.
1: One night and one night only.
2: Rob's Parallele Universum Parade.
1: The stage is yours.
2: Op Radio Veronica.
0: Van het ene lijstje naar het andere lijstje. 18 september 1982. Stellen we opnieuw samen. Ik zeg we. Omdat ik hoop dat je nog een bijdrage wilt leveren. Als je denkt, hey, het is voor mij vrijdagavond, de groeten en tot ziens. Dan begrijp ik dat enorm. Maar het kan wel via de app van Radio Veronica. Het kan ook via de socials. Hey, en wat een filmpje, Dennis.
3: Ja, ik moet zeggen, ik was trots op je. Want jij bent dus even speciaal de studio ingedoken om iedereen toe te spreken en persoonlijk te vragen of we even onze stem willen uitbrengen. Nou, dat heeft wel gewerkt, hoor.
0: Ja. Ik heb een videocursusje gehad, hè?
3: Ja, nou.

0: van Geniaal. Vind ik nog steeds. Sylvester, Patrick Cowley. En Do You Wanna Funk With Me staat op nummer 10. De lijst van 18 september 1982. Even op mijn gemak achteroverleunen. Eens even kijken hoe onze postbode Dennis Goubé het postvakje ervaart.
1: Nou, ik moet je zeggen, er wordt lekker gemaild en gedeeld weer. Want mensen zijn aan het genieten. Ondanks dat we al een lijst achter de rug hebben, is deze lijst ook gewoon weer één groot feestje muzikaal gezien. En dat vind ik niet alleen, vindt ook Marcel, want die zegt, ik ben op dit moment oude foto's aan het inscannen. En de lijst helpt lekker mee om de radio aan te laten staan. Rogier, die kijkt terug op 1982. Hij zegt, ik zat midden in mijn opleiding tot meubelmaker. Ik kwam thuis met de splinters op plekken waarvan ik niet wist dat ze bestonden. Maar als ik deze muziek weer terughoor, dan ben ik weer helemaal terug in die tijd. Geweldige lijst. Ga zo door, Veronica. De pub is de beste van alle radioprogramma's. Nou, dat vind ik mooi. Dat zegt deze Rogier van Dijk. Dus dat komt er een beetje binnen. Voor de rest zie ik top drietjes. Do You Wanna Funk komt daar bijvoorbeeld ook in voor. In het lijstje van Jan-Willem Bakker. Die heeft Gijzelaar op nummer 3 staan van het goede doel. Op nummer 2 heeft hij Why Carly Simon staan. Op nummer 1 dus Do You Wanna Funk van Patrick Cowley en Sylvester. Dus hij heeft een derde van zijn top 3 binnen gehad.
0: Jos Derksen, ik weet niet of het familie is. Die wil graag dat wij het gewoon weer veranderen. Veronica top 40 gaan noemen. Ja, dat is wel een lastige, hoor toch? Ja, Marjoke, Words, Gijzelaar, Rosalind. Dat is trouwens nog wel aardig, hè? Oh, was ik mooi, Gijzelaar. Dat is natuurlijk een tijdje lang niet zo heel populair geweest om te zingen. Maar in principe, met de oren van nu, in de lijst van 18 september 1982... vind ik dat mijn rijmpje wel weer zou moeten kunnen. Ja. Cindy had opeens staan, Frida, I Know There's Something Going On. Nummer 2, Third World, Try Your Love. Die komt er zo meteen aan. Jeroen Nap zegt, voor de tijd dat je de uitzendingen terug kan luisteren bij Veronica. Ja, dat kan een beetje, hè. Dat doet wel illegaal. Ja, het kan op Heerdis/Stenders vanaf maandag. En vanaf morgen zo rond 3 uur op de XXL Stenders streamen. Dan helemaal zonder reclame. Jeroen heeft I Will Follow op 1 staan van de U2 op nummer 2. Yazoo en nummer 3 hebben we net gehad. Patrick Cowley, Do You Wanna Funk? Bonuspunt voor Golden Earring met Twilight Zone. Die hebben we gehad, die hebben we gewoon weer op nummer 1 gezet. Dan hebben wij, zoals Jaat altijd zo mooi zegt, een vaste luisteraar. Ziggy Maan, ja. Die heeft op nummer 3 de Clash Rock, de Casbah. 2 hadden we natuurlijk al. Golden Earring, Twilight Zone, 1 Toto en Africa. Maar ja, die stond ook op nummer 3 in de top 3000. Hè. En die was een beetje dalende vandaag in de lijst van 18 september 1982. Maar misschien dat we er straks nog aan toe komen. Menno Verdonger weet het zeker. Die wil 1999 horen. Scandalim Sperbert zie ik van Prince. Martin Visser zegt Africa Toto. I Will Follow You To Twilight Zone. Golden Earring. Volgens mij was het niet helemaal zo'n slecht idee om dit op nummer 1 te zetten. Hè? Twilight Zone, ja. En of wij ook Come On Eileen op nummer 1 willen draaien. Dexys Midnight Runners. Dat zegt Miriam. Nou, niet nummer 1.
2: Radio. De Parallelle. Universumparade. De

in. Come on, Aline. Dex is met uitdoners. Marco, die meldt zich via het postvakje. Die zegt, ik heb die violen nog nooit gehoord. Hoe kan dat? Deze violen, Marco. Nee, die heb ik er niet voor geviold. Nee, dit is gewoon de singleversie. Ja, en als je het album van Dexys met Uitbunners hoort, daar staat hij inderdaad niet op. En vaak op de radio wordt het ook overgeslagen, want dan wordt de vioolpartij er gewoon afgehaakt. Maar als je het singeltje ooit gekocht had, dan had je hem gevonden. Come on, Aline, Dexys met Uitbunners.

0: Ja, Danny Mulder, daar heb je een punt. Kunnen we niet omheen, willen we niet omheen. Die stem van Stevie Nixon. Marco meldt zich nog even, die zegt... Thanks, ik was 6 in 1982. Nog net even te jong om het singeltje te komen. Alle begrip ervoor. Robert geniet van Gypsy Fleetwood Mac. Hebben wij in de lijst van 18 september 1982 gezet op nummer 12. We moeten hier nog even langs, hè?
1: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
2: Het radio.
3: Ik vind hier wat van.
2: Referendum.
0: Eerst maar eens ja of nee zeggen tegen de artiest. Zien we daarna wel welke van de twee het raakt.

0: Nee, zo'n bril moet je hebben met een beetje tranen eruit. Hè? Ja. Die waren toen in de handel. Als je huilt, of Bim Bam, één van die twee. In ieder geval, ja, vragen we zo meteen wel welke van de twee. Laat het even weten via de app van Radio Veronica. Als je huilt, stond de echte lijst bijzonder hoog. Eens even kijken of we hem vanavond nog een keer gaan draaien. Ik heb het idee dat André van Duin altijd wel op onze sympathie kan rekenen. We gaan de reclame zo meteen terug met de lijst van 18 september 1982. Tot zo.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja. Echt serieus?
7: 7, 7, 7, 7.
6: Oh, wat een geld.
8: 18.000, potverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
12: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
11: Oh, en nu niet?
12: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
11: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
13: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
14: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
15: Van school is

0: of doneer.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Wout en Frank.
1: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
2: En nu
1: Rob Stenders.

0: bedacht door Stevie Wonder. Die heeft een nummer geschreven, Tried Your Love. Kwam vandaag binnen in de hitparade op nummer 27. We hebben hem gezet op nummer 13. Jij zegt, Dennis, zoveel verwarring is er over als je huilt een bimbam.
1: Ja, mensen zijn eigenlijk nu al aan stemmen of ze dan wel of niet André van Duin. Maar ook of het als je huilt of bimbam moet worden. Dus ik zie bijvoorbeeld hier Ingrid die zegt als je huilt. Finn die zegt zeker doen als je huilt. Dan zijn er weer andere mensen die zeggen, Danny bijvoorbeeld, bimbam, lekker liedje. Dikke ja, dus ja, we moeten denk ik even nog een keer duidelijk zeggen. Het is eerst André van Duin, ja of nee. En dan daarna gaan we kijken welke van de twee.
0: Ja. Precies, dus we zeggen eerst ja of nee tegen André van Duin. Ja, ja, eigenlijk had je een hele goede samenvatting, bedankt ervoor. Tot een ABC'tje.

0: '90s kindjes hadden dit album wel hoor. Lexicon of Love, ABC, met The Look of Love. Poison Arrow. En deze briljante All of My Heart. Deze week in de echte lijst van 32 naar nummer 23. Ex-alarmschijf staat op nummer 14. Dennis, als ik zo het postvakje even bekijk, is André van Duin sowieso wel... Ja, toch?
1: Ja, geen twijfel over mogelijk.
0: Ja, ja. Zeg ik even ja tegen. Ja, dan moeten we alleen nog even kiezen, hè? Pakken we Bim Bam of Als Je Held? Ik wil nu Bim Bam of Als Je Held via het postvakje van Veronica. Via de app. Ik ben heel benieuwd welke het wordt. Ik zet licht in op Als Je Held. Jij zegt licht in op, volgens mij, Bim Bam of andersom.
1: Nee, toch ook wel op Als Je Held, hoor. Ja, ja niet zo.
0: Als Je Held of Bim Bam. Laat even weten welke van André vandaag.

wat van gehoord. F.R. David and Words. Eens even kijken, ik heb nog wat informatie gekregen van Chris Platenhoeze. Chris Hoeze. Uw redacteur, zegt hij, heeft op dit nummer nog de cha-cha liggen dansen. Dat is belangrijke achtergrondinformatie. Words is een liefdesliedje over niet kunnen zeggen wat je voelt. De verteller wil de vrouw van wie je houdt vertellen hoeveel ze voor hem betekent. Maar de woorden schieten tekort. Ja. Nou. En dan hebben we ook nog iets van diezelfde Chris Platenhoeze. Die zegt, de echte naam van deze man is Robert Fitoussi. Geboren in Tunesië.

0: Een heerlijke Santana, Hold On, in de lijst van 18 september 1982. Wat gaan we ermee doen?
1: Het radio.
2: Ik vind hier wat van.
0: Referendum. Hey, bam, ja, hey, of als je held.
3: Ik zit hier streepjes te zetten, kruisjes te zetten, echt met de hand te tellen. het is net de een die de ander weer inhaalt, maar als jij nu zou zeggen, nu antwoord geven, dan wordt het bim-bam.
0: Oh, dan is het gewoon een stukje voet.
3: Ja.
0: Ik dacht dat het wel even leuk
3: komen, ja.
0: Ja, zeker, want dat is zo'n mooie kreet ook. Hoe is het met je voet? Die heb ik altijd onthouden. Ja, het is zo'n prachtig spel, hè. Want André van Duin is er gewoon in bijna 12 rollen. En daar is er ook een videoclipje van gemaakt. En een koster in het zuiden. En alles is fantastisch. Want die hele dialoog is geweldig, hè. Oh, hoe is het met je voet? Zo was er een klepel op zijn voet gevallen. Ja, is er zo. Ja. Het is allemaal geweldig, hè. Het begon

0: Hono. Beunopa.
1: André van Duin, ja, toch vrij briljant weer. Als Jelt, en we hebben gekozen voor Pimbam. Ik zag van de week ook die influencer die hem zei... Hey, bent u een ondernemer? Ja. Je had geen idee dat die André van Duin aansprak. Het is een heerlijk filmpje. En André van Duin geeft er ook een netjes antwoord op. Als je het filmpje nog niet gezien hebt, check het uit. Wij zijn straks weer terug met de lijst van 18 september 1982. Tot zo.
2: Veronica. Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
6: De Beter Pick-a-Bellies.
7: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
8: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Kom naar Kippie. Met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
11: Kippie.
12: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: boek direct een proefrit.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
3: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
4: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
5: Wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Wat weet jij van de jaren 70? Test jezelf met een muzikale reis van 500 vragen. Het Top 40 Quizboek, de jaren 70. Nu overal verkrijgbaar.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders schrijf je mis. Pakken.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
12: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
11: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
12: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
11: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
13: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
14: Halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
15: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
14: Ah, check.
16: Radio Veronica.
17: Met het nieuws.
16: Het is 8 uur.
18: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De prijs van een liter diesel stijgt morgen naar een recordhoogte. Volgens een consumentenclub gaat het aan de snelweg €2,82 kosten. Dat is 1 cent meer dan het vorige record in april. De olieprijzen zijn al maanden aan het stijgen door de Iran-oorlog. Vooral de afgelopen weken ging het hard. Twee eigenaren van grote Indiase restaurantketens zijn opgepakt door de arbeidsinspectie. Die verdenkt ze van mensensmokkel en het uitbuiten van personeel. De eigenaren haalden koks uit India naar hun restaurants in Nederland. Maar in plaats van maaltijden koken moesten ze tegen de afspraken in afwassen of schoonmaken. Medewerkers van de ANWB gaan actie voeren, want de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Ze doen na het weekend geen extra werk meer en draaien ook geen overuren. Er is kans dat je dan langer moet wachten op pechhulp van de ANWB Wegenwacht, maar de bonden willen dat zoveel mogelijk voorkomen. En de Nederlandse tennissers in de Davis Cup zijn goed begonnen aan hun ontmoeting met Colombia. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor wonnen allebei en dus staat Oranje met 2-0 voor. Morgen valt de beslissing. Dan weten we of Nederland door mag naar het kwalificatietoernooi van de Davis Cup. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, nog wel wat bewolking. Vannacht valt vooral in het noorden en westen regen. Morgen opnieuw veel bewolking met lokaal een klein beetje regen of motregen. Het wordt 19 tot 22 graden, met veel wind.
19: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
20: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
0: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
17: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
21: Zei hij nou 200 euro?
22: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
0: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
20: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
0: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
23: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
23: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
24: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
25: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
26: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
24: Prijzenparade. De beste Siemens-deals. Nu bij Keukeloods.
27: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: Voor elke vloer, gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
1: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.

0: Je hebt het niet van mij, maar is volgende week alarmschijf.
1: Ladies and gentlemen.
2: De Puk 40.
1: One night and one night only.
2: Rob's Parallele Universum Parade.
1: The stage is yours.
2: Op Radio Veronica.
0: Saddle Up stond vandaag overigens wel in de Engelse hitparade op nummer 12. Het is wel weer een lekker lijstje hoor. 18 september 1982, top 40 tipparade zijn we opnieuw aan het samenstellen. Je kan een bijdrage leveren, want deze lijst wordt ter plekke samengesteld via de app van Radio Veronica. Het kan ook via de socials. Ik heb deze week geprobeerd met mijn videocursus een filmpje op te nemen. Dus zet de top 3 eronder. Het kan nog steeds invloed hebben. Ik ga je straks vertellen wat de echte alarmschijf was van 18 september 1982. Maar ik wil het eerst even met je hebben over twee liedjes die nooit in de Nederlandse hitparade hebben gestaan op het juiste moment. Grandmaster Flash, The Furious 5, The Message is de eerste. Zou pas volgend jaar in 1983.

Geniaal, briljant en zijn tijd ver vooruit. Grandmaster Flash en The Furious Five. En The Message staat vandaag in de top 10 van Engeland. Nummer 8 in de Engelse hitparade van 18 september 1982 in Nederland. Duurde het een jaartje voordat het doordrong. En toen was ook The Message bij ons aangekomen. Stay for Prayer was pas in 1985. Vandaag op nummer 3 in Engeland.

0: Toch even mee, omdat hij zo mooi is. 18 september 1982, heel hoog in Engeland. Nummer 3 om precies te zijn. Pas in 1985 in Nederland. Save a Prayer van Duran Duran. Hoe is het met het postvakje, Dennis?
1: Nou, er wordt ontzettend veel geappt, gemaild, gedeeld. Er wordt genoten vooral en er worden herinneringen opgehaald. Bijvoorbeeld door Johan, die zegt... ik zat voor het eerst op kamers in 1982. Eén kookplaatje en een radiootje, dat was mijn hele huishouden. En meer had ik ook niet nodig. Even kijken, Pieter die werkte in een fotowinkel. Hij zegt, we verkochten toen vooral fotorolletjes en batterijen. Tegenwoordig is dat bijna museumspul. Gelukkig kan de muziek nog wel goed mee. Ja, en er worden natuurlijk top drietjes gedeeld en doorgegeven. Nog steeds, want het is namelijk het enige programma dat terwijl het wordt uitgezonden ook nog wordt samengesteld. Dankzij jouw geweldige filmpje, Rob. Moet eerlijk zeggen, ja, dat is toch dat is een stukje kunst waarvan ik, mijn vingers bij aflik bijna.
0: Zit je mee in de maling te nemen?
1: Nee, absoluut niet. Nee, het ziet er
0: denk eraan, ik zit op een zielcursus, dus je moet me niet demotiveren.
1: Ik vind het helemaal goed. Ik vind het echt serieus goed. En die top drietjes, er komt van alles binnen. Save a Prayer staat er niet bij, want die duurde bij ons nog eventjes. Dus ik zit even te kijken of ik een top drietje kan vinden snel. Waarvan ik denk, die is nog enigszins dat je denkt... dan zitten we goed in de richting. Ja. Even kijken, Ron Kerker, die heeft ABC, All of My Heart op nummer 3 staan. Op nummer 2 staat Love is in Control van Donna Summer. Helpt hij dat hij nu voorbij komt.
0: Ja.
1: En zijn nummer 1 is onze nummer 3, namelijk Yazoo and Don't Go.
0: Oké. Zal ik die Love is in Control er maar inzetten zometeen?
1: Super goed idee.
0: Ja, doe dat. Even nog een radioreferendum.
2: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
3: Het radio.
4: Ik vind hier wat van.
3: Referendum.
0: Eens even kijken wat we moeten zingen.
5: Zing je dan? Let hem in.

0: wat gaan we ermee doen met deze, is de vraag. Drukwerk. Wil je wel of geen drukwerk ontvangen? Laat het even weten via de app van Radio Veronica. Schijn een lichtje op ons, we horen het vanzelf wel.
1: Hey Rob, wie bepaalt eigenlijk de horen van nu?
2: Ikke.
1: Rob Stenders. Onze curator.
3: Alone.
1: Voor de parallele universumparade.
0: We zijn bij nummer 20 inmiddels. En daar heb ik deze neergezet. Ik had er net even een andere staan. Maar ja, toen kregen we die geweldige top 3 binnen. Toen dacht ik, we pakken deze even. In de echte lijst van 14 naar nummer 28. Hier is Love is Under Control, Finger on the Trigger. Dan een

0: Lekker hoor. Donna Summer en Love is in Control en Finger on the Trigger. Wat is vandaag de echte alarmschijf?
1: En dit is een oude alarmschijf.
0: Ja, een echte hit werd het niet. Strandde ergens op nummer 26. Maar vandaag de dag de alarmschijf. En wat een geweldig liedje is het. Geleend van...

0: Ja, allebei natuurlijk weergaloos. Dan heb je aan de ene kant Bill Withers, heb je aan de andere kant Joe Cocker. Cocker was in 1982 een klein hitje in Nederland dankzij het predicaat alarm, alarm, alarmschijf. Ruby Lee, we hebben hem gezet op nummer 21 en op nummer 20. Love is in control, finger on the trigger. Donna Summer ging in de echte lijst van 14 naar nummer 28. Dennis, hoe is het in het postpakje?
1: Nou, ik kan jou vertellen, er wordt best wel bijna gediscussieerd over schijnen liggie of mij wel of niet doen. En ik heb weer handmatig kruisjes en streepjes zitten zetten om erachter te komen wat de meerderheid is. Op dit moment een kleine meerderheid voor ja, wel doen, schijnen liggie op mij. En volgens mij was het Chris, maar dat weet ik niet helemaal zeker, want zijn naam stond er niet bij. Maar ik zag iets met een tja-tja-tja, kom iets herinneren. Hij zegt drukwerk ja, alleen al omdat het origineel precies 100 jaar oud is. Wist jij dat?
0: 100 jaar? Ja, vandaag op de kop af. Ik heb het de hele dag zitten vieren. Ja, dat jij dan niet wist. Bedankt voor dat liggie op mij. Ja, ja. Ik vermoed dat we naar de reclame moeten.
1: Yes.
0: Zijn we zo meteen weer terug met de lijst van 18 september 1982. Tot zo.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
7: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
7: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
9: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 40 in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf 2.899 euro. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Gerard Ekdom.
1: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
2: En nu
1: Rob Stenders.
2: Met de

0: Geweldig, briljant, heel fijn. Mijn eerste live concert. Ja, Simple Minds en Glittering Prize. On the Midnight Special, zei je, ja. Shine the light on me.
1: Ja.
0: Ja, Glittering Prize. Ja. Shine the light on me. Ja. Wij vieren vandaag dus. Daar heb ik eigenlijk de hele dag al bij stilgestaan. 100 jaar on the Midnight Special. 1926 kwam deze versie uit van de Greenings Dance Orchestra.
1: Ik vind het moeilijk te herkennen.
0: Wel toch?
1: Ik vind het moeilijk.
0: Proberen. Eigenlijk met schijnen lichtje op mijn drukwerk.
1: Ja, toch wel ja hoor. Het is wel, mensen hebben daar toch wel zin in gekregen.
0: Ja. Zullen we pakken meteen?
1: Ik zou hem pakken, ja.
0: Ja, doen we die. Drukwerk en schijnen lichtje op mijn...

0: Ja, kan ook natuurlijk van Creedence zijn, hè?
1: Let the midnight special shine a light on me.
0: Oh, ah ja, wij vieren de 100-jarige...
1: Let the midnight special.
0: Midnight special.
1: Shine a light on me.
0: Dit is onze midnight special.
1: Let the midnight special.
0: Ergens in de vechten denk ik dat Harry Slinger deze kende. Creedence Clearwater Revival en de Midnight Special.

0: Het Creole en de Coconut. Hoort er een beetje bij, hè? Stolpigeon staat volgens mij voor een verrader. Stolpigeon hebben wij gezet op nummer 24 op 23. Officieel drukwerk in de echte lijst binnen op nummer 31. Schijn een liggie op mij. Zijn we bij een nieuwe binnenkomer in de tipperaden. Staat op nummer 8. Zou nog een hit worden in Nederland. Roxy Music. En het prachtige Take a Chance with Me, Dennis Roubé. Wil je nog wat vertellen uit de categorie postvakje?
1: Natuurlijk dat er bijvoorbeeld opgestemd is door Steven de Waard.
0: Steven, goede keuze. Door de radio bijna altijd vergeten. Roxy Music, Take a Chance with Me.

0: Rita Marley, een van de 3.469.424 vrouwen van Bob Marley. One Draw staat op nummer 26 in onze lijst. We gaan zo meteen verder met 18 september 1982. Tot zo.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
11: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
12: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
11: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
13: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
15: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
17: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
18: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
19: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
20: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
21: Phew, we kunnen weer.
20: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
21: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
22: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
23: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
24: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
22: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
24: En nu denk ik, och man. Als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
25: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
26: Radio Veronica.
27: Met het nieuws.
26: Het is 9 uur.
28: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een Franse agent is opgepakt omdat hij in zijn land een terreuraanval zou hebben gepland. Volgens de terreurbestrijding heeft hij banden met extreemrechtse organisaties en zou hij met een 3D-printer zelf de wapens hebben gemaakt om de aanslag mee te plegen. De agent werd eind vorige maand al gearresteerd, maar dat wordt nu pas bekend. Paul voor het ziekenhuis in Zwolle is een vrouw verongelukt. Ze werd bij de oversteekplaats aangereden door een auto en overleed. Volgens een regionale krant ligt het ziekenhuis een paar meter verderop, maar was er geen kans meer om de vrouw daar op tijd naartoe te brengen. Tanken in Duitsland wordt goedkoper. De Duitse regering en de deelstaten zijn het eens geworden om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine daalt met 17 cent. Ook komt er een prijsplafond. Bij ons stijgt de dieselprijs morgen juist naar een record. En de topman van de Ierse budgetflyer Ryanair heeft onder grote druk sorry gezegd. Hij had concurrenten omschreven als duurvliegende verkrachters. Dat viel helemaal verkeerd bij belangenclubs voor slachtoffers van seksueel geweld. De Ryanair-baas heeft nu in een video laten weten dat hij die vergelijking niet had moeten maken. Het Veronica Weer van Weer Online. Er zijn enkele opklaringen en wolkenvelden. Vannacht valt vooral in het noorden en westen regen. Morgen is er veel bewolking met lokaal een beetje regen of motregen en in het zuidoosten schijnt soms de zon. Het wordt een graad of 20.
29: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Vega-broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, Vega-broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
2: Smin.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
2: Smint. Boost yourself.
1: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
9: Kippie.
10: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.

0: maandag tot en met zaterdag. De
1: avond.
0: Vrienden van Avondspits, ben jij ook zo bang dat we de komende jaren een toontje lager zullen moeten zingen? Ik had het helemaal goed voorbereid, Jannes. Dennis,
2: hoi.
0: Hoi.
2: Maar hij is weggeschoten. Onder je vingers vandaan.
0: Doe ik nog een keer, oké?
2: Okay? Voor je het weet.
0: Ja, gaan we, wacht even. Stip, stop.
2: Ja.
0: Ja, deze, deze. Gaan we.
3: Maandag tot en met zaterdag. De
1: avond.
0: Vrienden van Avondspits, zijn jullie ook bang dat we de komende jaren een toontje lager moeten zingen?
4: Ja.

0: Volgens de jury, dat waren alle luisteraars van Nederland naar de VARA dinsdag. Unaniem, dit was het B-kantje van het jaar. De achterkant van Ben jij ook zo bang? Tootje Lager. En één gedachte, wat een heerlijk liedje was het trouwens. Inderdaad. Nederpop was op komst 1982. Henk Westbroek, een van de juryleden van de B-kantjes verkiezing. Kunnen we straks ook nog draaien met Gijzelaar. En Helena Bouwman zegt, het zou zo mooi zijn als we Frank Boeien er even draaien. Zo mooi, hè? Want dat was ook bijna niet.
1: Ladies and gentlemen.
2: De Pub 40.
1: One night and one night only.
2: Rob's Parallelle Universum Parade.
1: The stage is yours.
2: Op Radio Veronica.
0: Ja, die Nederpop, dat zou wat worden. Zo mooi van Frank Boeien. Gaan we vanavond ervoor draaien, denk ik. Helena Bouwman, dankjewel. We zijn de lijst opnieuw aan het samen.

laatste lijst van 27 naar nummer 38. We hebben hem toch maar weer een beetje gepromoveerd omdat we ze goed vinden. Rock Casbah staat op nummer 29 nu in de lijst van 18 september 1982. Yes, Combat Rock, briljant. Een van mijn favoriete albums, Go Straight to Hell. Ja, die staat er ook op, dat is waar. Ik was 12 in 1982. Ik geniet ook van de Dolly Dots. Dolly Knots, lekker hoor, zegt René. Frank Brulboei, wil die andere René ook nog even zeggen. Een bijna vergeten parel, dankjewel, zegt Wilco. Ik was deze helemaal vergeten.

0: De achterlijst van 18 september 1982. Er zijn een paar dingetjes die we nog even met elkaar door moeten nemen, Dennis.
1: Ja.
0: Ja, ik zie Rianne. En Rianne zegt, moeten we geen radiorebus doen?
1: Nou, dat is geen slecht idee. We waren het bijna vergeten.
0: Ik was het helemaal vergeten. En Rianne zegt, moeten we geen live radiorebus doen? Heb jij een goed woord, Verger?
1: Ik heb jou zo wel iets. Ik weet een woord.
0: Ja, nou, wat dan?
1: Ja, ik ga het nu niet zeggen natuurlijk, maar het wordt een goed woord.
0: Eerste letter.
1: J.
0: J.

naar onze algemene beschouwingen. Ja, het was vandaag de dag nummer 1 in Amerika. Chicago, Hard to Say I'm Sorry. We draaien de versie met Getaway. Want die is zo mooi, want die rockt aan het einde nog een beetje.

0: dit einde. Dit einde vinden. Ja, hard to say, I'm sorry. Getaway, Chicago. Ik hoor alleen maar fuck de kerstman. Sorry, zegt Karin. Donald zegt, ik kom terug als Chicago voorbij is. Maar dat laatste stuk dan, Getaway. Maar ja, Getaway, dat doet hij dan, dat is waar. Ja, Robbie, deze is wel meer zoet van Chicago, zegt William. William is zeker waar, maar dat einde dan, heb je het einde nog meegemaakt? Getaway, prachtig. Dit is zo'n ongelooflijk mooi nummer met die blazers in de song, zegt Rianne, dat is mooi. En hi, Dennis erop. Komt If You Want My Love van Chic Trick nog een vergeten nummer, maar zo mooi. Rinus zegt dat. Rinus, dat was de echte nummer 40 vandaag. If You Want My Love van Chic Trick. Ik denk dat we hem daar laten staan. Ik heb jouw woord overgenomen. Daar ga ik zo meteen een radiorebus van maken, Dennis.
1: Leuk.
0: Ja. Maar ik vermoed dat we eerst eventjes naar de reclame toe moeten.
1: Yes.
0: Ja, oké. Okay, ga ik een radiorebus componeren. Bedankt. Tot zo. Meer muziek van 18 september 1982 komt eraan na de reclame.

0: LibriVuurwerken.nl
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja.
3: Is het echt serieus?
2: 7, 7, 7, 7.
3: Wat een geld.
2: 8000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
5: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
10: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
11: Download de app en start met vinden.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Wout en Frank.
14: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
15: En nu.
14: Rob Stenders.
15: Met de beste muziek aller tijden.
16: Dit is Veronica.
15: De Pub 40.
17: Ja, Pub 40.

0: zomaar binnen in de Trostop 50. En Ferry Maat zei, ik ga dit niet draaien. Ik vind het een beetje kwetsend. Het goede doel, oh, was ik maar een gijzelaar. Wij hebben hem gewoon in de lijst van 18 september 1982 gezet. En er was een variant, hè, met Gijs Staverman.
1: Oh, had ik maar Gijs een haar. Dan was ik al om 5 uur klaar.
2: Goeie stem dit.

0: Was een ingewikkeld verhaal. Lach aan. Gijzelaar, het goede doel. Ferry Baat, die zei, ja, het kan allemaal wel zijn, maar ik vind het eigenlijk niet kunnen. Dus die heeft het nummer overgeslagen. Destijds in de Tros Top 50. En Henk Westbroek ook vond eigenlijk krankzinnig dat het werd overgeslagen. Ja. Al was ik maar een gijzelaar, we hebben hem vandaag gezet op nummer 32 in de lijst van 18 september 1982. Dennis Hoebe.
1: Yes.
0: Ik ben er bijna hoor.
1: Goed, bijna.
0: Nog niet helemaal. Ik ben met die radiorepers bezig, hè?
1: Yes.
0: Ja. Ja, jij had een hele goede suggestie. Ik heb nog één nummer nodig en dan ben ik er wel.
1: Nou, perfect.
0: Ja.
1: We kijken er naar uit.
0: Ja, we kijken naar uit.

0: Ja.
1: De tweede letter.
0: Dat is de eerste letter van de naam van deze band. Of de titel van dit nummer. All of my heart.
1: De derde letter.
0: Dat is de eerste letter van de naam van dit nummer.
1: De vierde letter.
0: De vierde letter, dat is de allerlaatste letter van de achternaam van deze zanger. Oh,

0: vijfde letter, dat is de eerste letter van de titel van dit nummer.
1: De zesde en tevens laatste letter.
0: Dat is de eerste letter van de titel van dit nummer.

0: welk woord is dit? Is anders te speel je mee of niet?
1: Ik ben het ergens halverwege kwijtgeraakt.
0: Ah, ja.
1: Ik ga het even in mijn hoofd. Ik ga het puzzelen. Ja,
0: dat is goed, ja. Als je het weet, laat het ons ook weten via de app van Radio Veronica. Zien we daarna wel wie de prijzen krijgt en wat de prijzen zijn.
2: De Pub 40. De muziek van toen met

0: in de top 3000 alle tijden. Maar op nummer 36 in de lijst van vandaag, 18 september 1982... we hebben hem laten staan op nummer 36. Toto en Afrika. Jongens,
1: ja,
0: ben je in de buurt?
1: Ik ben in de buurt.
0: Ja. Zullen we zo doorgaan, Martine?
1: Lijkt me een heel goed idee. Ja, laten we gewoon doorgaan tot het weer licht wordt, toch?
0: Tot het licht wordt.
1: Ja.
0: Ja, is goed. Zo mooi. Tot zo.
2: Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoog.

0: Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Prijzenparade. De beste Siemens-deals. Nu bij Keukeloods.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
3: nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders grijp je mis. En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
10: Yes, hij doet het.
11: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
12: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
14: Aquaparken voor tickets €200, please.
13: Zei jij nou €200?
15: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
13: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
16: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
17: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
18: Radio Veronica.
19: Met het nieuws.
20: Het is 10 uur.
21: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Vlak over de grens in België is een van de grootste drugslabs van de afgelopen jaren ontdekt. Van de 5 verdachten die zijn opgepakt, komen er 4 uit ons land. In het lab werden MDMA en crystal meth gemaakt. Specialisten hadden ruim 2 dagen nodig om de boel leeg te maken. Een filmpje van een politievlogger in Utrecht zorgt voor ophef. Dat meldt de regionale omroep. Te zien is hoe 4 dakloze mannen worden gevraagd om weg te gaan, maar dit niet meteen doen. De agenten waarschuwen voor geweld en slaan bijna direct daarna met een wapenstok. De Utrechtse politiek eist opheldering. De 5 stakingsdagen van schoonmakers zitten erop. Deze week konden mensen de staking merken op Schiphol, in treinen en op grote stations. Vakbond FNV eist een betere cao. Zo zouden de lonen automatisch moeten meestijgen met de inflatie. Mochten de werkgevers niks aanpassen, dan denkt de bond aan nieuwe acties. En winnaars van Nobelprijzen gaan straks naar huis met een grotere cheque. Het prijsgeld is met bijna €90.000 verhoogd naar ruim 1 miljoen. De Nobelprijzen zijn er in 5 categorieën en worden al sinds het begin van vorige eeuw uitgereikt. Over zo'n 3 weken horen we wie dit jaar de winnaars zijn. Het Veronica Weer van Weer Online. De bewolking neemt toe en vannacht valt in het noorden en westen af en toe regen. Morgen is er opnieuw veel bewolking met lokaal een beetje regen en alleen in het zuidoosten schijnt soms de zon. Het wordt 19 tot 22 graden en er staat veel wind.
22: Zo
3: special deal, beauty deals, take one en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
19: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
22: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
22: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.nl/zakelijk.
24: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
25: Phew, we kunnen weer.
24: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
26: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
27: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je. Al 40 jaar.
26: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
27: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
28: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: Gentlemen.
1: De Pub 40.
0: One night and one night only.
1: Rob's parallele universum parade.
0: The stage is yours.
1: Op Radio Veronica.
2: Beetje blokkerig, maar ook wel geniaal. Die fijn. Nederland, step by step. Jonas, Daniel, Daniel.
3: Hallo. Ja, hallo.
2: Het is jullie laatste rondje vandaag,
3: ja,
2: hè?
3: Ja.
2: Ja. Wat gaan we doen?
3: Nou, ja, je hebt nog een laatste rondje te maken, want die lijst is nog niet klaar, toch?
2: Ja, dat is waar. Nee. We hebben de rebus nog te gaan.
3: Ja.
2: Zometeen, is goed. We zijn bij 37, Native Love. Step by step, define. We hebben nog 38, 39 en nummer 40 in te vullen. Maar het is ook wel jullie zendtijd, hè?
4: Nou, alsof dit ooit een probleem was.
3: Ja, precies,
4: was,
3: alsof het ooit een probleem is geweest. We doen alsof er niks aan de hand is.
2: Ja, ja.
4: Het is gewoon een avond zoals elke.
2: Ja, oké. Doen we het zo. Ik vind het wel wat dat ik in jullie laatste rondje zit.
3: Ja.

0: Zeppelin Band. En Gold.
1: Gaat het wel goed, Rob?
0: Ja, daar gaat het. Ja, ja. Ja, ik ben een heleboel dingen aan klaarzitten.
1: Ja, ik hoor het. Ja. Dat dacht ik al, ja.
0: We moeten natuurlijk ook nog gewoon naar de radio repen, hè?
1: Ja. Oh, ja. Ik heb iemand hangen.
0: Oh ja, serieus?
1: Ja, ja. Zeker. Ben je nog niet zover? Roelof?
0: Jawel, jawel, jawel.
2: Ja, ik ben er.
1: Ja, Roelof is er. Dus kijk, dat is fijn.
2: Ik ben...
0: Ja, maar dan ik ook. De radiorubbers. Vandaag hebben we een woord van 6 letters, maar...
1: Daar moet je wel wat voor doen. Oh ja, wacht even, dat is te vroeg.
0: Dit letters krijg je niet zomaar.
1: Daar moet je wel wat voor doen.
0: De eerste letter, dat is de eerste letter van de voornaam van deze zanger. Hoe heet deze man?
1: Roelof.
2: Iets van Joe Cocker?
0: Ja, iets dat van Joe Cocker, dat is waar. Dus

0: Ja, All of My Heart van ABC.
1: Ja, allebei een A.
2: Hebben
1: we een J en een A, dan zijn we bij de
2: derde letter.
1: Dat is de eerste letter van de titel van dit nummer. Come on.
0: Deze wist ik niet, maar het is een M.
3: Ja. Van Nico, Native Love, hè? Native Love.
1: We hebben bij de
2: vierde letter.
4: Ik vind toch dat het beter gaat met dingen.
3: Ja.
1: De vierde letter is de laatste letter van de naam van deze zanger.
0: André van Duin.
1: Ja,
3: weer een letter.
1: De vierde letter, dan zijn we bij de
2: vijfde letter.
1: Dat is de eerste letter van de titel van dit nummer.
3: Hoe heet dat nummer ook alweer?
0: Eye of the Tiger van Survivor.
1: Ja,
3: dat is een E.
1: Ja, vul op in.
0: Een E.
1: Ja, zijn we bij de
2: zesde en laatste letter.
1: Dat is de eerste letter van de titel van dit nummer. Hoe heet dit nummer?
0: De Saddled Up van David Christie.
1: Ja. Dan hebben we zes letters. Ja, ingevuld.
0: Yes.
1: Ja, wat is de oplossing?
0: Nou, de oplossing is iemand die heel druk achter zijn microfoon heen en weer loopt. Jannes.
1: zit je hem te volgen?
3: Ja,
0: ik zit hem te volgen, ja.
1: Ja.

0: Maar wat heb je nu eigenlijk gewonnen?
1: Enorm veel. Ik kan je vertellen dat je een Veronica t-shirt hebt. Je hebt het popje van Rob Stenders. Hoef je maar twee keer iets aardigs tegen te zeggen. En dan heb je hem al. We hebben de keurentrekker van Gerard Ekdom. Hoef je helemaal niks aardigs tegen te zeggen. En we hebben iets uit de achterbak van Dennis Hoebe. Als hij ooit zijn rijbewijs haalt. Maar Jan is erop. Vandaag de dag, je laatste showtje. Wat heb jij nog in je achterbakje?
2: Ja, ik had een
3: schoonmoeder toch?
2: Ja, ik had een reservewiel, maar dat heb ik weggegeven een paar weken geleden. Oh, dus dat reservewiel, dat is er niet meer. Ja, ik heb nog schoonmoeder, nee. Een krik heb ik nog liggen volgens mij.
1: Een krik?
2: Ja.
1: En een krik van Jan is erop.
4: Ja, ben ik heel blij van.
1: Ja. Dit gaat een mooie avond worden. Dankjewel. En Jannes was de oplossing. Jannes, vanavond,
2: wat
1: je laatste showtje. Ja. Wat ga je doen allemaal?
2: Geen idee. Ik denk dat we gewoon doen wat we altijd doen, toch? Ja. Een beetje plaatje draaien. Dat lijkt me het beste plan voor vanavond. Ja. En vooral dat mensen thuis ook mee gaan doen. Dat lijkt me helemaal een goed plan.
1: Ik ook. Mag ik hem nog afmaken?
2: Zeker.
1: Het lijstje?
2: Ja, zeker.
1: Ja, oké. Okay. Maak hem af. Veel mensen die doen een dansje op TikTok. Veel mensen doen een dansje op Insta.

0: gekke dansjes doen. Zet niks anders op, Daniel en Jannes.
1: Zeker, dat doen wij. Ja.
0: You dropped a bomb on me, the Gap Band. En nee, ja, ik moet er nog eentje.
1: Ja, ja.
0: Nummer 40.
1: Nummer 40.
0: Ja, Rinus Minnaert zegt, komt die echte nummer 40 nog? Ja, die echte nummer 40, die komt nog, hè? Ja. De echte nummer 40 van de lijst van 18 september 1982 was Cheap Trick. And If You Want My Love. Zullen we hem gewoon laten staan?
1: Ja, lijkt me een goed idee.
0: Ja, die is goed, hè?
2: De Radio Veronica Top 40.

0: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
0: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: Zo.
4: Wat een geld.
6: 18.000, potverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
11: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
12: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Het lijkt wel toeval dat we deze plaat draaien.
1: Toevallig, ja. Maar je bent er nog.
0: Ik ben er nog, zeker. Ja. Tadaa! Ja, maar vanavond is het afgelopen voor deze vrijdagavondshow. En dat hebben we geweten de afgelopen week. Tenminste, mijn postvakje is echt ontploft.
1: Ik heb mijn telefoon uitgezet.
0: Het is echt niet te geloven. Zoveel lieve berichtjes van iedereen. En we gaan er geen droevige show van maken. Want we gaan gewoon nog even één keer met z'n allen dit radioprogramma maken. Toch?
1: Ja.
0: Zo is het maar net.
1: Dus Rob, waar ben je?
0: Ja, Rob, die durft niks meer te zeggen daar. Na 38 minuten al.
1: Nee, maar we gaan controleren dat je erbij blijft, hè?
0: Ja, precies. Dat is wel belangrijk natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, het is toch jammer dat er een einde komt aan deze... nou, toch zeker 2 jaar samen zijn. Ik had verwacht dat het korter had geduurd. Maar de portier die we ons er toch echt uit hebben op een gegeven moment. Dat hebben we toch met z'n allen gedaan. Dus laten we gewoon nog een leuk avondje van maken met z'n allen, toch?
1: Ik denk dat inderdaad, hè. Dat je, laten we gewoon nog voor één keer inderdaad gewoon met elkaar... toffe muziek uitkiezen.
0: Ja.
1: En laat mij af en toe een paar domme opmerkingen maken. Daar ben ik ook goed in. En
0: dat is wel de basis waar het programma
1: over gaat. Ja. En dan Rob met zijn bedweterige dingetjes. En,
0: hey, hoor je dat, Rob?
1: En jij die sexy dansjes in je blote bast gaat doen. Ja, dat is een beetje de vrijdagavond, toch?
0: Dat is een beetje de vrijdagavond, ja. Maar goed, er staat hier ook een soort... wat is het? Er staat iets hier onder een doek.
1: Oh ja?
0: Ja, ik weet niet wat het is. Dat moeten we straks gewoon eventjes gaan bekijken.
1: Het ruikt ook een beetje.
0: Het ruikt ook een beetje, ja. Ja, misschien zit daar wel een verrassing onder voor ons.
1: Oh.
0: Ja. Ja.
1: Maar durf jij hem zomaar open te maken?
0: Nee, dat durf ik nog niet over te maken. Dat durf ik nog niet over te maken, nee. Er zit wel heel veel goede muziek in. Ik heb er nog één, hè? Oh ja, heel goed. Ja. Blanket of secrecy. Say you will.
1: Oh ja. I don't

0: Een zeer fraaie vergeet.
1: Zo, nou Say echt.
0: Lijkt het op Sikorie.
1: Ja, heel mooi dit. Echt, dat is fijn, fijn. Ja. Heb je nog meer tipjes of niet? Is het klaar met de tipjes?
0: Ja, nou ja, in principe moet je gewoon doen. Maar deze wilde ik nog graag hebben. Deze wilde ik nog graag voor doen. Ja.
1: Heel goed, heel goed, heel goed. Ja, ik denk dat we jouw hulp thuis ook nodig hebben om deze laatste avond in te vullen. Dus kom maar door met je verzoekjes. Zo simpel is het ook natuurlijk.
0: Hoe zie je het? Daniel. Jannes, laatste avondje. Hè?
1: Ja. Ja, wat moeten we het zelf doen?
2: Ja. Dat is niet de bedoeling toch?
1: Nee.
2: Nee, dat begint op werk te lijken.
1: Nee, natuurlijk niet. Ik heb een heleboel dingen klaarstaan zoals deze. Maar jullie mogen ook meteen, Jan.

0: Krijgt hij per slag betaald of zo?
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Led Zeppelin en rock and roll. Ja, blijven lieve appjes binnenkomen, Daan.
0: Ja.
1: Archiveer jij ze of niet?
0: Ik download ze allemaal.
1: Alle downloaden natuurlijk, ja. Dus er komen ook wat spraakberichtjes binnen. En ook goede platen die erbij horen. Want dat is wel een beetje waar ik bij nodig heb thuis.
0: Ja.
1: De platen die je nog wil horen. Het kan nu nog. Kunnen je nog een paar toffe platen draaien. Waarmee je vrijdagavond echt compleet is. Dus grijp die kans. En we zullen misschien straks ook nog een illegale 13 doen, toch?
0: Zeker.
1: Ja. Leuk themaatje voor verzinnen. Dat moet maar wel goed komen, denk ik. Even kijken, ik heb hier een berichtje van Patrick.
2: Dus dan vang je iets op. Jannes, laatste uitzending. Daniel. Even zoeken. En inderdaad, de laatste. Curry en Van Inkel op vrijdagavond. Naar Stennis en Van Inkel. En nu dan een einde aan Jannes, Daniel en Rob. Nou. Natuurlijk. We zijn er van het begin af aan bij geweest. En verdrietig dat het zo eindigt. We gaan je opzoeken. Jullie opzoeken waar je ook naartoe gaat. En de meeste aangevraagd heb ik wel Seth Jordan, High Road Easy. Dus knal die er maar een keer in, mannen. Succes.
0: Ah, lekker. Seth Jordan is de tv-presentatrice geworden. Weet je van welke zender?
1: Nee.
0: SBS

0: Jordan. Natuurlijk.
1: Ja. Nee, flauw grapje, maar ze is TV-presentatrice.
2: Wat zou ze dat presenteren? Een nieuwsshow, een talkshow, muziekprogramma? Ja,
0: en hoe zou ze dat doen? Ook met dit soort uithalen? Nee?
2: Ja, precies. Dat ze van die koffertjes doet.
0: En dan nu de reclame!
2: Ja, exact.
0: Sorry,
2: zo. Ja. Ja. Ja, het zou zo kunnen. Nee, we zijn er nog niet. Ik moet even een plaatje draaien wat Marion heeft aangevraagd. Marion is toch ook echt een van onze trouwste luisteraars.
0: En zij heeft dus post hier naar het kantoor gestuurd.
2: Oh, echt waar?
0: Is en dat, ja, maar dat is dus weer eens kwijt. Ja.
2: Het is weer eens kwijt.
0: Omdat wij geen postvakje hebben.
2: Ja, precies. Zo.
0: Alles wat wij wilden was een postvakje.
2: Ja, dat hebben we nooit gekregen. Dat hadden we natuurlijk al ons water kunnen voelen dat dit avontuur ook eindig was. Ja. Geen postvakje. Heb jij een postvakje, Rob, of niet?
1: Ja, heb ik.
2: Echt waar?
0: Ja. Nou, ga ik daar eens in kijken. Ja.

0: Ja. Lekker hoor, heel leuk.
1: Dankjewel, Franka.
0: Ja, ja, heel leuk. Ja, er staat nog steeds hier een doek in de studio. Zullen we dat er straks even afhalen? Ik heb hem ook even op mijn social media gezet.
2: Oh, spannend.
0: Hoe het eruit ziet. Dus moeten we die straks even onthullen wat daaronder zit. Heel benieuwd. Misschien is het wel, een cadeau daar.
2: Nou, ik denk het
0: niet. Of iets anders.
2: Ik denk het niet.
0: Oké, dat zo. En nog veel meer. Na dit tot zo.
3: Veronica. Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
9: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
9: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
10: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
11: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
12: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
13: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
14: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
13: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
15: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
16: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
18: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
19: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop.

0: ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
1: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
2: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
3: Verschillende soorten nepnieuws.
1: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die mij raken.
3: Ik hou er niet meer bij.
4: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
10: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: Radio Veronica.
12: Met het nieuws. Het is 11 uur.
13: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Een paar grote Amerikaanse media mogen voortaan geen stap meer zetten in het Witte Huis. President Trump heeft ze geweerd en daar zit ook CNN bij. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws, maar hij levert geen bewijs. Trump haalt vaker uit naar nieuwsorganisaties die kritiek hebben op zijn beleid. Er wordt nog altijd gezocht naar de man die vermoedelijk achter de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner zit. Leisner verdween een maand geleden in Suriname. In een moeras werd alleen zijn auto gevonden. Suriname heeft Interpol nu om hulp gevraagd om de verdachte op te sporen. Hij wordt verdacht van moord. Het gehackte medische lab in Rijswijk mag weer bevolkingsonderzoek doen naar baarmoederhalskanker. Minister Hermans zegt dat de beveiliging weer op orde is. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens gestolen van honderdduizenden vrouwen. Het lab moest de bevolkingsonderzoeken stopzetten en daarom liepen de wachttijden op. En het zijn zware tijden voor PEC Zwolle in de Eredivisie. Na het 7-0 pak slaag van vorig weekend tegen Feyenoord was het op bezoek bij FC Groningen opnieuw een kansloze avond voor PEC. Ze verloren met 3-0 en staan nu 16e. Groningen klimt door de overwinning naar de subtop. Dan het Veronica weer van Weer Online. Vannacht in het noorden en het westen soms regen. Ook overdag blijft het niet helemaal droog. Verder is het bewolkt met een stevige wind en het wordt 21 graden.
14: Ken jij de nieuwe volledig elektrische?

0: horeca.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
4: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
3: Zei jij nou 200 euro?
5: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
3: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
9: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.

0: Helemaal.
1: We zijn er twee jaar oud brood. En dat 2 jaar zijn er nog steeds mensen die niet snappen wat er soms gebeurt. Maar Rob die zit in Almere natuurlijk. En wij zitten hier in Amsterdam. Ja. En dat is leuk, want we hebben twee keer een muziek plaats spelen.
2: We hebben twee draaitafels.
1: Twee draaitafels. Ja. Rob die start af en toe.
0: Ja, staat er net bij. Ja,
2: en dan vond je niks, begrijp ik?
0: Nee.
1: Ja, duidelijk.
2: Wel leuk dat we een nieuw concept nu hebben.
1: Ja, we zijn...
2: Als Rob het niet leuk vindt, dan start hij gewoon een andere plaat in. Ja.
1: We zijn natuurlijk de laatste uitzending bezig. Dus dat mag
0: ook
1: wel.
0: Ik zag die brood ook wel binnenkomen, toch? Via de app.
1: Is het ook? Ja, brood, ja. Okay. Ik zie heel veel binnenkomen, dus dat is leuk. Want daar kunnen we nog wel even een tijdje mee doorgaan. Zo zag ik een appje binnenkomen voor Rogier. Die zei, de afgelopen 2 jaar op vrijdagavond waren stuk voor stuk allemaal crazy, crazy nights. Zoals Kiss dat in het gelijknamige lied vertoont. Ja. Het gaat jullie goed.
0: Ja, zullen we die gewoon eens draaien? Ik heb Bart Kuil hier, hè.
1: Heb je Bart Kuil?
0: Ja, pardon? Die zegt, loop je lekker maar, loop mezelf, hè, mijn brood.
1: Oh, ja. Oh, heel goed. Nou, Leuk. Mocht je zelf nog een plaatje hebben waarvan je denkt van die wil ik nog even horen. Je kan hem gewoon doorgeven via de app van Radio.
2: Ja, dit geldt niet voor jou, Rob.
1: Ja, Rob, die kan gewoon niet starten. Wat
2: ja, dat doet hij ook.
1: Geen enkel probleem. Zeg, moeten jullie nog over voetbal praten?
2: Nou, dat gaat lekker tegenwoordig, maar ja.
0: Maar moeten we het ook misschien over de Bombay Sisters hebben, of niet?
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Ja, de Bombay Sisters. Het is de, hoe zat het nou ook weer? Het zijn de kleinkinderen van...
0: Ja, nou ja, hoe je het ook weet.
1: Ja, goed, het is
2: goed verhaal dit. Kunnen jullie mij even iets uitleggen?
0: Ja. Ken je nummer Teardrops nog?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Zullen we die even instarten?
1: Ja.
0: Ja. Ik ga even zoeken, even Teardrops.
2: Ja, neem je tijd.
0: Bombay en Bombay, kom ik zo meteen even terug op het hele verhaal. De Bombay Sisters. Op de hoes van dit nummer staat een meisje. Superklein. Is nog geen 4 maanden oud. En die komt straks bij de Bombay Sisters.
1: Yes.

0: Zinloosje voor je neus.
1: Ja. Wat zei je nou?
0: Singeloosje voor je neus.
1: Singeloosje voor, ja, dat meisje van 4, hoe oud is ze? Ja. Heel klein.
0: 4.
1: Ja, zoiets.
0: Ja, ja.
1: Dit is er, toch?
0: Dat is er,
1: ja. Ja.
0: En die wordt dan volwassen. En die gaat dan gewoon zelf ook muziek maken.
1: Ja. Met de zus.
0: Womack en Womack Teardrops, ja. De Womack Sisters. Leo Blokhuis heeft er overigens een hele mooie... een hele mooie podcast over gemaakt.
1: Oh.
0: Dus die bellen we, maar die zit nu in Amerika. Maar daar kan hij het allemaal uitleggen. Maar dit zijn de...

0: pinksteller altijd, hè? Leuk. De Warwick Sisters en If You Let Me. Leo gaan we niet te bakken krijgen.
1: Nee, ik krijg de hele tijd voicemail. Ja. En die is Engelstalig, dus ik denk dat hij in Amerika is.
0: Amerika.
2: Ja, Daisy.
0: Oh, Daisy, ja. Dat zei Rob net. Ja,
2: ja, ja, ja, ja. Een mooie podcast.
0: Ja, ik ga het maar eens even checken. Ja. Hey, luister.
1: Nou, dan moet je wat gaan zeggen.
0: Ja.
1: Als je zegt luister, zeg en dan luister. Stil zijn.
0: Ja, dit is natuurlijk de laatste aflevering hier bij Radio Veronica. Maar moeten wij niet onthullen dat we stiekem doorgaan?
1: Ja, dat kan.
0: Rob Stenders.
2: Ja.
0: Wat doe jij op vrijdagavond?
2: Nou, ik zal je vertellen. Ik zit gewoon sowieso al in mijn eigen home studio.
0: Ja.
2: Studio.
0: Ja.
2: Ik vind jullie eigenlijk wel leuke mensen ook.
1: Ja. Oh, nou, dank je.
0: Ja. Ja. Ja. Moeten we niet richting Almere komen dan vanaf volgende week?
2: Ja. Als jullie dat geen probleem vinden, dan vind ik het best, hè?
0: Ja.
2: Ja. Ik heb een streampje, hè? Mijn XXL Stenders streampje.
0: Oh ja.
2: Ja.
1: Maar kan die al die luisteraars aan?
0: Ja, dat is de vraag natuurlijk.
2: Ja, als dat eruit klapt, is het ook goed.
1: Nou.
2: Als
1: ik ook op
0: ben. Ja. Precies. Ja, precies.
2: Nee, maar ik heb het schimpje, dus goed. Want ik zit officieel natuurlijk tot 10 uur ongeveer bij die per 40 te doen.
0: Ja.
2: Ja, dat kan wel.
0: Ja, ja toch?
1: Ja, eigenlijk kunnen we. Ja. Ik ben alleen wel de komende 2 weken.
0: Ja.
1: Ik dacht dat ik vrij zou zijn.
0: Dat kan niet.
2: Dat kan niet.
0: Dat moet je al zeggen.
1: Ja, ik heb volgende week vrijdag weer een date.
0: Oh ja, dat is waar, ja. Maar daar moet je ons alles over vertellen.
1: Moet ik de tweede date al gaan verplaatsen? Dat kan niet.
0: Nee, gewoon die date gewoon meenemen.
1: Naar Almere.
0: Ja, natuurlijk.
1: Geloof je dat zelf?
0: Naar Almere. Ja. Dat lijkt me echt een briljant idee. Ja. Dat is, wij willen er alles
2: over. Ik heb een studiootje, ik heb een streampje. Waarom niet?
0: Ja.
2: Zullen we doen?
1: Ja, de slaapkamer is ernaast.
0: Ik denk dat het ongeveer zo gaat klinken dan. Even kijken hoor.

0: Ja. Geen enkel probleem. Nou, nee. Vanaf volgende week dan. Ja.
1: Hoeveel vrije dagen heb ik?
0: Nul.
1: Ah, oh. Shit. Kilometervergoeding dan?
0: Kilometer moeten we even over hebben.
2: Nee, je moet het nu even voor echt serieus voor de liefde doen. Ja. Hè?

0: Kiss en The Crazy Crazy Nights. Rogier die wil hem horen, want de afgelopen twee jaar waren op vrijdagavond stuk voor stuk allemaal Crazy Crazy Nights.
1: Ja. Zeg maar even installeren.
0: Wat ga je installeren?
1: Aan jullie.
0: Ja.
2: Oh, ons?
0: Ja.
2: Krijgen we dan ook een eigen account en zo in de studio?
1: Ja. Live in the Fast Lane loopt nu op XXL standers.
0: Ja.
1: Even kijken, ik zit er maar even in. Dan gaan we zo live uitzenden.
0: Kijk, oh ja, gaan we ook uitzenden?
2: Nou, kijk eens.
0: Waar kan je die stream vinden? Robstenders.nl.
2: Ja, daar komen een hoop vragen in naar Robstenders.nl.
1: Ja, ook. Daar staat hij. Ja, XXL Stenders.
2: Ik hoor dat de verbinding niet goed gaat.
1: Jawel. Jawel.
2: Ik hoor zo tuut.
0: Ja. Gebeurt het? Is het zover?
1: Ja. Ik ga zo live uitzenden. Op de XXL Stenders stream met jullie.
2: Hé, lekker! Nou, hoppa! Ja. Wereldpubliek! Ja.

0: Rare Earth en I Just Want to Celebrate.
1: Een postvakje.
0: Postvakje.
1: Krijgen we dat wel bij jou, Rob?
0: Ja, het is wel handig, een postvakje.
1: Ja, dat wil ik. Ja, oh. Oké, top.
0: Mensen ook gewoon lekker berichtjes sturen en plaatsen doorsturen. Goed nieuws allemaal. Goed nieuws. We gaan zo direct het laatste officiële half uurtje in. Maar goed, de nacht is nog jong.
1: Precies. Ja.
0: We kunnen doorgaan tot wanneer we willen natuurlijk. Ook de laatste uitzending, dus dat gaan we zeker doen. Tot zo.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Nou, succes op je eerste werkdag, schat.
9: Dank je.
8: En waar moet je eigenlijk naartoe met die ID-bus cargo?
9: Geen idee.
8: Maar je bent toch voor jezelf begonnen?
9: Ja.
8: Waarin dan?
9: Weet ik nog niet.
8: Dus je hebt zomaar een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Zo.
10: De Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID-bus cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijs.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Deze week in de bonus, AH runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Ik zie een dansende eendvis.
14: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
16: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.

0: zijn aangesloten.
1: Echt?
0: Ja.
1: Oh, lekker.
0: Ik zie zelfs tenders.
2: Ja, gaan we viral.
0: We gaan viral. Peter Lee Jackson. Het was een beetje een gek verhaal. Rod Stewart, die zei, ja, ik zit in de autohandel. Maar ik miste eventjes gewoon even lekker tapijtje voor in mijn auto. Toen zei Peter Lee Jackson, ga ik voor je regelen, want ik zit in die handel. Dus dat heeft hij gedaan. En Rod Stewart zei, wat kost het? Toen zei Peter Lee Jackson, kun jij even gewoon een demo'tje voor me inzingen? Dat kost het. En Rod Stewart zei, dat doen we. En dit was dit in The Broken Dream. Every day.

0: Brighton Lee Jackson en Rod Stewart en In A Broken Dream, aangevraagd door een bekende, Rob. Ik bedoel, jouw Teer Beminder zelfs. Die wij die heel graag horen.
1: Ja, we mogen nog
0: niet met radiopensioen.
1: Nee. Het probleem is natuurlijk wel dat jullie hier straks hier zitten.
0: Ja.
1: Vanaf 10:00 s'avonds.
0: Oh, ja. Je kan niet meer snurk jouw gurkje gaan doen. Tenminste, dat kan wel, maar...
1: Ja, dat kan wel.
2: Dan gaan we die jingle spelen.
0: Ja. Nee, weer wakker.
2: Gewoon in, ja.
1: Zijn er 3 mensen in elk geval die de stream gevonden hebben. En de stream doet het. Overigens, die loopt 24 uur per dag door. En die is ook lekker.
0: Maar moet je niet, heb je het wel met je vrouw overlegd, of niet?
2: Dat gaat hij nu even doen.
0: Moeten we er even bellen of niet?
1: Nee, ja, dat kan ook. Ja, dat kan. Maar wat een mooi bericht stuurt ze toch ook?
0: Ja, ze stuurt een heel mooi bericht. Lief Jans, Daniel. Jezus, wat een geweldige vrijdagavond hebben jullie mij gegeven. Real Radio. Naar de pub verder luisteren met jullie geweldige show. Soms dicht vanuit de bron in Almere, soms vanuit mijn huis. Ik wil nu al een illegale 13-reunie. Zo gelachen om met jullie. Ja, leuk.
1: Grote dank. Ik denk dat ze het goed vindt.
0: Ja, dat is leuk. Ja. Dankjewel, Liedwij. Maar we gaan je vaker zien, geloof ik.
2: Ja. Kunnen we ook blijven slapen dan trouwens?
1: Ja, waarom niet? Ook dat moeten we even overleggen.
0: Ja, waarom niet natuurlijk? Dat is geen enkel probleem. Ah, jongens. Maar goed, er is eigenlijk maar één ding belangrijk op vrijdagavond. En dat is de muziek. En daar komen jullie met heel veel goede suggesties aan. En ik zie ook al in het postvakje heel veel mensen die allerlei platen hebben ontdekt via dit radioprogramma. Vind ik ook heel erg leuk. Isabel die zegt, ik wil nog één keer Boom Boom Mancini horen met Red Skies. Want die heb ik bij jullie gehoord voor het eerst. En inderdaad, het is een extra plaat. Daar zijn we ook fan van. Boom Boom Mancini.

0: Weet je waar ik zo blij voor ben? Dat we jouw datingavontuur ook door kunnen volgen, zeg maar.
1: Nou.
0: Ja. Ja. Wanneer was die date nou weer?
1: Nee, wacht even. Ja, die was een paar weken geleden.
0: Oh, die was al?
1: Ik heb hem al lang gehad, ja.
0: Niet?
1: Ja. Nou, ja. Maar jullie kwamen er nooit meer op terug. Ik denk, nou mooi, dan kom ik er mooi bij.
0: Daniel had een blind date.
1: Ja.
0: Ja. En hoe zat het nou weer, Daan? Die was gekoppeld door een vriend van jou.
1: Ja.
0: Howard Komproe.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, klopt. Die zei dus inderdaad letterlijk. Die zei, ik ken twee mensen, daar ben jij er één van. Volgens mij passen die helemaal leuk bij elkaar.
0: Ja.
1: Sta je open voor een blind date? Nou, dacht ik, ja, waarom eigenlijk ook niet? Ik heb dat volgens mij, ik heb dat nooit gedaan. Maar ik dacht van, nou, als hij denkt dat wij bij elkaar passen, nou, dan wil ik dat in ieder geval bekijken, toch?
0: Ja.
1: En dat was heel gezellig en dat was heel leuk.
0: En?
1: En, ik denk dat met mijn lach en met haar lach in één ruimte, dan is je kroeg al gevuld, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus nee, dat was heel erg leuk. En toen aan het einde van de date, ja, het was niet zo dat ik dacht van nou, nu kan ik wel een zoenpoging wagen of zo. Dat, die vibe hing er niet helemaal.
0: Heb je het nog een keer gezien of niet?
1: En toen op een gegeven moment, bij het afronden.
2: Wel?
1: Wat zeg je?
2: Welke vibe hing er wel?
1: De vibe van, jij betaalt toch wel, Daan?
0: Oh ja?
1: Ja. Nee, zonder dollar.
2: Dat was meer. Als ik jouw verhaal hoor, was meer.
0: Dat denk ik ook, ja.
1: Uiteindelijk gingen we het afronden. En toen zei ik van, joh, ik wilde het ter sprake brengen van, wil je nog een keer daten of niet? En toen zei ze, laten we er even over nadenken.
0: Oh jee. En dat doe je nog steeds.
1: En toen dacht ik, nou.
2: Nee, zij.
0: Oh, zij.
1: Zullen
0: we er bellen?
1: Ik heb haar telefoonnummer niet.
2: Zullen we er bellen?
0: Ik heb de telefoonnummer niet. Wel, hou het koempel.
1: Ik heb zijn telefoonnummer ook niet. Maar nee, wacht. Laat me dit verhaal nou even afmaken dan.
2: Ja,
1: dat is goed. Ja, ik heb nu eindelijk een keer het woord. Dus dan ga ik er gewoon ook gebruik van maken ook. Hè?
2: De laatste keer.
1: Maar nee, dus uiteindelijk zei ze inderdaad van, laten we er even over nadenken. Ik denk, nou, tuurlijk, het is 2026. Hè, dan luister je naar elkaar. En dan geef je elkaar de ruimte. Dus ik heb afgewacht en afgewacht en afgewacht. En de volgende ochtend werd ik wakker. En toen had ik een appje van haar. Van, het lijkt me hartstikke gezellig.
2: Oh ja.
1: Op één voorwaarde.
0: Oh jee.
1: Ja, en die hoor je zo. Oh nee, er is nog geen reclame.
2: Nee.
1: Dat was dus inderdaad dat ik wel naar Rotterdam toe moest komen dit keer.
0: Oh.
1: Want zij komt uit Rotterdam.
0: Is toch geen probleem?
1: Nou, nee. Toen heb ik gezegd dankjewel.
2: Nee joh, meen je niet.
1: Nee, natuurlijk niet.
2: Wat is dit dan weer? Ja.
0: Joh.
2: Ja.
0: En nu?
1: Nee, dus dat is komende, dus aanstaande vrijdag. Volgende week vrijdag dan, zeg maar.
0: Ja. Nee, ik heb een klus, ik kan niet.
1: Nee, die heb ik s'avonds inderdaad ook.
0: Ja,
1: dus ik moet dat nog zien te combineren. Want ik had haar namelijk beloofd dat ik hem mee uit eten zou nemen. Dat wordt dan uit de lunch, ben ik bang. Maar ja, goed.
0: Dat gaat toch nu al meteen helemaal mis.
2: Ja. Nee, dat gaat goed.
0: Gaat het goed?
2: Ik ben er wel enthousiast over, dus dat gaat goed. Wat zullen we draaien? Rotterdam bijvoorbeeld van Noodweer of Beautiful South met Rotterdam? Wil je horen?
0: De Beautiful South.
1: Of oude, hoe heet het nou? Maas.
0: Oude Maasweg, ja. Ook leuk. Ja. Ik heb ook nog de Ginger klaarstaan met Blind Date, kan ook.
2: Oh ja. Nee, ik hoor al dat hij zin heeft een oude Maasweg.
0: Oh,
2: zet ik kijk. Highway on a pick of van.
0: Mooi.
3: Thinking of you.
2: Mooi ook.
0: Ja, mooi. Ja.

0: Op de klok.
1: Dat is het tijdstip van de afspraak van Daniel. Ja.
2: Aanwezige stroopwafels en Oude Maasweg. Nice. Van de week had ik hem toevallig in de top 3000. Oh, en toen zei ik nog tegen de rest in mijn omgeving: van wie is het origineel? Toen zei iedereen Leon Russell natuurlijk. Send you went away. Men have now and serenade. Leon Russell, en toen stelde ik aan diezelfde omgeving de beroemde vraag: staat deze in de top 3000?
1: Oei.
2: En zit zij, nee hoor, staat er niet in. Kan dat nou? Ja. Nou, hierbij dan, top 3000 extra, Leon Russell, Song for You.

0: Wat een beauty. Hè?
1: Nou, meer dan.
0: Ja.
1: Allemachtig.
0: Song for you. Maar een van de mooie dingen van dit nummer is dat het een one-taker was.
1: Ja.
0: En dat kun je horen, omdat de deur dicht gaat.
1: Ja, het begin.
0: Het introotje nog, ja. Let op de deur, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat was hij.
1: Dat was hem.
0: Ja, even nog een keer. Oeh.
1: Ja. Oh ja. Ja. Een zware deur is dit.
0: Ja, dat is een zware deur, ja.
2: Ik heb dus vroeger... Had ik een huisgenoot die ook een studio in zijn huis had. En, of tenminste, dus bij ons, mij ook in huis. En de wc zat naast zijn studiootje.
1: Oh, ja.
2: Maar hij was allemaal dingen aan het opnemen voor WMW en voor Martin Garrix en alles en zo. Het gebeurt nog wel eens inderdaad dat je gewoon de wc doortrekken. Dat gewoon erin is opgenomen. Ja.
1: Zo is maar net. Dat gaan we straks bij Rob ook thuis krijgen.
2: Ja.
1: Als Rob zijn tanden staat te poetsen.
2: Ja.
1: Hey, luister eens eventjes. Het is bijna 12 uur. Dat betekent dat we de illegale zendtijd ingaan.
2: Oh.
1: Ik dacht, is het nou niet leuk om als themaatje te kiezen... Dat we 13 de laatste platen gaan draaien.
2: Oh ja. Dus dan één groot lang afscheidsorkest.
1: Nee, die moet dat moet niet heel erg worden. Het moet gewoon, de laatste platen, toch?
2: Ja.
1: Wat wordt de laatste plaat van dit programma? Mogen jullie die doen? Dan gaan we gewoon 13 draaien.
2: Ja, dus luister maar wat kiezen.
0: Ja. Ja. 13 suggesties.
1: 13 suggesties, ja.
0: Een mooi afscheid.
1: Ja.
0: Een mooie playlist.
1: Ja.
0: En waar hadden we het er net over? De playlist.

Leuk. In Deep en Last Night at DJ's Shave My Wife. Toch? Dat was het. Alright, we gaan straks naar de illegale zendtijd. Laatste platen. Suggesties voor laatste platen. We gaan er 13 samenstellen. Mogen ook platen zijn waarbij je aan dit radioprogramma denkt. Die zie ik ook al binnenkomen. Dat kan ook. Die je nog één keer wil horen. We gaan het doen straks na dit. Tot zo. Veronica.

0: Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
3: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
3: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
10: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks bo.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie, olifant!
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
11: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
14: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost, autotaalglas.
16: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
17: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
18: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
19: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
20: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 12 uur.
22: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren opgepakt van Indiase restaurants in onder meer Utrecht, Hilversum, Den Haag en Amsterdam. Ze zouden betrokken zijn geweest bij mensenhandel en uitbuiting. Volgens de NOS verbleven werknemers vaak illegaal hier en moesten ze 60 tot 80 uur werken. Bij eerdere controles bleek al van alles mis. Tanken in Duitsland wordt goedkoper en in ons land juist duurder. De adviesprijs van een liter diesel gaat hier morgen naar een record, bijna €2,82. In Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel juist 17 cent omlaag. En dat blijft ook de rest van het jaar zo. Bovendien komt daar een maximumprijs op brandstof. De Amerikaanse president Trump is helemaal klaar met media die negatief over hem schrijven. En daarom zijn bepaalde grote nieuwsmerken niet langer welkom in het Witte Huis, waaronder CNN en Politico. Een inhoudelijke reden om ze te weren gaf Trump niet, ook al vroegen veel journalisten daar wel om. En in Brazilië is een mogelijke seriemoordenaar opgepakt. Hij is gevonden na een grote klopjacht en was verkleed als vrouw. En hij had een baby bij zich die geen familie van hem was. De mogelijke seriemoordenaar zou zeker aan 16 moorden te linken zijn. Zelf zegt hij dat hij er al 80 gepleegd heeft. Dan het Veronica Weer van Weer Online. In het noorden en het westen valt vannacht regen. Overdag wordt het bewolkt met soms wat regen of motregen. En het wordt dan 19 tot 22 graden. En het waait ook behoorlijk.
0: Dit is Radio Veronica.
1: Niet aan de baas vertellen hoor.
23: Shut up and listen.
1: De illegale zendtijd.
24: Illegale zendtijd is op Radio Veronica voor de laatste keer, vrees ik ook.
25: Dus nu zijn wij officieel ontslagen eigenlijk.
24: We zijn officieel ontslagen, ja. Dus we zitten nu allemaal illegaal. Ja. De deur dicht inderdaad, toch? Dat we niet toch als nog een portier naar binnen komt. Ja, we gaan inderdaad afscheid nemen van dit radiostation. Maar we hebben eerder deze uitzending ook al bekendgemaakt dat we doorgaan op de zolderkamer bij Rob via XXL Stenders.
26: Gezellig.
24: Vanaf volgende week daar te horen. Ja. Dus dan gaan we gewoon
26: doen. Na 10 uur, naar de pub.
24: Ja, want,
26: ik zal proberen een beetje. Ja, het moet nu op tijd eindigen.
24: Ja, precies. Maar je kan bij ons natuurlijk gewoon afmaken. Dat is geen probleem. Bij jezelf natuurlijk.
26: Ja. Nou ja, ik vind het wel een spannend experiment. Maar laat maar doen, jongens.
24: Ja,
26: ik vind het leuk. Ja, ik vind het leuk. We hebben het nou ons in met elkaar.
24: Ja.
26: Dus als we het kunnen voortzetten, dan doen we het volgende week op de XXL Tennis Stream. En dan hebben we geen reclame. Dat is ook wel lekker.
24: Dat is ook wel echt goed. Dan kunnen we 10 platen meer draaien. Dan wordt het de illegale 15.
26: Ja, en niet alleen dat, maar stel voor dat ik de pub nog een keer doe.
24: Oh ja.
26: Op deze stream. Dan moeten jullie vroeger komen, want dat scheelt ook een uur, hè?
24: Ja, precies, inderdaad. Dat is ook waar, ja.
25: Daniel, mijn werkdag wordt echt heel lang zo, inderdaad.
26: Ja, ik hoor het al. Nee, het is geen werkdag, dat is hobbydag.
25: Is dat hobbydag?
24: Hobbydag. Ja. En je kan, je kan minder lang daten. Dat is het enige.
26: Ja, dat
24: is het enige. Alright. Ja. Wij hadden bedacht om 13 platen, laatste platen voor dit programma te doen. Er kwamen veel suggesties binnen. Maar er komen ook, en dat vind ik echt heel geinig, er komen ook eigenlijk herinneringen aan deze show. Platen die mensen in deze show hebben leren kennen. Ja. En de eerste die ik daarvoor wil selecteren is Bring on the Night and When the World is Running Down. Rob, weet jij nog welk moment daarbij hoort?
26: Dat zou kunnen zijn, maar goed, dan hebben we een lange uitzending.
24: Ja.
26: De Felix Murders, die zei ooit tegen mij: je moet dit gewoon draaien in de Verrukkelijke 15. Ik zei, dat is hartstikke leuk. Ja. Maar weet je wel dat het nummer 11 minuten is?
24: Ja.
26: Toen zei hij, ja, precies daarom. Succes.
24: Die startte jij in. 1 minuut voor ding. Wij hebben weinig gezeik gehad. Ja. Behalve over deze plaat dat die 11 minuten over het nieuws heen ging. En dat iedereen kwaad was. Arnoud die kwam ermee aan en ik vind het een goede suggestie om op die op nummer 13 te zetten. 13. Ja hoor, zeker.
26: Ja, hij stond ooit in de Verrukkelijke 15. En ik moest het oplossen. Dat was de opdracht van Felix Murders. Ja. Murders on the dance floor. Sting.
24: Ja, Sting.
26: Ja. Wel echt onwaarschijnlijk goed is deze.
24: Ja. Bring on the night.
26: Ja.
24: When the world, is running down.
26: Make the best of it, tell around. Nou, jullie hebben wel eens dat de studio vanavond nog wat langer open is, want ik ben bang dat we hem niet redden.

0: een opname dit, zeg.
1: Het is zo verschrikkelijk goed. Ja.
0: Maar echt.
1: Ja. Maar ja, ik had een hitlijstje. Moest ik op dinsdag afwerken tussen 4 en 6. De verrukkelijke 15 nummers in 1 uur. En ja, Felix zei, ik wil wel graag dat je de hele uitvoering draait. Ja. Dus ik was een minuutje of 10. Ik zei, ja maar en, ja maar en.
0: Hoe heb je dat opgelost?
1: Ja, goede vraag. Ik denk dat het wel ergens gelukt is. Maar dat Frits Pits die naar ons kwam. Ja. 6 uur na de verrukkelijke 15. Om 6:10 begon.
0: Maar dat was in de tijd dat het nieuws heilig was toch op het hele uur?
1: Nieuws was heilig, maar ik moet wel even zeggen, Frits Pits was iemand die gewoon 6 uur, dat was het.
0: Ja.
1: Maar die had ook wel enige sympathie voor mij.
0: Oh ja.
1: En die snapte ook wel dat dit was gek.
0: Ja, dat is gek,
1: dat,
0: ja.
1: Dat nummer was 11 minuten 40.
0: Ja.
1: En, ja, dus hij snapte wel dat ik de nummer 1 niet helemaal redde. Dus hij heeft de nummer 1 uit de verrukkelijke 15 nog voor me gedraaid.
0: Heel goed. Ja. Wij zijn bezig met een illegale 13 laatste platen. Wat zou je de laatste plaat voor dit programma zijn? We stellen hem on the fly samen. Er komen veel suggesties binnen. Liedjes die toepasselijk zijn qua titel of zo. Maar ook liedjes die bij het programma passen. Waar mensen het programma aan herinneren, om het zo maar te zeggen, de afgelopen 2 jaar. Anneloes die stuurt een mailtje. Ik zou vast laatste kiezen voor The Beatles met Norwegian Wood.
1: Mm.
0: We gaan eruit met een spark en een bang.
1: Mm-hmm.
0: Vind ik wel een goede keuze eigenlijk.
1: Ja.
0: Toch? Zullen we wat rijden? Zullen we op tafel zitten?
1: Ja, toch?
0: Ja, helemaal goed.
1: Ho. Wacht even. Norwegian Wood, zeg. Yeah.
0: Ja. Ik heb de goede versie.
1: Oh.
0: Ik heb de rockversie.
1: Ja, nee, die moeten we hebben.
0: Die moet je hebben, toch?
1: Dat is belangrijk. Ja,
0: die is heel belangrijk. De rockversie, ja.
1: Ja, dat is het.
0: Ja, precies wat er precies helemaal op aan is, maar het is de goede versie.
1: Dat vertel ik straks allemaal.

0: Beatles, een Norwegian Wood, The Bird Has Flown in de Rob-versie.
1: Ze waren nog niet zo hardwerkend als Sting in die tijd.
0: Qua lengte.
1: Ja, ja. Ik schrik in één keer van, oh, is hij nieuw?
0: Oh, hij is wel van. Ja.
2: Nee, in 2023 waren daar de nieuwe versies. Ja. En dan vraagt iedereen zich af, natuurlijk alle Puritijnen, is dit de goede versie? Moeten we dit doen? Ja, dan sta ik daar gewoon met mijn teerbeminden. Sta ik daar gewoon in de Abbey Road Studios. En daar staat een meneer te zeggen van ja, ik was hierbij betrokken. En ik denk dat jullie deze versie moeten. Dit is de versie. En toen dacht ik, ja, oké, kopen. Norwegian Wood, ja, 2023 versies, die zitten in principe ook allemaal in al die documentaires over de Beatles en zo. Dus ja, ik denk wel dat over het algemeen dat wel de lekkere versies zijn. Omdat ze niet alleen maar, stereo, een beetje freaky, stereo, dat is nep. Zeker als het wat eerdere materiaal van de Beatles, dan heb je op links heb je zang en op rechts de instrumenten. Dus dan kun je de monoversie hebben, dat is goed. En ene Peter Jackson heeft ervoor gezorgd. Ja. Met overigens uiteraard toestemming van alle Beatles, bijna alle Beatles die nog in leven zijn en alle erven. Dit is misschien de goede versie. En dat zie je bijvoorbeeld ook in een documentaire zoals Get Back.
0: Ja.
2: Heb je ook al die versies.
0: Oh ja,
2: ja.
0: Lekker hoor.
2: Zo was het met Norwegian Wood.
0: Ja. Nummer 12 staat hier in de illegale 13. We gaan terug naar, ik denk, een anderhalf jaar geleden. Toen kwam Marion met een plaat van Muse en Zed.
2: Oh ja.
0: Ken je nog?
1: Ze bleven me aanvragen.
0: En eerlijk is eerlijk, we hebben dat een paar weken genegeerd. Ze bleef volhouden.
2: Toen draaiden we het.
0: Vond het wel een hele goede plaats. Zit Bing Crosby zit er gewoon in, toch?
2: Ja, Bing Crosby.
0: De White Christmas, volgens mij. Luister. Het liedje heet 1685. Is van Muse en Zed. Je moet goed luisteren, hoor, voor Bing Crosby.
3: Thank you.

0: Muse samen met Zed en 1685. Oh, don't leave me this way. Op nummer 10.
1: Hoort er toch wel bij?
0: Zeker. Ja. We gaan niet weg, hè. We gaan hier weg. We gaan gewoon door.
1: Ja. Nou ja, don't leave me this way. Eigenlijk wel grappig.
0: Ja. Ja,
1: ik zat van de week even met mijn Siets te overleggen. Siets, de nieuwslezer. En die zei, weet je, die Howard Norton versie, die staat erin. En die, ja, de zingende plaatsen er ook in.

0: 3000, Jimmy Somerville, Come Your North. Maar ook de originele versie van Howard Belton. Ja. Maar de beste versie, dus niet hierbij.
1: Mag ik even één dingetje met jullie bespreken, jongens?
2: Tuurlijk.
1: Ja, we zoeken 13 platen die bij dit programma horen, een beetje.
2: De laatste platen.
1: De laatste platen, inderdaad, ja. Die, ja, waarvan je denkt van, oh ja, dat heb ik hier ontdekt. Of dat heeft hier, is hier groot geworden.
2: Ja.
1: En toen kwam Vincent Keizer met een appje. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Dan mag Jannes eigen kerstnummer natuurlijk eigenlijk ook niet ontbreken in deze illegale 13.
2: Ik zie dat appje niet staan.
1: Nee, ja, ik heb hem gecopy-paste. Staat in het draaiboek dat we hebben.
2: Ja. Nee, het is toch.
1: Wat vind jij, Rob?
0: Nou, nee.
1: Oh, nou, oké. Okay.
0: Ik zie Martijn Otte. Die zegt, goedenacht, vrienden. Is natuurlijk de enige echte afsluiter. Oh, ja. Mag zijn nog niet bij de afsluiter, maar nee. Het is wel...
2: Ja, het is wel een goede keuze, ja, zeker. Ja. Zo mooi ook. Ja. Oh, het is wel heel mooi.
3: Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Das war ein hele goede afsluiter.
3: Für den

0: wachten op die toeters, hè? Maar die komen niet, want die hebben ze er zelf achter gemaakt bij de NOS. Ja. Mooi dit hoor, Reinhard Maai en Goedenacht, Freunde. Ja, dit is toch zo'n plaat die inderdaad als laatste had moeten had gekund.
1: Ja.
0: Goeie keuze hoor.
1: Maar het was er niet.
0: Ja, ik krijg een appje van Amanda binnen die zegt... Nee, wat jammer dat jullie gaan stoppen op Veronica. Willen jullie dan voor de laatste keer de groeten doen aan Dennis? Wij luisteren beide naar deze show. Ik in de bakkerij en hij in de vrachtwagen. Dennis, bij deze groeten van Amanda. Hoi. Jeroen Schoonhagen die komt met een plaat die we graag de Rolling Stones horen... met The Last Time. En ik krijg ook nog een appje van Kim. Die zei, ja, weet je... Er is zo'n plaat die ik ook bij jullie regelmatig heb gehoord. En dat is zo. Dat is op de een of andere manier komt er zo'n plaat... Die komt dan af en toe binnen. En dat is UK met Rendezvous 602. Dat is ook zo'n plaat die op de een of andere vage manier... aan dit programma is geplakt. En iedere keer komt hij naar boven. Dus die vind ik dat er ook zeker nog in moet komen. Zullen we hem gewoon nu op deze plek zetten?
1: Ja, dat kan wel.
0: Of heb je liever zin in de Rolling Stones nu? Robbie?
1: Rob?
0: Ja... Hartstikke. Rob start hem al in, vanuit Alheren. Onze nieuwe studio volgende week.
1: Oh ja.
2: Jullie zijn van harte uitgenodigd.
1: Ja. Hebben we daar ook bier? Jeltje,
2: stopt niet.
0: Hebben we daar 10 ook
2: uur
0: bier?
2: Gewoon maar
0: zo door.
2: Locatie stopt.
0: Ja. Ja. Zo is bij dit.
2: Ah, ja.
0: Voor Kim is deze.
2: Ja, laten we even de wekkers gelijk zetten, want ik weet niet hoe laat het is.

0: mensen meteen hun herinneringen bij deze plaat inderdaad ook appen. Ja, dat zegt, ja, dat is wat die keer dat Rob zijn vlucht miste. En het was de favoriet van Rude Boy, dat klopt.
1: Oh ja.
0: Dus dat was in de nacht, heb ik dat ooit een keer gedraaid. Toen belde Rude Boy op en die zei, ik ben onderweg van optreden naar huis. Kan je deze plaat voor me draaien, want dat vind ik een tof nummer. Dus dat. En dat hoort dan deze achteraan, want dit is ook zo'n plaat die wij echt regelmatig hier in dit radioprogramma hebben gedraaid. Het staat niet op Spotify, dat is 12 er altijd bij verteld wordt. En dit blijft ongelooflijk mooi. En wanneer we dit ook instarten, worden mensen blij van. Dus bij deze op nummer 8, Long John Baldry. Walk Me Out to the Morning Dew.

0: Radio Veronica, de illegale zender uit Rolling Stones, Last Time. Op nummer 7 in de illegale 13 liedjes. Laatste platen, eigenlijk liedjes om afscheid te nemen. Of liedjes om dit programma uit te leiden. Ja, hoe gaan we dat noemen, Daan?
1: Het is gewoon de uitvaart.
0: De uitvaart.
1: Ja, zo noem je dat.
0: Dat klinkt echt.
1: Ja. Hé, maar we gaan wel lekker, hè?
0: Het
1: is bijna 1 uur en we zijn nog niet eens op de helft.
0: Nee, precies. En ik dacht dat Rob Snurkje en Geurtje ondertussen is. Dus dat is jammer.
1: Oh.
0: Dat wordt echt volgende week wel een ding. We moeten gewoon niet meer 11 minuten instarten.
1: Nee, ik ben krijg.

0: zelf doen. Ja. En toen kreeg ik Micha op visite. En wij hadden bedacht om Micha zichzelf te laten arresteren. Dat was de opdracht die hij moest doen om zijn plaatje op de radio te draaien.
1: Ja, en even voor de duidelijkheid, sorry dat je onderbreek, maar dit hadden we een beetje bedacht toen ik nog even, ja, toen ik er nog bij was.
0: Toen jij er nog bij was. Ja, en toen, ja. toen kreeg jij wat voor jezelf doen. En toen had ik Micha in de studio. En dat was een beladen uitzending, weet ik nog. En Micha die was daar echt ook wel van ondersteboven. En toen hebben we uiteindelijk een of ander lullig dingetje gedaan. En het zal allemaal wel enzovoort. Maar zo kwam Micha in ons leven. Totdat hij zijn single Hopeful uitbracht. En toen zaten we ondertussen hier al op de late vrijdagavond. En ik startte die plaat in. En daar gebeurde gewoon wat op de een of andere manier. Bij iedereen. Bij Rob. Later ook bij Gerard. Het is uiteindelijk door heel veel mensen gehoord. Maar ook in de app. Bij veel luisteraars. Zodra we die plaat instarten, gebeurde er iets magisch. Want dit was echt een liedje met, nou ja, met iets extra's, om het zo maar te zeggen. Soms gebeurt dat. Dus wat mij betreft mag die ook niet ontbreken in dit lijstje. Laatste platen, om het zo maar te zeggen. Het liedje Hopeful van Micha staat wat mij betreft op nummer 6.

0: Zo mooi dit. Micha en hoopvol op nummer 6 in onze illegale 13. Liedjes om afscheid te nemen. Laatste plaat.
1: Maar het is te laat om gedag te zeggen, hoor.
0: Het is te laat om gedag te zeggen. Ja. En omdat de sting 11 minuten duurde, lopen we iets uit. Maar dat geeft niet.
1: Ach,
0: ook een klein beetje.

0: van dit programma. We hebben ooit een contract getekend dat we door mochten gaan tot zolang we wilden, toch?
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Zo niet, dan vinden we het doen we toch. Ja,
1: dat wat daar wel grappig aan was, we hadden niet besproken of we nou eigenlijk ook betaald werden als we langer doorgingen.
0: Ja, dat is waar, ja.
1: Daar kwamen we pas na de onderhandelingen over.
0: Dat was heel dom inderdaad. Ja, ja, goed. Vandaar dat je dat net met Rob even zo op.
1: Ja, precies. Ja, ik dit, nu wil ik spijkers met koppen slaan.
0: Ja, het is de laatste uitzending van dit radioprogramma. Ja, dat is niet onze keuze. Er zijn er wel iets anders met de vrijdagavond doen. Dat is prima. En wij gaan afscheid nemen dus in deze uitzending. En volgende week zijn we gewoon weer terug. Maar dan op een ander station. Namelijk het station van Stenders. XXL Stenders. Daar kun je ons beluisteren via www.robstenders.nl. Staat een streampje. En daar zijn we vanaf 10 uur te horen. Gaat de pub. Gaat gewoon ook. Als die uitloopt, gaan we dat daardoor voortzetten. Is toch leuk?
1: Ik heb er nu al zin in.
0: Je hebt er nu al zin in. Ik zie het. En we hebben een postvak, geloof ik. Dus
1: ja, die ga ik beheren. Ja, zeker.
0: Beheren.
1: Ik ga iedereen appen.
0: Iedereen kan gewoon meedoen. Alright, we moeten nog plaatje 4 doen. Is dat waar? Ja, dat is waar. Gaan we doen na het nieuws van 1 uur. Ik zeg tot zo meteen.
2: Veronica. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Er is een deal over Groenland. Volgens de Amerikaanse president Trump heeft hij met Denemarken gesproken en krijgen de Amerikanen de controle over de veiligheid van Groenland. Andere landen mogen hun leger niet op Groenland hebben, tenzij ze daar toestemming van de Amerikanen voor hebben. Volgens Denemarken zorgt het akkoord ervoor dat de veiligheid in de regio versterkt wordt. Bij het oprollen van een gigantisch drugslab net over de grens in België zijn 4 mannen uit Limburg opgepakt. De Belgische justitie denkt dat het grootste lab is van de afgelopen jaren. Er werd MDMA en crystal meth gemaakt. Er lagen genoeg spullen om 100.000 pillen te maken. Het duurde 2 dagen om het allemaal af te breken. Bij Egmond is de kustwacht in actie gekomen vanwege kitesurfers die in de problemen waren geraakt. Door het onstuimige weer dreven ze af. Een helikopter van de kustwacht die toevallig in de buurt was voor een oefening kon helpen. De kiters zijn volgens NH Nieuws uit het water gehaald. Om hoeveel het er gaat is niet helemaal duidelijk. En in Rotterdam is er een plein vernoemd naar Jules Deelder. De bekende nachtburgemeester is daarmee nog meer vereeuwigd in de stad, schrijft Omroep Rijnmond. Deelder, met zijn herkenbare brillen en opvallende manier van praten, stierf 7 jaar geleden. Dan het Veronica Weer van Weer Online. In het noorden en het westen valt vannacht regen. Overdag wordt het bewolkt met soms wat regen of motregen. En het wordt dan 19 tot 22 graden en het waait behoorlijk.
2: Let's go! Dit is Radio Veronica. Sst, niet aan de baas vertellen hoor.
4: Shut up and listen.
2: De illegale zendtijd.
0: Stenders heeft het gewoon weer niet gehaald, hè, tot eind.
1: Ach, als ik vanuit mijn bed ook inderdaad een programma zou maken, zou ik ook halverwege in slaap vallen.
0: Ja, toch?
1: Ja, ja, zo eerlijk ben ik wel. Ja,
0: zo eerlijk ben je wel. Wij zijn bezig met de illegale zendtijd. Ja. En wij zijn bezig met laatste platen. 13 laatste platen. En dat zijn, de platen die zeg maar een soort betekenis hebben voor dit, waar je een soort herinnering aan hebt in dit programma. Maar het kunnen ook een paar plaat zijn die een soort van boodschap vertegenwoordigt.
1: Of gewoon een hele goede plaat.
0: Of een hele goede plaat, dat kan natuurlijk ook. Dat is natuurlijk ook gewoon prima. Helmi die kwam met een hele goede, namelijk Turn the Page. En dat is natuurlijk een plaat die heel toepasselijk is, want wij gaan de bladzijde omslaan. We gaan het boek hier dicht doen. En we gaan het openmaken bij Rob op de zolderkamer vanaf volgende week. Gewoon vanaf 10 uur zijn we gewoon weer te beluisteren. Maar dan even overschakelen. Dus je hoeft het programma niet te missen. En als je dit programma niet leuk vindt, dan heb je heel fijn leuk non-stop muziek.
1: Ja.
0: Zo simpel is het ook. Ja. We allebei win-win situatie. Zullen wij die op nummer 4 zetten, Bob Seger? Turn the Page. Speciaal voor Helmi.

0: Helmi Droegeman, Bob Seger, Turn the Page, live. Wat een goede plaat hebben we op nummer 4 gezet in Illegale 13. Laatste platen. Daniel.
1: Ja, dan komen we bij de top 3.
0: Ja, we komen nu toch bij, bij de top 3. Ik wil nog natuurlijk iets voor jou draaien.
1: Oh, nou, pardon?
0: Nou ja, ik wil ook. Ik heb Micha aangedragen voor dit lijstje. Dus ik vind dat jij er straks ook eventjes eentje moet aandragen. Even goed over nadenken natuurlijk. Zullen wij, en ik weet dat deze, daar kwam Erik de Guijten mee aan. Dat is ook een van jouw favorieten, weet ik.
1: Ja.
0: Tussen Ramses Shaffy natuurlijk.
1: Klopt.
0: En die heeft ook een toepasselijke plaat, namelijk We Zullen Doorgaan. En dat is natuurlijk een waarheid als een koe.
1: Zeker.
0: Niet op dit radiostation. Hier gaat het boek dicht, zoals Bob Seger zei. We hebben de bladzijde omgeslagen. Vanaf volgende week zijn we te horen op XXL Standards vanaf 10 uur. Zelfde tijd. Na de Pub 40 kun je gewoon overschakelen. Kun je gewoon het hele bonte vrijdagavondfeest doormaken. We gaan gewoon door. Zullen we ook wel iets van een Illegale 13 doen? Wij willen doorgaan. Ramses Shaffy. Shaffy voor Erik de Guijten. Op nummer 3 in de Illegale 13.

0: Het is, ik vind het zo mooi. Ja, het is mooi, echt, he? Inderdaad. Ik heb mijn periodes dat ik het helemaal niet luister.
1: Oh, en, ja.
0: En periodes dat ik er niet uitkom, zeg maar.
1: Ja. Nou, dit is echt, dit is goed. Dit is het terechte nummer drie, van mij betreft. Ik zie ook dat de versie van André van Duin veel binnenkomt.
0: Ja, en als Rob er nog was geweest, had Rob die mogen zingen, wat mij betreft.
1: Ja. Oh god, dat was toch ook...
0: Dat was ook mooie radio natuurlijk.
1: Ja, is, die moet het er ook eigenlijk nog in. Ja, ach, jeetje. We hebben leuke momenten gehad hier, Daan. Dat kun je niks anders over zeggen.
0: Ja, ik telde nu al 4 in 2 jaar. Dat is wel wat, ja.
1: Nou, die keer dat wij toevallig Danny Vera belden... die bij de Golden Earring bij het afscheidconcert was. En dat we Barry A. Aan de telefoon kregen. Die riep, ja, ik heb jullie allemaal niet meer nodig, klootzakken.
0: Ja, dat was zo mooi. Ja. Die zag ik niet 1, 2, 3 aankomen.
1: Nee, die zagen we inderdaad niet aankomen. Inderdaad. Nou goed, we hebben leuke dingen meegemaakt. En het was altijd feest. En ik was ook heel erg blij, of ben ook heel erg blij... dat ik het bij jou heb mogen maken, Daan.
0: Nou, dankjewel.
1: Ja.
0: Echt, vind ik echt... Gaan we nu sentimenteel?
1: Nee, we gaan zeker niet sentimenteel. Nee, dus niet sentimenteel, zeker niet. Nee, ik... Ik heb namelijk net aan jou gevraagd, welke plaat zou jij eens laten willen draaien?
0: Ja, en zo voorafgaand aan zo'n programma of aan zo'n uitzending... dan ga je daar natuurlijk over nadenken en dan kom je allemaal moeilijke platen en dingen en zo. En dan denk je, maar eigenlijk is voor mij de essentie... Ik heb hier heel veel geleerd op muzikaal vlak, ook van jou en van Rob ook. Maar een plaat die me altijd bijgebleven is en die ik zo eens in de zoveel tijd... dan denk ik... Kut, hoe heette die plaat ook weer? En dan ga ik weer zoeken. En dan vind ik hem uiteindelijk weer. Ja. Omdat het zo'n bijzondere is, moet ik die af en toe eventjes horen. En omdat hij zo bijzonder is, past hij ook zo goed bij dit programma.
1: Ja.
0: Dat is Baz Luhrmann.
1: Ja, filmregisseur.
0: Je filmregisseur, inderdaad. Ja. En het mooie is, ik ben later, nadat jij die plaat hier in dit programma geïntroduceerd hebt... ben ik gaan opzoeken van wat een beetje helemaal het hele verhaal van die plaat was. Dit is een uit de hand gelopen kettingmail. Ken je het fenomeen kettingmails nog? Die werden vroeger gestuurd.
1: Ja.
0: Voordat er social media en dat soort dingen waren. En deze ging een soort van viral daarbij. Omdat het dus zogenaamd geschreven zou zijn door een bekende schrijver. En daardoor werd het de hele tijd doorgestuurd. En uiteindelijk wilde hij daar een liedje voor maken. Kreeg de rechten, of ging de rechten opvragen voor de tekst. En toen bleek dat het helemaal niet door die schrijver gemaakt was. Maar gewoon door iemand anders.
1: Ja, ChatGPT voor
0: alle. Nou ja, ongeveer inderdaad. Ja, dit is analoog allemaal op het Nederland. Uiteindelijk heeft hij dus een stemacteur dit in laten spreken. En het bizarre is, je hebt inderdaad de titel dan... Everybody's Free to Wear Sunscreen. Ja. Luister het hem inderdaad eigenlijk hoe ouder je wordt... hoe mooier deze plaat wordt. Maar het wrange van die titel is ook... Dit heb ik allemaal later heb ik dit geleerd. Hè?
1: Ja, ik hoor het.
0: Dat zijn vader... Ja, ik probeer nu even een serieus muzikaal verhaal te houden, Jannes.
1: Ja.
0: Dat zijn vader, die is dus aan huidkanker overleden.
1: Oh, dat is een echte boodschap in natuurlijk.
0: Ja, dus ja.
1: Wat mij betreft komt hij dan op nummer 2.
0: Top.
2: Ladies and gentlemen of the class of 99. Wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future. Or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, And in the end, it's only with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry. Maybe you won't. Maybe you'll have children. Maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much. Or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings.

0: But trust me, on the sunscreen.
1: Ja, mooi dit hoor.
2: Ja, dankzij jou. Door jou heb ik dit leren kennen.
1: Ja, wat leuk. Baz Luhrmann en Everybody's Free to Wear Sunscreen. Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Annette van den Broek zegt ook, wat een wijze woorden. Dat klopt inderdaad. Marion zegt, ik vind het een direct goede tekst. Goede keus, Daniel.
2: Ja, dank je.
1: Alright, nou, we zijn bij de nummer 1 aangekomen.
2: Ja.
1: Ja, dan, wat moet je dan draaien? Hè? Dat is dan de echte laatste plaat.
2: Toch, eindelijk Rotterdam Terror.
1: Ja, point, point, point. Nou goed, Here's Where the Story Ends. Dat is volgens mij wel een hele goede. Niels, die wil graag horen, Niels Voogd. Vind ik inderdaad een goede keus.
2: Ja, hij appte dat hij is altijd met zijn Warhammer collectie is hij bezig.
1: Oh ja.
2: Dat zijn van die kleine poppetjes.
1: Precies. Ja. Heel jammer dat jullie weg moeten gaan. Ja. Was altijd fijne radio. Vrijdag mijn hobbynacht. Werken aan mijn Warhammer collectie. Vaak wil je wel eens de Sundays. Of wil je graag de Sundays voor me draaien? Met hoe toepasselijk Here's Where the Story Ends. Goedje nieuws. Ja.
2: Maar we zullen doorgaan.
1: We zullen doorgaan. Ja, vanaf volgende week te horen op de XXL Stenders. Dat kun je beluisteren via www.robstenders.nl. Rob heeft beloofd dat er ook een postvakje is. Dus dat je ook gewoon mee kan doen. Dat is een beetje wat is. Dat heb jij een beetje afgedwongen.
2: Ja, dat was een harde eis van mij.
1: Een harde eis. Ja. En we zullen daar gewoon te horen zijn. En we gaan gewoon door met de vrijdagavond. Dus je hoeft ons niet te missen wat dat betreft. Je moet alleen eventjes op een ander plekje luisteren. Zo is het ook. Zullen we hem gaan draaien op nummer 1?
2: Ja, toch?
1: The Sundays and Here's Where the Story Ends.
3: Nummer 1.

0: Sundays and here's where the story ends. Ja, Daan, dit is dan het moment.
1: Ja?
0: Ja, waar ik alle luisteraars ga bedanken die de afgelopen 2 jaar zo ongelooflijk goed hebben meegedaan. Want dankzij jullie hadden we dit programma niet kunnen maken op deze manier.
1: Nee, klopt.
0: En dat is echt alle credits naar de luisteraars. En ik hoop dat jullie allemaal meegaan naar de XXL Stenders volgende week. Dus.
2: Ja, het is gewoon heel simpel. Robstenders.nl, ja. Toch? En daar even de XXL aanklikken.
0: Ja. Ik kan gewoon luisteren. Ik kan er gewoon door. Vanaf de zolderkamer weer op. Dus Rob is er ook gewoon bij.
1: Ja.
0: Gaat helemaal niets veranderen.
2: Nee, het is alleen geen illegale zendtijd meer.
0: Nee. Want,
2: nee, het is geen... Nee. Nee,
0: Rob is de baas, dus dan moeten we die
2: precies.
0: Tot ziens.
2: Ho, ho. Ja.
0: Hey, luister.
2: Ja, ik wil net zeggen.
0: Waar is Rob eigenlijk gebleven? Die snurkie augurkie? Of,
2: ja. Ja, en wij gaan het ook doen.
0: We gaan ook snurkie augurkie doen. Er staat hier een dingetje wat ik moet instarten. Ik weet niet wat het is.
2: Nou, jij herkent het toch wel?
0: Ja, ik herken het wel. Het is snurkie augurkie.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Amerika gaat voor de veiligheid van Groenland zorgen. Dat staat volgens president Trump in een afspraak die hij met Denemarken heeft gemaakt. Die twee landen lagen lang met elkaar in de clinch over Groenland, wat een strategisch belangrijke plek is. Volgens Denemarken moet de deal de veiligheid in het gebied waarborgen. De Oekraïense president Zelensky is blij dat de Amerikanen veel nieuwe sancties opleggen aan Rusland. Trump tekende de wet die dat mogelijk maakt vanavond. Het raakt onder andere de Russische defensiesector en energiesector. Ook landen die van Rusland olie en gas kopen kunnen flink geraakt worden. Den Haag zet zich schrap voor een dag vol demonstraties. Onder andere actiegroep Wij zijn het Volk en een tegendemonstratie staan gepland. En mogelijk gaat milieuclub Extinction Rebellion ook weer van zich laten horen. Lokale politici hebben geen zin in rellen. Wie herrie komt trappen kan beter wegblijven, zeggen ze. Weer een uitglijder voor PEC Zwolle. Kregen ze vorige week er nog met 7-0 van langs door Feyenoord. Nu was FC Groningen veel te sterk. Groningen won met 3-0.